Twee wekelijks namaste op Radio Centraal Volkmuziek, een uurtje tussen 3 en 4. Nu hoort u de Makala Band.

Makala, een Ierse band met veel vrouwen in het koor. Dat hoort u nu bij het volgende liedje van dezelfde plaats.

We horen Paddy Keenan op Radio Centraal 106.7 bij Namaste. En nu de Planksteen. De Jolly Beggar.

Het gebeurt al eens dat u dit liedje van Finbar Furry hoort bij Namaste op Radio Centraal 106.7. Het heet The Lonesome Boatman. En het volgende liedje zal ook van Finbar Furry met Edgar Furry zijn, de broer ervan. Vandaag allemaal Ierse muziek op Radio Centraal bij Namaste. 2 wekelijks tussen 3 en 4 op zondag.

We luisteren naar Clannad op Radio Centraal 106.7. Clannad, de Ierse band. En we hebben al een uurtje Ierse muziek gehad bij Namaste. Twee wekelijks tussen 3 en 4 op zondag. We zeggen alvast tot over 2 weken. Radio Centraal 106.7 op internet ook en op DHB.

Für immer 16 van Stereo Total was dat. En daarvoor een soort van Radio Centraal boterham. Tussen twee Throbbing Gristle boterhammen lag een plak Palace Brothers met Come a Little Dog. En dit zijn The Gorries uit Detroit met Drowning.

Auxiliaries White was dat met Pulling the Bricks, hier op By One Days. Want daar luistert u naar op Radio Centraal 106.7 FM op deze zondagavond 27 september 2026 is het, als ik mij niet vergis. We gaan door met Winder K. Frog uit de plaat Out of the Frying Pan. Is dit zijn harpsichord shuffle? Oh yeah.

Blast Off van The Monks. En dit is The Fuzz van Grady Martin samen met zijn gitaar.

Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens. U bent afgestempeld op de Radio Centraal. En tot 6 uur is tijd voor Dupont een voeten uit. Een voeten uit. Volgende from head to toe. Een volle vol.

ja, het zal weer plezant worden, zeg. Dat kan ik u alvast beloven. Ja, ik heb weer van alles meegemaakt. En ik kan dat allemaal niet vertellen. De komende 55 minuten. Tupo, de voeten uit op Radio Centraal. Voetrek, a volonté, from head to toe, a volle volk, a volonté.

Goedendag, dames en heren. Goedendag, lieve kinderen. Tijd om te luisteren naar mij. Jawel, ja, naar mij luisteren. Ja, en ik ben natuurlijk meneer Dubon. Twee wekelijks afspraak op Radio Centraal. Op de 106.7. En nog veel andere manieren om te luisteren. Je kunt ook een afspraak maken. En dan kun je persoonlijk op mijn schoot komen zitten. En dan kun je zo rechtstreeks met mij in contact komen. Eventueel zelfs een babbel aan de kant. Moet kunnen. Jawel. En dat allemaal in je panden voeten uit. Voilà. Het is veel te veel. Het is veel te veel. Ja. Oh god. Oh my, ja my. Oh god, toch. Wat heb je al allemaal gedaan, hè? De laatste weken. Of hebben we hier inderdaad in een bed gelegen. Of op een jacht gezeten. En niks gedaan. Oh, amai, amai, toch. Ik ken niets, hè. Oh god. Ik ben blij dat ik even zit. Want ik ben weer over een tweede gegaan. Van hier nog hinder. En als ik daar van hier nog hinder kon, dan zijn dat meestal serieuze afstanden, hè. Oh my, amai, amai. Want ik de laatste weken, de laatste maanden allemaal niet heb gezeten, maar ik ben stilletjes aan tot rust ontkomen. Ja, dat moet je doen. Af en toe is tot rust komen. En ik hoop dat ik dit komende uurtje jullie ook een beetje dat moment van vrede, dat moment van rust, dat moment van evenwicht, balans zal kunnen geven. En dan worden jullie er ook een beetje beter van, verstaat je? Maar ja, ik zal ondertussen natuurlijk ook over van alles en nog wat praten. Ik heb weer van alles meegemaakt, ik heb weer van alles te zeggen. Dus het zal een zeer interessante programma worden. Dat kan ik jullie al beloven. En zo is dat nou hier een keer, hè. Je hebt radioprogramma's die puur louter plezier en ontspanning zijn. Maar dat zijn radioprogramma's of televisieprogramma's. Wat je eigenlijk moet inspannen, snap je? Niet ontspannen, maar inspannen. Inspannen om mee te zijn. Om te luisteren. Om informatie op te doen. Om ideeën te vormen. Om een mening te vormen. En dat kost wel moeite. Ja. Maar ja, als je normaal een programma wilt luisteren, dan moeten we wat voor over hebben. Voilà. Zo. Oké. Kom. Het is begonnen. Jawel. Het is tijd voor even te poseren. Voilà. Oh, my.

wel ja, ik heb hier overal in medisch gezeten, hè. Allee, ja. Die medisch is niet waar. Ik heb hier overal gezeten, overal. Ik ben op een huis geweest. Ik was in de buurt, dus ik dacht, nou, gewoon koekjes naar Antwerpen komen, hè. En dan zijn ik weer terug naar Brazilië gegaan. Maar dan dacht ik van, god, dat is zo'n lange tijd geleden, dat ik dan ook eens in de Verenigde Staten van Amerika ben geweest. Ja, want New York, hè. Ik heb dat allemaal al uitgelegd van het appartement dat ik in Brooklyn had. Er zaten dan, ja, illegalen in, ja. Dat was goed. Dan heb ik die mensen geholpen. Ik vond dat een goede zaak. Maar ja, ze zijn er op achtergekomen. Achteruit. ze zijn er achtergekomen. En dan hebben ze maar een appartement geconfiskeerd, ja. Oké, dan ben ik mijn geld kwijt. Ja. Ah, amai. Ja, maar het gaat in proces, hè. Het gaat in proces, ik kon zeggen. Die mensen die zijn trouwens gevlucht. We kunnen die niet pakken, want die zijn weg. Zie maar, die verklikte, hè. Verstaan we? Verklikken, hè. Dat zijn de aardigsten. En ik kon dan zeggen dat ik gewoon dat niet wist, hè. Oh nee, ik zit daar af en toe. Voor mijn journalistiek werk, hè. Vond ik af en toe naar New York, heb ik gezegd. Ja, ik ben... Een journalist, hè. En ik heb er dus een appartement nodig in New York, hè. Voor de Verenigde Naties en dergelijke. Wat is er allemaal niet in New York te doen? Ik moet dicht bij het vuur zijn, hè, snap je? En daarna met die veranderingen in de Verenigde Staten met Trump. Ja, Trump. Ja, en dan weet ik, het is nog in proces. Ik moet zeggen, ja, de Belgische ambassade, die helpen wel, die doen wat ze kunnen. Maar ik ben curieus wat dat gaat worden. Er zijn de baas die zeggen dat ik het wist en dat ik gestraft moet worden en dat ik het land niet meer in kan en dat ik mijn aan-eigendom kwijt ben. En dat het allemaal gewoon wapens en van de aankoop van wapens. Allee, ja, kom, daar wil ik niet in betalen. Hè. Maar ik ben dat toch wel naar langs een achterpoortje, hè. Want ze hebben aan de kant van Mexico er een hele muurtje zit. Maar een muur, dat is een muur normaal, hè. Dat is een scheiding. Maar, die buurt van Mexico en ook Californië en Texas en al. Dat is meer negriër. Dat is meer goud dan vandaan. Dus wel, dat is goed. Dat is goed. Want zo ben ik hier binnengerokt. En ik ben naar San Diego gegaan, naar Los Angeles en naar San Francisco. Ik ben er weer allemaal geweest. Hè. Ik ben er al in het verleden geweest. En ik ken er dan zo aan mensen, want overal waar ik kom, ik leg direct contact, hè. Ik ben zo iemand, ik ben een sociale mens. En ik heb ook al, ja, ik ondervind dat is dan niet voor het een of het ander, maar dat de mensen mij ook geren nemen. Hè. Als ze mij dan kennen, dan ja, ze luisteren graag naar mij. Hè. Ze vinden mij een interessante mens. Ja, als je dat weet, dan heb je dat, hè. Dat is dan één keer zo. Ja, en ik heb dat dus, hè. En ik heb een paar telefoontjes moeten doen, ik kon direct logeren hier in Ginder, maar het was plezant. Ja. En dan wil ik nog terug naar Canada, voor de koets, hè. Ja, ik wou de Kruin even een pool zien, ik heb op tv gezien, dat hem de gouden medaille van de, wat is dat, van dat uurrecord, of wat is dat, zo heet dat, nee, een uurrecord is dat niet, dat ze moeten koetsen, hè, een tijdrit. Ik had er hier naartoe gekomen, ja, dan moest ik helemaal nog verder door de Verenigde Staten, en met die nice police, daar moeten we mee oppassen, hè. Oh, ik heb van de zomer nog, dat was ik in Spanje, hè, een koppel, hè, ja. Dat waren twee mannen, hè. Maar ja, dat was een koppel, hè. En de ene, die kwam uit New York, hè. Ja, die is gewoon verrozen met zijn vriend, hè. Die vriend is een Spanjaard, hè. En die woonde na je reis in Spanje, en die, ja, is gewoon verrozen, hè. Wat dat daar zat, dat was niet te doen. Ja, tussen de pompiers en de ijspolitie. Die zaten allemaal, die woonden daar allemaal in de buurt. Verschrikkelijk. Even af, verschrikkelijk. En hoe dat die dan natuurlijk tegen een homokoppel doet. Ja, je kunt al rooien, hè. Dus hij is er eigenlijk echt weggegaan. Hij heeft een boeltje gepakt, zijn boel verkocht. En die zit er al in Spanje. Ja, alleen verrood. Voorlopig gaat alles nog goed in Spanje, hè. Want er staat ook van alles te gebeuren, hè. Amai, amai. Hoe is dat?
Heel leuk, ik zit hier wat te spelen. Een beetje proza aan het doen, hè. Dat moet ook kunnen, hè. Af en toe moet je eens een keer kunnen spelen, hè. Je moet niet al vaak serieus zijn, hè. Ik ben al zoveel serieus. Je moet niet altijd serieus zijn, hè. Af en toe, hè, moet je ontspannen en kunnen lachen. En de boog kan niet altijd gespannen staan, hè. Ja.

Maar ja, ik ben dan niet in Canada gerookt. En dan denk ik naar Europa teruggekomen op Parijs. Het lijkt ook trouwens. In Canada in Quebec, hè. Montreal, hè. De wereldtitel van de koers, van de Vlaams, hè. Ja, dat was in Canada in Quebec, hè. En dat is grotendeels Frans, dat is tweetalig, hè. Ik ben er ook al geweest, hè. Maar nou nog een keer niet gerokt. Maar dat is anders, hè. Dat is niet gelijk Brussel bijvoorbeeld, hè. In Brussel is het tweetalig, officieel, alles wat je ziet, officieel op straat, de officiële gebouwen, de post, de bovenvoer, de wegwijzers, hè. Als dat nog een Franse stad is, dan zou het eerst in het Nederlands en nooit in het Frans. Als dat nog een Waalse stad is, dat op de wegwijzer rijdt, dan is het eerst in Frans en in het Nederlands. Hè. Maar voor de rest is altijd eerst Frans, omdat er meer Franstaligen zijn in Brussel. Zo logisch natuurlijk. En als Nederlandstalige, ja, ik weet niet, ik zie altijd dat ik een beetje gediscrimineerd word. Ja, ja, want eigenlijk zijn Brussel is Vlamingen. Dat zijn geen Walen, hè. Brussel ligt in Vlaanderen, dat is een Vlaamse stad. Maar de stad is Nederlandstalig, hè. Frans, pardon, ja, ik zeg even, het is Franstalig, maar het zijn eigenlijk Vlamingen, hè. Ja, gelijk Jacques Brel, hè. Die heeft die fanatieke Vlamingen, zoals die er aan beteren, hè. Door te zeggen dat hem een Flamand is, hè. En die natuurlijk kan je kwaad vullen en al, dat speelde er een beetje mee, hè. Maar je hebt goed lekens gezongen, hè. Ook in de Nederlandse taal, hè? Met dat Frans accent, hè? Ja, dat is speciaal, hè? Maar in Montreal is dat anders. Een tweetalige stad. Maar de meerderheid spreekt wel Frans, maar die kunnen ook wel allemaal Engels. En dat zijn buurten. Ik weet nog niet meer juist hoe het was. Ik zal dat zeggen, bijvoorbeeld. Oost en West is Franstalig en Noord en Zuid is... Nee, het zal wel tegen elkaar aansluiten. Laten we zeggen, Oost en Zuid is Franstalig en West en Noord is Engelstalig. Ik zeg nou zomaar, want die gaan ook even goed anders in kwijt, het niet meer. Hè. Maar die kunnen ook wel al wat meer, snap je? En die doen niet zo aan patant gelijk hier in België, in Brussel. Hè. De hoofdstad van Europa, alle mensen willen een broeder. Ja, ja, ja, behalve in Brussel. Amai, amai, ja. En nou ja, ik ben nu dus niet gerokt, maar dan ben ik naar Parijs gekomen. Dat ja. Is dat wat ik natuurlijk ja, een beetje herinnering heb van de laatste jaren. Ja, met mijn Brigitte. Ja, ik kon er niet terug over beginnen. Hè? Nee, ik kon er niet terug over beginnen. Ja, maar laten staan van een Italiaan in de nabijheid me terug. Nee. Ik ben geen speelbal. Ik begrijp het dat ik gewoon in de markt lig met de vrouwtjes, maar ze moeten wel een beetje... ik versta wel, hè. Dan moet ik wel denken natuurlijk. Nou, dat is de eerste keer dat ik ben geweest. Nou, Brigitte, hè, dus een keer was ik er altijd met Brigitte geweest. Hè. En in Marseille zijn we ook geweest. En Bordeaux. En, oh my, nou, een schone taart. Ja, dat was nog wel een schone vrouwtjes, hè. Ja... Ik had echt wel na. Dat is de ware. Toen ging ik samen mee in de kist. Maar dan eerst in de koffer duiken, hè. Ja, maar het is niet... Het heeft niet mogen zijn. Het heeft niet mogen zijn. Oh, Brigitte toch, hè. Dat is gedaan, hè. Dat is gedaan, hè. Brigitte, dat is verleden, toch.

Ja, ach god. Ja, oh, dat Brigitte van mij. Ja. Ja, maar dat is verleden taak. Ik heb er een punt achter gezet. Ik wil niet meer terug. Ik moet consequent zijn. Ik moet... Mijn ratio moet hierin beslissen, niet mijn gevoelens. Want dat loopt dan niet goed af. Ik ben een hele gevoelige mens, weet ik. Oh, amai. Ja. En dan met al wat ik al heb meegemaakt. Zijn er al veel mensen die tegen mij hebben gezegd. Amai, meneer Dupont. Gaan we toch wel de straffen zijn, hè? Zijn dat allemaal nog, hè? Ja. Zo vol levenslust en vol goesting en nog met moed en nog sterk en dan toch nog altijd zo, allee, oh, zo de wereld aan kunnen, hè? Maar ja, zo ben ik, hè? Geet dat of geet dat niet, hè? Maar ja, met mijn Brigitte, daar heb ik me aan je nicht wel bloed gegeven. Letterlijk en figuurlijk. Amai, dat was een schone tijd. En dat was een schoon vrouwke. Amai, amai, amai. En ik dan om die haar patekens denk, hè. Oh ja. En ik bedoel haar patekens, hè. Dat was een patissier, hè. Die mocht de patekens, hè. Dat waren lekkers, hè. Daar heb ik veel van geproefd. Dat bleek in haar patekens. Oh, amai, amai. Ja, maar wat is je dan? Ik moet er niet verder. Niet verder, hier. Hier, hoe is dat dan? Ze waren spelen, hè? Maar ja, het was een eerste keer dat ik in het huis zat. Zonder nahaar, eigenlijk, hè? Nahaar. Dan kom de prutsen en dan denk ik toch, ja, hier op dat terras hebben we nog een koffie gedronken, hè? Ja. En dan daar ook, met een patijken erbij, ja. Maar ze vond ze niet zo goed. Ze was altijd heel kieskeurig, hè. Ja, dat je dat natuurlijk, hè. Iemand die niet vak zit, ja. Dan vond ze dat soms laten staan, die patijken, hè. Dat ze dan er een paar beetjes van nam zo, met haar lepeltje. Hier, heel elegant, hè. Wat een echt elegante vrouw, hè. En zo, en nee, het is niet goed. Zijn papa, zei ze dan. Zijn papa. En ze liet dat staan. En dan ben ik daarvoor te bijten, want ik vond dat wel goed. Ik ben verlekkerd op.

0: de 5 uur, 106.7. U luistert naar Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u luisteren naar The Lord, de Stage of Lord en Lady Hash. Maar vandaag geen gewone aflevering van de Stage, dus geen striptrip of ook geen Waarborg. Wel een saluut aan The Jane, de Sweet Jane Warimpel, eenieders moeder.
1: Did you ever think when the

0: teenage sensation.
1: Come on!

Lovers Party. Dit was Jean-Pierre Mirouze. Het begin, het start zijn van Ungawa hier op Radio Centraal. Op 106.7 FM nog altijd. Al 34 jaar en still going. En ik kan je ook officieel aankondigen dat ik heb een proefdruk aangekregen van mijn boek. En dat boek zal dan in november uitkomen. En dan bestaat de radio ook al even rekenen. 46 jaar zeker. Hè? Ja, ongelooflijk. 46 jaar. Ik ga verder met de groep Morgen. Dan is maandag, maar morgen is ook een geweldige groep. Dit is het nummer Purple.

Vandaag ga ik de Psyche Groovy kant op met mijn uitzending. En, ik ben al goed begonnen met na Purple van morgen. Ik kreeg dus net de Psychose van Les Monégasques. En wat dacht je van Les Maledictus Sound? Dit is Inside My Brain.

0: Voilà, dat was Il Tubo dell'Anno van Basile. En daarvoor nog Sing Sing, ongelooflijk nummer van Chris Galbert. En daarvoor nog Dalicour van Jean-Pierre Massiera. En die Dalicour doet mij een beetje denken aan Daddy Cool, maar het is wel eerder opgenomen. Even kijken, ik heb onlangs nog wat leuke Franstalige singles gevonden, zoals deze hier. La Petite Lily, met, ze houdt blijkbaar niet van zuurkool.
1: Je n'aime pas la choucroute.
2: Et pourtant, tu en mangeras.

Dick Rivers met Mon Ami Lointain, een single op het label Pathé. En we gaan naar een zijproject uit de beginperiode van André Brasseur. En de groep heette Trio Brasseur. En dit is het nummer Glip Glop, een single op het label Vogue.

0: Well, Baba boy, I hope you enjoy that quiz.
1: Eddie Baba, Eddie Baba, Eddie Baba.
2: Een geweldige leuke versie van de Alibaba Twist. Deze werd gebracht door Le Philosophe. Dat is een EP op het label. Even kijken. Klop. Ah ja, dit is gewoon klop. Even kijken. Een label uit Parijs. Voilà. We gaan een beetje R&B kant op gaan. Wat dacht u van deze Sticks and Stones van Gene Ludwig?

Zo, dat waren weer vier tunes. Na Sticks and Stones van Gene Ludwig kreeg u twee keer Chuck Bernard in de Satellite Band, de A-kant en de B-kant van hun single. En dat was Wasted en Let's Go Get Stoned. En daartussen kreeg u nog Hangout van Sonny Thompson. En nu naar een zeer leuke instrumentale versie van Peter Gunn. Het heet dan Swinging Peter Gunn, gebracht door Jimmy Nolan.

Oh, ik hou wel van deze African Velvet van de groep Black Velvet. Op het label Beacon kwam deze single uit. En daarvoor een leuke Hammond instrumental versie van Baby Please Don't Go. Wordt wel een beetje ingezongen, maar het is toch hoofdzakelijk instrumentaal. Van John Biner op het label International Polydor uitgekomen. En daarvoor ook nog de Chicken Curry Twist van Les Philosophes. En we kijken, het is 6:55, nog 64 minuten Ongawa hier op Radio Centraal. En die gaan in met Soul Searching, een single van The Power Pack.

We kennen allemaal het nummer Les Cornichons van Nino Ferrer. Maar dat is volledig gebaseerd op een instrumental van deze man die je zo net hoorde, James Booker. Hij was hier met het nummer Tubby. Ja. Daarvoor kregen we nog Soul Poppin', een single op Brunswick van Johnny Jones en de King Casuals. Die trouwens ooit een geweldige versie hebben neergezet van een nummer van Jimi Hendrix, Purple Haze. En dan daarvoor nog How About It van Big Bo Thomas and the Arrows en Soul Searching van The Power Pack. Hetgeen dat u nu hoort komt uit een soundtrack. Ja, er moet altijd toch minstens één nummer uit een soundtrack komen tijdens een uitzending van Ungawa. En dit komt uit de film Le Mariage Collectif. En het is een soundtrack van Jean-Pierre Mirouze. Dit nummer heet Tivoli by Night. Het is een nummer dat ik ooit heb aangeraden aan Jens van 50 Foot Combo, omdat het mij een ideaal nummer leek dat zij zouden kunnen coveren. Misschien dat zij het ooit wel gaan doen, ik weet het niet, maar nou wel, het lijkt hen op het lijf geschreven. Dit is dus Tivoli by Night van Jean-Pierre Mirouze en het is intussen 12 na 7 geworden.

Begin jaren 70 had je een reeks films die in Duitsland furoren maakten. Dat waren de Schulmädchen-reporten. En de man die daarvoor de muziek zorgde was Geert Wilden. Ik heb de soundtracks allemaal liggen thuis. Maar er is ook een single, een EP van uitgekomen. En er zijn maar heel weinig in België die hebben kunnen te pakken krijgen. Omdat dat was een release van Record Store Day. En er zijn maar 2 of 3 in België verkocht. En ik ben een van die gelukkigen. Ik prijs mij heel gelukkig. Het beste nummer daarvan heb ik al vaak laten horen, maar dit was een minder gekend nummer. Het heet Girl Faces, dus van Geert Wilden. En diezelfde man heeft het nummer geschreven dat je net daarvoor kon horen. Rumba Juanita van Werner Müller en zijn orkest. En die is hier opnieuw, maar dan met zijn bizarre versie van Satisfaction.

Voor wie iets kent van klassiek muziek, heeft dit thema wel eens onmiddellijk herkend. Het is van Mussorgsky en het is Pictures at an Exhibition. Maar hier heet het Pictures at a Psychedelic Art Exhibition van de groep The Mind Expanders. En kreeg twee nummers daarvoor ook al een keer diezelfde band met het nummer Mandala. En tussendoor een bizarre versie van een nummer van The Doors, Touch Me, door Hugo Montenegro. En ik heb nog een klein half uurtje tijd. Nog tijd genoeg om nog veel singles te laten horen vandaag. Ik heb al gezegd, dus mijn muziekboek is momenteel in de laatste fase bezig. Dus ik ben bezig met de proefdruk na te lezen. En dan kan ik binnenkort de bestellingen doen bij de drukkerij. Naam van het boek wordt, wat had je anders verwacht? Ungawa. En als ondertitel Dagboek van een misofone melomaan. En wat dat wil zeggen, moet je maar lezen in het boek. Dus je kunt het altijd bestellen via mij. En we zullen wel zien wat er nog verder mee gaat gebeuren. Wat ik wel weet wat er gaat gebeuren, is het volgende nummer opzetten. Dat is Constant Journey van Chaps. En dat komt uit de film Candy.

Enkele dagen geleden hoorde ik een ander nummer van deze band hier op deze radio. Dat was het nummer Welcome to the Void. Dit is de groep Morgen. En ik heb gekozen nu voor Eternity in Between. En daarvoor kregen we nog de single Motive van The Golden Pot. En ook nog Clubman Roundup van Libre Moteur Esprit. En dat is eigenlijk een promo-single van het Britse automerk... British Leyland is dat. En dat is van de... Hoe noemt het weer al? De Mini Cooper zeker, hè? Ja. Voilà. Volgende dat klaar ligt. Ik leg normaal gezien altijd de A-kant op van die single. Dat is het ongelofelijke Freedom. Maar ik heb nu voor één keer eens de B-kant klaargelegd. I don't know anything else to tell you, but I love you. Van Monica en de Impacts.

We zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Dat was hier Sinner, Not a Saint van Trini Lopez, gevolgd door Little Willie John, ja, de man van Fever, met Leave My Kitten Alone. Nog 2 minuutjes en dan is het gedaan. En dat gaat u opvullen met de fase waar ik momenteel in ben. Het is oktober. Ik raak stilletjes aan in de Halloween mood. Ik kraak stilletjes aan in de Twilight Zone. U krijgt van mij het thema van de Twilight Zone van de man die het ook heeft geschreven, Marty Manning. En binnen 2 weken ben ik hier terug voor een volgende uitzending van Hungawa.

Galerij Radio Centraal. We openden met een fantastische versie van de track 4, uitgevoerd door Keith Jarrett, Gary Peacock en Jack D. Johnnet. De track 4 werd origineel opgenomen in de 50s en geschreven door Miles Davis.

Mr. Kenyatta van Lee Morgan en zo net The Tress Passer van Chico Freeman op tenor sax met aan zijn zijde Wallace Rooney op trompet, Cecil McBee was op bas en Billy Hart was op drums.

FXXX Me uit Tenderness van Kip and Run. Op het label American Clave. En we hebben nog iets uit hetzelfde label American Clave. This is something funky.

The Wardrobe Master of Paradise, uitgevoerd door Conjure. Dat was een label waar ook dus Kip Hanrahan actief was. Conjure en The Master of Paradise.

and you old Michelin man fat black

Radio Centraal. Paisley Park Stuff. Wie kent ze nog, de G-spot van Jill Jones?

Mitsuko. Ze is deze week komen te gaan. En we hebben natuurlijk een nummerke klaarstaan. Leuk nummerke. Les Histoires, daar. Lerita Mitsuko.

Goedemorgen, 9 uur op Radio Centraal. Via de 106.7 FM, stereo zoals u merkt. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be en DAB Plus dobbert rond, hier ook in de omgeving. Vandaag thuisreis naar Amsterdam, wou ik bijna zeggen. Het woord werd mij in de mond gelegd, maar het moet zijn Rotterdam. Ja, zo ziet u maar. AI is ook aanwezig. Artificial intelligence.

Ik zal even in het logboek kijken. Thuisreis naar Rotterdam. Met 5 liederen uit de compilatie-cd Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. CD verschenen in 2001 in het kader van Rotterdam, culturele hoofdstad van Europa in 2001. Ook in... Even kijken. Ook uit Rotterdam. Okobar. Het ensemble Okobar. Muziek uit hun CD Okobar featuring Geert Chatroux. Geert Chatroux, oorspronkelijk uit Limburg, Nederlands Limburg. Het album Chatroux Badour uit 2005. Geert Chatroux werd wereldkampioen kunstfluiten in 2004, 2005 en 2009. Verder uit Rotterdam, Dal Chicksaal. Actief van de periode 1934. Dal Chicksaal uit Rotterdam, uw keuze uit hun compilatie-CD Dals Dallest, volume 2, uit 1995. Dit is voor de muziek van Ludwig Göransson uit zijn soundtrack voor de film The Odyssey uit 2016, 2026.

Ik ben er geraakt. Nu, ik was hier ruim op tijd aanwezig, maar ontdekte in laatste instantie dat ik een cruciaal onderdeel voor het maken van deze uitzending thuis vergeten was. Namelijk een cd van Wim T. Schippers. Die cd komt ook volgende week in Thuisreis aan bod. Hij lag bij de cd's voor volgende week. En daardoor, ja, bon. Ik heb hem nu bij me. Ik zit ook in de grotere studio. Een primeur voor mij. Dus even afwachten wat het gaat worden. Hier wat betreft de klankweergave. Er is gisteren een toestel hier verschenen. Dat ik als cruciaal, het ik onder meer en ook de cd van Wim T. Schippers onder meer als cruciaal ervaren om de uitzending te kunnen, maken vanuit de grotere studio. En het

wat heb ik vandaag in thuisreis? Even kijken. Vandaag thuisreis naar, weet ik waar, de grotere studio alleszins ook. Het wordt ook een voor een deel ronddobberen op de oceaan. Zoals u merkt. En ik heb vandaag filmmuziek van Ludwig Göransson voor de film De Odyssee van Christopher Nolan uit 2026. Ik lees in thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur ook wat voor uit De Odyssee van Homerus, uit de vertaling in proza door M.A. Schwartz uit 1955. Verder muziek uit volgende cd's. Jin-hee Kim, een componiste en muzikus uit de USA. Ze is van Zuid-Koreaanse origine. Haar instrument is de komungo en de elektrische komungo. Dat is een traditioneel Koreaanse zither, snaarinstrument. Ik breng een keuze uit de pas verschenen box, de Jin-hee Kim Collection, met 9 cd's. Ook nieuw Susan Fancher en Inare Zandmane, Strange Lights en Kyle Grimm, Forever Eve. Verder Wim T. Schippers. Wim T. Schippers overleed in juni dit jaar. Hij werd 83 jaar. Ik breng doorheen deze thuisreis 6 liederen van Wim T. Schippers uit de door hem zelf mee samengestelde compilatie-cd Schippers in Plafondvaart. Verschenen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Digger, geregisseerd door Alejandro González Iñárritu. En Notre Salut, geregisseerd door Emmanuel Maar. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik praat over de nieuwe fototentoonstelling in het Musée de la Photographie in Charleroi. Charles Polevitch, Nous la Réserve. Juliette Agnel, Éternité Primordiale. Marin Driguet, Ce qui demeure. En Julie Mignon, La Ferme des Alleux. Met ook nog een kijk op de permanente collectie in dat museum. Groot museum met ook een ruim deel van hun grote collectie wordt permanent tentoongesteld. Dus dat zijn heel veel foto's in het Museum voor Fotografie in Charleroi. Dat zijn de ingrediënten van deze thuisreis naar, ja, weet ik waar, was toch een beetje ook een mooie rijmschema. Ik zal er wat sirenen aan toevoegen. Van Ludwig Göransson uit zijn soundtrack voor de film The Odyssey van Christopher Nolan. Even kijken. Ja, nog altijd een beetje vertrouwd worden met de nieuwe omstandigheden. Dat zal toch wel meespelen in deze uitzending. En sirene en oceaan, dat gaat ook wel wat samen, toch?

Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo is het. Met de knopjes spelen en met de volumes toch ook een beetje. Ludwig Göransson, uit Zweden afkomstig, woont in USA en The Odyssey is zijn derde soundtrack voor Christopher Nolan na Oppenheimer in 2023 en Tenet in 2020. Die komen we bij Jin-Hee Kim. Of Kim Jin-Hee, zo staat het ook op internet. Geboren in 1957 in Zuid-Korea. Ze bespeelt de komungo en de elektrische komungo. Een traditioneel Koreaanse zither. Dat is dan de komungo, niet de elektrisch versterkte komungo. Ze begon muziekstudies in traditionele Koreaanse muziek in 1973 in Zuid-Korea. Ze migreerde naar de USA in 1980, waar ze verder studeerde ook hedendaags klassiek en elektronische muziek, bij onder meer Lou Harrison, Terry Riley, David Rosenbaum en Larry Polanski. Ze studeerde ook Chinese guqin, een oude zevensnarige zither, en de Indische bansuri, bamboefluit. Dus ze heeft met andere woorden veel gestudeerd. En er is nu een box verschenen met 9 cd's bij Neuma Records in de USA. De Jin-Hee Kim Collection, Living Tones Compositions en Komungo Improvisations. Het gaat om composities uit de periode 1981 tot 2024. En vandaag zal ik een selectie laten horen uit de eerste 3 cd's van deze box. Volgende week 4, 5 en 6. Ik vind het een heel belangrijke uitgave. En het zullen fragmenten worden vandaag, want het zijn dus heel veel werken die erop staan. Zo is het. Ja, en ik begin met Nong Rock uit 1992. Ik zal het daarbij houden. Die korte aankondiging. Het is een stuk van 15 minuten en ik zal daar 3 minuten en 10 seconden uit laten horen. Zo heb ik het uitgerekend of gekeken waar ik kon knippen, zullen we dan ook maar zeggen, of ongeveer dat in gedachten. En nu iets aan de eerste tonen van Jin-Hee Kim die eraan komen.

Gehakte beddensprei. Wim T. Schippers. Uit die cd Wim T. Schippers in plafondvaart, daar komt dit lied uit. Tekst J. Plafond. Muziek J. Plafond en J.P. van Mechelen. Uitvoering Jeff van Oekel. J. Plafond is een alter ego van Wim T. Schippers. Jeff van Oekel, een alter ego van Dolf Brouwers. Personage bedacht door Wim T. Schippers. En Oekel verwijst wel degelijk naar Ukkel in het Brusselse. Ja. Wim T. Schippers. Nederlandse programmamaker voor radio en televisie, schrijver, acteur, stemacteur, zanger, presentator, regisseur en beeldend kunstenaar. Actief vanaf de jaren 50 tot aan zijn dood in juni, op 10 juni 2026 op 83-jarige leeftijd. Ja, vandaag nog 5 liederen en ook, ik heb het al aangekondigd, ook volgende week zal ik liederen van Wim T. Schippers laten horen uit deze compilatie-cd. Jin-hee Kim, een fragment uit Chong uit 1995.

Je hoorde het, Apollo's Island van Ludwig Göransson voor de film The Odyssey. Nu kom ik bij de eerste filmbespreking. Zag ik een hele kluif, de film Digger. Geregisseerd door Alejandro G. Iñárritu, uit Mexico oorspronkelijk. Die ook het scenario schreef samen met vier anderen. Cinematografie Emmanuel Lubersky, ook oorspronkelijk uit Mexico. Muziek Cosmo Sheldrake uit de UK. Hoofdrol Tom Cruise als Digger Rockwell, oliemagnaat, 65 jaar. En als Curtis Markson. Dubbelrol dus voor Tom Cruise. Curtis Markson, de acteur die Digger vertolkt in het satirische toneelstuk Fossil Fools, wat de hoofdmoot uitmaakt van Digger. Ja, je hebt de satirische toneelstuk, Fossil Fools, in eerste instantie repetities. En uiteindelijk komt het tot een voorstelling, zie je publiek in de zaal. En dan is er een belangrijk moment dat niet kan vermeld worden, kan verklapt worden, kunnen we zeggen. Dat is de eindbeelden. In de zin van een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Over de wereld waarin het geheel zich afspeelt, kunnen we zeggen. Dat is het belangrijkste om niet te melden, denk ik. Nu, dat een dubbelrol is, want eigenlijk krijg je... Ik heb veel besprekingen gezien die al eerder besprekingen zijn van Fossil Fools, het toneelstuk, en niet van de film Digger. Dus het is wel degelijk een film, de film Digger. Hoofdmoot is het toneelstuk dat tot stand komt, Fossil Fools. En dat gaat dan rond die oliemagnaat die gigantische hoeveelheden olie oppompt in Groenland. Dat zijn allemaal termen die momenteel in de actualiteit natuurlijk komen. Dick Baby Dick, dat is de huidige president van de USA, een van de slogans waarmee hij toch de verkiezingen heeft gewonnen, denk ik dan. Het is heel bijzonder. Het is een toneelstuk, maar het is eigenlijk een repetitie. En natuurlijk vanwege de film is er veel close-ups. Onder meer de andere. Dus die momenten dat er even uit de rol wordt gestapt, dat de regisseuse, dat is een Australische actrice, Sophia Wilde, een paar opmerkingen komt maken. Dan heb je Curtis, die ook trouwens zegt dat er iemand in de kleedkamer komt. Ja, ik heb liever dat je me Digger Rockwell noemt. Maar er is een situatie met zijn dochter die zoek is geraakt en vliegtuig. Stapt hij even uit die rol, maar nadien volle overtuiging opnieuw in die... Digger Rockwell. Bijvoorbeeld is ook de rol van Jesse Plemons als Kenny Rockwell. Dat is de rechthebbende, de producer van het toneelstuk, die ook een monoloog komt brengen van, het is eigenlijk allemaal echt, is gebaseerd op familieleden van hem. Het is allemaal echt gebeurd. En zo een beetje van, het is misschien niet helemaal te geloven, maar het is wel echt gebeurd. Dat is ook een belangrijk element. Dan heb je John Goodman als de president van de USA, Compson, met grote gezondheidsproblemen, maar ook vanwege die close-ups die dan komen, geeft het een bijzondere ervaring, die film alleszins. Maar zoals moet ik nog iets vermelden? Ja, er is Ahmed als dokter Nirav Ganesh, een wetenschapper, en hij staat aan het hoofd van de omgevingsveiligheid van het bedrijf van Digger. Dat is ook iets, en mag dan ook pap met een monoloog afsteken van hoe Digger zich niet aan de omgevingsveiligheid stoort en dergelijke. Nog even vermelden, Sandra Hüller speelt ook Emma Rockwell, halfzuster van Digger en zijn zakenpartner. Maar die personages die ik nu net vermeld, die hebben niet zo even uit de rol stappen. Dus als er even een pauze is, als de regisseur kort langskomt. Het zijn heel korte momenten, het is een film van 2,5 uur. En die korte momenten waarop de regisseur langskomt en waarop dan dat discussie over die vrouw, over de dochter ontstaat, van wat gaan we eraan doen. Dus dat zijn heel korte momenten in het overweldigende verhaal. Maar toch vind ik het geen... Het is echt wel belangrijk om het te weten, vind ik ook. Want als je ziet een bespreking van Digger en het is eigenlijk een bespreking van Fossil Fools, dat vind ik zo merkwaardig. Trouwens, is het... Het dreigt een grote financiële ramp te worden. Maar misschien is het ook de miscommunicatie over die film dat je niet mag zeggen dat Digger Rockwell de acteur is die vertolkt... een acteur, Curtis, die vertolkt Digger Rockwell in een toneelstuk, in een satirisch toneelstuk. Dat is eigenlijk toch een belangrijk gegeven om te zien of je dit gaat afwegen aan de realiteit. Natuurlijk, wat er momenteel vanuit het Witte Huis komt in de USA, dat wordt ook een beetje als grotesk ervaren, denk ik, voor een deel. Natuurlijk
natuurlijk wel met verregaande gevolgen. Hè. Dus dat zijn dus niet, geen vrijblijvende zaken daar. Maar ook een beetje de vraag, is dat ook zo'n moment waarop er even uit de rol wordt gestapt? Een soort behind-the-scenes moment, kan dat daar ook zijn op een of andere manier? Dus dat zijn ook zo ja, die afwegen van die werkelijkheid. En toch vind ik het opmerkelijk dat de film eigenlijk, ja, wordt momenteel reeds als een zware flop gezien. Maar de film heeft heel veel kwaliteiten. Maar vanuit dat perspectief denk ik dat ik heb net verteld. Dat is dus het toneelstuk in de film. En dan ook met hoe moet je dan zeggen, dat is niet louter toneel op film. Het is met de cinematografie dat er heel veel mogelijkheden zijn. Dus je hebt niet het gevoel dat je naar een toneelstuk zit te kijken, in tegendeel. Dus dat is ook wel belangrijk om dat te weten. Het is mooi een gegeven in de film, maar het is niet cinematografisch op die manier uitgewerkt. Het is veel meer spektakel in de beeldvorming dan wat mogelijk is op een podium, denk ik dan. Maar er zijn, ja, bon, dat is het situatie. Maar zeer sterke film, sterke vertolking van Tom Cruise in die dubbelrol, moet ik zeggen, ook de andere personages. Ja, ik weet niet of er een speciale voorstelling zal gegeven worden van deze film in de gigantische balzaal die aan het Witte Huis wordt gebouwd. Dat zou eventueel kunnen, met een dansje vooraf en nadien misschien. Het is toch... Het is een film die nog moet ontstaan, heb ik die indruk dan. Maar de miscommunicatie is misschien gedeeltelijk vanuit de producent gekomen, die zegt, ja, je mag dat allemaal niet zeggen en dat niet zeggen en dat niet zeggen. Terwijl die miscommunicatie net het moeilijker maakt om er naar te kijken, denk ik. Digger, een zeer sterke film van Alejandro G. Iñárritu. Ja. De oceaan is ook even op afstand gekropen om toch zeker geen woord te onderspoelen of te overspoelen. Yin-Hee Kim. Even kijken, waar zijn we aanbeland? Bij Joom. Uit 1995, daar een fragment uit. Maar die vele fragmenten geven ook wel een deel van de veelzijdigheid en toch inderdaad sterke stukken die het in zich heel ook zijn. Hè?

Ja, de situatie met de verkeerde schuif moest gebeuren, heb ik de indruk. Probeer nu even na te gaan waarom de verkeerde klanken komen uit de verkeerde instituten.

U hoorde net Seven Years uit de soundtrack voor The Odyssey. Daarvoor was het lied Somehow, Someday. Wim T. Schippers, die compilatie-cd. En bij de hoedanigheden van Wim T. Schippers moet ik ook componist toevoegen. Hij componeerde als Jacques Plafond de muziek voor dat lied. Schreef de tekst met een enkele andere. En de uitvoerende zangeres was Patty. Nu komen we bij de volgende filmbespreking. Dat is de film Notre Salut. Belgisch-Franse film. Of Frans-Belgisch film is misschien beter, toch, de omschrijving. Geregisseerd en met een scenario van Emmanuel Maar. Geboren in Frankrijk, de kineast. Studeerde literatuur in Parijs, haalde daar een master. Daarna in Brussel haalde hij in 2008 een master filmregie en... aan het Institut des Arts de Diffusion in België. Okay. Hij maakt afwisselend documentaires en fictiefilms. Een belangrijk gegeven, omdat dit eigenlijk ook... Het bevat ook documentaire beelden. Het draait rond een geschiedenis. Hij heeft ook vermeld dat het scenario voor een deel is gebaseerd op de briefwisseling tussen zijn overgrootouders, van langs vaders kant, want het hoofdpersonage noemt Henri Maar, vertolkt door Swan Arlot. Een Franse acteur, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1940 begint het. Even kijken, wie nog? Sandrine Blanke als Paulette Maar, echtgenote. Sandrine Blanke, een Belgische actrice uit Wallonië, uit Ukkel. Inderdaad, de geboorteplaats van Jevan Ukkel. Zij werd daar geboren in 1978. En in het begin van de film, september 1940, Notre Salut verwijst naar een boek dat Henri Maar heeft gemaakt, gepubliceerd, rond managementtechnieken. En hij wil een positie verwerven in het nieuwe Vichy-regime, dat hij hen kan helpen met wat management, zaken wat beter regelen en dergelijke. En dat is het gegeven wat je dus ziet. Zijn echtgenote is er niet bij hem, want hij moet eerst een plaats verwerven en een accommodatie voordat zij kan overkomen met de kinderen. Dus een deel is die briefwisseling en dan hoe die zaak evolueert ook wel. Dat is het gegeven.

officieel vrije zone werd dat genoemd, niet door Nazi-Duitsland bezette zone van Frankrijk, ongeveer 2/5 van Frankrijk, onder maarschalk Philippe Pétain. Zo kan ik daar nog verder over gaan. Ja, ik zei al reeds niet documentair gegeven, ook het moment waarop daar plots recentere popmuziek opduikt. In het begin was dat dan Alphaville Sounds Like a Melody op een feestje waar Henri probeert zich al te introduceren hier en daar. Daar plots gaat daar dan een Engelstalig lied klinken. Later ook wel eens Life is Life van Opus uit 1984. En dan in nog een verdere fase klinkt plots popcorn. Door Hot Butter, de bekende versie uit 1972. Daar begint ze op te dansen. Dus ik wil maar zeggen, er is gekozen om niet synchronisch, zeker niet de suggestie van een documentaire, weer te geven. Ook de regisseur heeft ook verklaard dat niet alles wat gebeurt in de film letterlijk door zijn grootvader is gebeurd, maar dat ook andere inspecteurs daden hebben gesteld en dat het meer daar rond is. Het is wel belangrijk om dat te communiceren, dat het niet exact gegevens daar rond zijn. En op het einde, ja, een lied dat ik herkende, de Song for Bhutan, Tom. Dat is een lied uit een voorstelling van Jan Lauwers en Niet Company uit 2004, Isabella's Room. Dus dat, ik herkende het, maar ik kon het niet meteen plaatsen, maar ik herkende het wel. Dus dat is specifieke muziek. Wat nog kan gezegd worden, ja, ik was ook verbaasd door de term Israëliet die opdook. Nu, het is zo dat, ik heb dat even moeten opzoeken, ik dacht, is dat nu een bewuste keuze van de film om die term te gebruiken, terwijl de term Israël momenteel natuurlijk zwaar beladen is, kan je zeker wel zeggen. Dat is vanuit Israël zelf mee geregeld. Die bezetenheid die daar blijkbaar ook wel zich blijft herhalen, kunnen we zeggen. Dat is een beetje de teneur. En het woord Israëliet, dat blijkt in Frankrijk te zijn gebruikt sinds de Franse Revolutie in 1791. Ja, dus dat was ingeburgerd in Frankrijk, de term Israëliet. Maar het Vichy-regime heeft in 1940 het statuut des Juifs gelanceerd. Dat was in oktober 1940 gepubliceerd, met nadrukkelijk de term Juif werd daar gebruikt. En ook in de film die evolueert tijdens de Tweede Wereldoorlog, zie je dan dat ze te maken krijgen met andere verwachtingen van de Duitsers en ja, de nieuwe eisen en weet ik veel, hoe daar dan mee omgegaan wordt. En hoe ook onderling de verhoudingen liggen, dat kunnen we zeggen. Ja, ik vond het een heel boeiende film. Die er ook in de prijzen is gevallen voor het, in Cannes voor het scenario. Genomineerd voor de Gouden Palm, ook nog andere prijzen gewonnen in Cannes, eigenlijk heel goed deed. Dus dat is het eigenlijk. En toch interessant om even bij stil te staan. En inderdaad, de Israëliet, dat is toch een term om even over na te denken, alleszins, in de film ook. En in het echte leven, denk ik dan ook wel. Wat hebben we nu? Even kijken, wat komt eraan? Dat is Yin-Hee Kim. Ja, ik heb behoorlijk wat fragmenten beloofd. Piri Quartet uit 1993. Ja, dat komt er nu aan. Yin-Hee Kim.

Another Name. Uit de soundtrack voor die Odyssee. Daarvoor Geld, Drank en Lekkere Wijven. Gezongen door Gerrit Dekzijl. Tekst van J. Plafond en G. Jaspers. Muziek J. Plafond. Nu komt er iets uit een nieuwe cd, onlangs verschenen, op Noima Records. Suzanne Fancher plus Inara Zandmane. Suzanne Fancher, saxofoniste uit de USA, en Inara Zandmane, geboren in Riga, Letland, wonend en werkend in de USA, pianiste. Er komt een compositie aan, of een deel van een sonate van Mark Engebretson, componist geboren in 1964. Sonata voor sopraan, saxofoon en piano uit 2024, het eerste deel daarvan, het eerste van de drie delen, komt eraan in the pocket. Suzanne Fancher en Inara Zandmane.

Susan Venture, saxofoon in Inara Zalmane, piano, met In the Pocket, compositie van Mark Engebretson. Ze komen terug zometeen na Yin-Hee Kim met een deel van een van New Stories, is een deel in vier, compositie in vier delen, van Dorothy Chang. New Stories uit 2013, en even kijken wat gaat het worden. Daaruit, Floating Worlds, ja, dat komt eraan. Dorothy Chang, geboren in 1970 in de USA, uit Chinese ouders. Ze doseert aan de Universiteit van British Columbia in Canada. Maar eerst heb ik een fragment uit een werk van Yin-Hee Kim. Dat wordt One Sky uit 2005, opgenomen in Zuid-Korea, 8 juli 2005. Het werk duurt 17 minuten en 49 seconden. Ik breng 9 minuten en 16 seconden, dus een langer fragment.

Vette jus. Uitgevoerd door Jeff van Oekel. Tekst J. Plafond en G. Jaspaars. Muziek J.P. van Mechelen en J. Plafond. Daarvoor ja nog vermelden een fragment uit een werk van Yin Hee Kim. En dat was het werk, moet ik even de juiste lijst raadplegen. Eternal Rock uit 2001. Zometeen komt er een fragment uit een ander werk van Yin Hee Kim, maar ik heb een hele bespreking van het Musée de la Photographie in Charleroi. Ik ga even een slokje water nemen, dat lijkt me een goed, want het is een behoorlijke brok. Nieuwe tentoonstellingen al daar. Ja, ik begin met tentoonstelling werk van Charles Polichevich, Nous la Réserve. 130 beelden, dat is een selectie die hij maakte in een reeks in de periode 2019 tot 2025, over arbeidsomstandigheden. Het gaat over in België, dus fabrieken, steengroeven, bouwplaatsen, magazijnen, maar ook doopfeesten, demonstraties, bruiloften, allerlei omstandigheden. En hij heeft contact gehad, die contacten zijn ontstaan door de vakbond, FGTB en ABVV, Algemene Centrale. Dus op die manier werd hij geïntroduceerd tot leden. Het is ook een kwestie van vertrouwen winnen, wat komt hij hier doen en weet ik veel. Dus hoe is dat dan gebeurd, zo is dat ontstaan. Maar hij heeft heel veel foto's gemaakt, dus een selectie daarvan is te zien in deze tentoonstelling. Zoals ik al beschreef, het gaat over meerdere zaken. Maar ook in Wallonië, maar ook bijvoorbeeld in Oostende. Zo'n gigantisch gebouw in Oostende dat wel iets moderner oogt dan, want als je in de buurt van Charleroi rondstapt en rondrijdt met de bus bijvoorbeeld, dan zie je van die fabrieken, van die oude fabrieken, ook al wat geroeste fabrieken. Dat zijn gigantische constructies. Het zijn eigenlijk beeldhouwwerken, kunstwerken die op een heel functionele manier kunnen uitgelegd worden. Ja, we hebben dat daar, dat is die functie en dat is die functie. Maar het ziet er wel als een soort surreëel kunstwerk uit. En zo was er ook al sinds het werk te zien, een beeld te zien van een constructie in Oostende. Verder ook andere plaatsen, Menen, Genk, Brussel, Charleroi, Luik, Serrain. Dus heel het land kun je zeggen. En er ligt bij de tentoonstelling ligt er zo'n soort papiertjes met een legende, waar je ziet waar het gemaakt is. Bijvoorbeeld in Antwerpen is de diamantsector. Daar is een beeld van gemaakt. En dat kan je dan oproepen via die schema's die daar liggen. Ja, dus heel sterk. Charles Polevich, van Franse origine, woont en werkt in België. Studeerde in België ook fotografie aan de ENSAF La Cambre. ENSAF, dat is l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre, hogeschool in Brussel. Studeerde daar af in 2009 en kon onmiddellijk lesgeven aan een andere school in Brussel, de Agnès Varda School. École de Photo Agnès Varda. Ik wist niet dat het bestond. Het is gelegen aan de rue Claessens, 57, in 1020 Brussel, dat is in Laken. Agnès Varda, bekende kineaste, belangrijke kineaste ook, uit Frankrijk, maar geboren in Elsene. En overleed in 2019 op 91-jarige leeftijd. Dus ik heb zo'n beetje opzoekwerk gedaan. Maar deze tentoonstelling is heel bijzonder van Charles Polevich, nog te zien tot 24 januari 2027. En nu, als het ware, gaan we naar een andere zaal. Neem ik opnieuw een slokje water. Komen we bij de tentoonstelling van Juliette Agnel. Eternité primordiale, primordiale eeuwigheid, of zoiets als oorspronkelijke eeuwigheid. Franse fotografe en zij reist de wereld rond en eigenlijk fotografeert voornamelijk 's nachts. Donkere beelden,
die ze maakt. En de natuur, je ziet een sterrenhemel. Maar dan is daar dan, dat is een beeld in Sudan bij een oude necropool. Necropool, dodenakker, graf, tombe, begraafplaats. Met dan die sterren, die fonkelende, levendige sterrenhemel daarboven. Dus dat is zo'n beeld. Dus ook een kort film te zien, Eternité. Yakushima staat erbij, dat is een eiland in Japan. En daar is men voorzien van muziek van Christophe Rodomisto, Franse muzikus. Een soort ambient soundscape, dat toch wel te horen is, waarbij je ook, dat krijg je ook te horen als je naar de andere beelden kijkt. Het is dermate te horen in de zaal, maar niet zo heel luid, maar toch wel hoorbaar, kunnen we zeggen. Maar nog, ja, ook de plantenwereld komt in beeld. Oude bossen, wouden, Benin, dus het feit dat ze rondreist. En nog één beeld waar ik specifiek iets over wou zeggen, dacht ik wel, ja. Dat is in Spanje genomen. Geode de Pulpí. Ja, Pulpí is een plaats in Andalusië, Spanje. Een beeld gemaakt in een oude ijzer, zilver en loodmijn. Geode is eigenlijk, ja, in principe een kleine holle steen met kristallen erin. Maar in Pulpí is daar een gigantische geode van 8 meter op 2 meter. Ja, dus dat is dan een toeristische attractie ook. Maar haar foto daarvan, dat lijkt in eerste op, ik heb het hier een afbeelding bij, dat ziet eruit als een abstract schilderij. Maar ook wel, ja, abstract schilderij met een verhaal, waarbij je kan zeggen, ja, het is niet per se een abstract schilderij, het is gebaseerd daarop, het is een beeld daarvan. Dus abstractie en werkelijkheid kunnen we in dit geval zeker zeggen. Gaan we naar de volgende zaal. Ik kom bij de tentoonstelling, die is ook tot 24 januari te zien. Alle tentoonstellingen waar ik iets over zeg zijn tot 24 januari te zien, denk ik dan wel degelijk. De volgende tentoonstelling is van Marin Driguet, Ce qui demeure. Dat is een reeks die ontstaan is. Foto's gemaakt tijdens 6 maanden in het Grand Hospital de Charleroi. Allerlei beelden in die richting. Marin Driguet is een fotograaf van Franse origine. Hij studeerde in Brussel, woont en werkt in Brussel en Parijs. Maar studeerde in Brussel. Heeft hij daar, even kijken, ingeschreven in de Le 75, Le 55, ja, dat is een school waar hij in 2017 begon aan een fotoopleiding. Maar in 2018 begon hij met een reeks die verwant is met wat er te zien is momenteel in Charleroi. Er is een reeks foto's gemaakt in Brusselse ziekenhuizen. Het zijn 3 ziekenhuizen waar hij 7 jaar lang foto's heeft gemaakt. Dus gedeeltelijk tijdens zijn opleiding. Saint-Pierre, Brugman en het Jules Bordet Instituut. Dus dat is de ziekenhuizen in Brussel, een beetje een onbekende wereld. Als ik mijn hospitalisatieverzekering mag geloven, ik mag ze zeker geloven in het feit dat die zijn uitgesloten voor een tussenkomst. Dus in Brussel kan me beter niks overkomen. Die zijn bekend als zeer duur. Dat is een opvallende verhaal, denk ik. Maar ik weet niet of deze 3 ziekenhuizen, maar ik neem aan wel, want dit is de woord bij de pijler van het ziekenhuiswezen in Brussel met 6500 medewerkers. Dat is, ja, bon. Maar hij is daar gaan fotograferen. En in Charleroi was er ook iemand betrokken. Even kijken, Marcela Lobo Bustamante. Die staat voor de spirituele begeleiding van patiënten en werknemers, neem ik aan, ook in het ziekenhuis van Charleroi. Een aantal bijzondere beelden ook. En die tentoonstelling die ik nu al heb besproken, hoe die met elkaar in verband staan, dat is eigenlijk ook dus toch een ervaring geven van de ene naar de andere. Dat geeft toch ook een bijzonder beeld, een eindbeeld kunnen we dan zeggen. En het geldt ook voor de volgende tentoonstelling die ik erbij ga halen. Dat is in de Galerie du Soir. Dat is een samenwerking tussen het Musée de la Photographie en de krant Le Soir, waarbij een jong, veelbelovend kunstenaar een kans krijgt om een tentoonstelling te doen. En deze maal is het Julie Mignon, La Ferme des Alleux. Julie Mignon, ook een begeleidende tekst over haar. Zij kreeg belangstelling voor fotografie op jonge leeftijd. Ging dan ook studeren in Luik. Eerst in Verviers, haar geboorteplaats. Dan in Luik, maar dat lukte niet. En het voelde niet goed. En ze ging dan allerlei andere zaken doen.
taalkursus volgen, hotelwezen, kantoorjob aannemen, maar fotografie kwam toch terug. Ze bleef belangstelling hebben voor fotografie en ze is opnieuw naar die school in Luik geweest, waar ze dan haar studies neem ik aan heeft afgerond. En ze is dan na 10 jaar opnieuw naar Verviers gegaan. Ze was daar 10 jaar niet geweest. En ze heeft dan haar geboortestad gefotografeerd. Kwam daar een boer tegen, ontmoette een boer. Praatte met hem en is dan meegegaan naar zijn boerderij. En daar is de fotoreeks die te zien is momenteel, is daar ontstaan. Dus vooral koeien, herinner ik mij, dat daar in beeld komen. Ook een groepsbeeld. En ze zegt zelf dat ze daar met die dieren praat terwijl ze de foto maakt. Hè. Dus ja, een soort, zoals je met... Ja, ik begrijp wel, neem ik aan, dat ze dus praat met de dieren net voor de foto. Ze bereidt ze voor op de foto en dan zie je een groepsfoto van een aantal koeien. En ook op andere plaatsen ook en nog andere beelden in dat boerderijwezen. Komen we nog bij het gegeven de collectiepresentatie. In het tegenstelling tot het Fotomuseum van Antwerpen is in Charleroi wel een deel van de collectie wordt getoond. Ze hebben daar denk meer dan 100.000 foto's in hun collectie en er worden ook meer dan 800 permanent getoond. Dus je kan de huidige tentoonstellingen even langs de permanente collectie gaan om dan de huidige tentoonstelling een beetje af te wegen of een extra ervaring op te doen of noem maar op, met de permanente collectie. Dat is ook zeker de moeite waard. Surrealisme, René Magritte is me bijgebleven, en een heleboel andere zaken, maar ook heel veel, te veel om op te noemen, kunnen we zeggen. En dan komen we bij een gegeven waar ik enkel kan vermelden. Het is een film die vertoond wordt momenteel. Heb ik dat hier de gegevens hier bij de hand? Ja, wel degelijk. In de Bout Noir noemt dat. Daar wordt een kort film, een videowerk van 15 minuten getoond van Audrey en Maxime Jean-Baptiste. Écoutez le battement de nos images. Dat is het fictieve verhaal van een jonge inwoner van Kourou in Frans-Guyana. Heb ik niet gezien, maar ik heb het nu wel vermeld. Dus als totaal ervaring kan het tellen. Het Musée de la Fotografie in Charleroi. Locatie is avenue Paul Pasteur, Place des Césars. Dus niet het centrum van Charleroi, maar de rand kunnen we dan toch wel zeggen. Ja, tot 24 januari, wat ik net heb besproken. En beloofd ook, is werk van Yin-Hee Kim. Dat is het werk Eternal Rock 2 uit 2006. Het duurt 18 minuten en 54 seconden. Ik laat een fragment horen van 3 minuten en 27 seconden. Dan komt er opnieuw een fragment uit de soundtrack van de film The Odyssey. Welcome Home Stranger. Zie ik hier op mijn lijst staan. Dan opnieuw Yin-Hee Kim met Refracted Confluence uit 1991, een werk dat ik volledig zal laten horen, maar ongeveer halve weken breng ik er wel Wim T. Schippers in met Pebbles on the Beach. Heb je toch een vorm van, zoiets, interactie, kunnen we zeggen. Ja, dan zijn we al net verder. Kom ik nog een keer terug om het volgende aan te kondigen. Wat dan komt. Maar eerst Yin-Hee Kim, Eternal Rock 2.

Wim T. Schippers. Pebbles on the Beach, gezongen door Jacques Plafond, alias Wim T. Schippers. Jacques Plafond, die ook de muziek componeerde en de tekst schreef samen met El Boer. Ik heb nog een nieuwe cd hier voor me van Neuma Records. Soloalbum van Kyle Grimm. Forever Eve. Kyle Grimm, contrabassist, bespeelt ook de elektronica en is docent, assistent, professor van muziekcompositie aan de Hart School, University of Hartford, Connecticut, USA. Wat laat ik horen? De openingstrak alvast. Compositie van Iron Wiansky. Twist, then pull. Even kijken wat ik dan nog in petto heb. Dat gaan we zo langzaamaan richting mijn lezing uit de Odyssee. Maar nee, ik heb nog een paar dingen in petto voordien. Maar eerst Kyle Grimm.

Dit was Eufonie Venedig door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jan Vos. Met aan de piano Jacques Plafond. Dus niet Wim T. Schippers, maar Jacques Plafond alias Wim T. Schippers. Kan je dat zo zeggen? Ik heb het net gezegd, alleszins. En zometeen neem ik het boek Odyssee van Homerus ter hand, vertaling M.A. Schwartz uit 1955. Ik zal daar enkele korte stukken uit voorlezen, maar eerst uit de soundtrack voor de film The Odyssee. Ludwig Göransson, componist, het stuk Odysseus, dat zal ik in 3 keer brengen. Ja, zoiets. Met tussendoor fragmenten uit de Odyssee.

Odyssee. Van Homerus, geschreven ongeveer 800 voor Christus, kunnen we stellen. Wordt verondersteld. Ja. Vertaling M.A. Schwartz uit 1955. Ik lees voor uit deel 11. Het Schimmenrijk. Toen wij... Moet ik even toch zoeken naar de juiste balans hier? Ja, dat zal toch... Ik dacht hier eens nog iets te kunnen verbeteren. Misschien zo. Het Schimmenrijk. Toen wij dan weer aan het strand stonden en bij ons schip, was ons eerste werk het in zee trekken. De mast en de zeilen aan boord te brengen en de schapen die wij daar vonden mee te nemen. Toen gingen wij ook zelf scheep. Bedroefd en met de ogen vol tranen. De schoongelokte Kirke, de machtige godin, in de taal der mensen ervaren, zond ons een gunstige wind, pal in de rug, een trouw metgezel, die het zeil van ons blauw geboegd schip deed bol staan. Wij brachten al het tuig in orde en zaten stil in de boot. De wind en de stuurman hielden hem in de koers en de hele dag kliefde het schip de zee met strak gespannen zeilen.

De zon ging al onder. In aller wegen werd het donker. Toen wij de uiterste rand van de diepe Okeanosstroom hadden bereikt. Daar ligt een stad, de woonplaats van de Kimeriërs, in mist en nevel gehuld. Nooit blikt de zonnegod met zijn schitterende stralen op hen neer. Nog wanneer hij de sterrenrijke hemel beklimt, nog wanneer hij van de hemel naar de aarde terugzinkt. Doodse nacht ligt daar verspreid over de ongelukkige mensen.

24. Het einde van de strijd. Hermes, de Kyllenische god, riep de schimmen der vrijers uit het paleis naar buiten. Hij hield in de hand de mooie gouden staf, waarmee hij de ogen der mensen betovert, van wie hij dat wil, en anderen wekt uit de slaap. Daarmee dreef hij hen voort, en zij volgden piepend als vleermuizen, die piepend fladderen in de diepte van een geheimzinnige grot. Als een uit de rij neervalt van het gewelf, waar zij zich aan elkander omhoog houden. Zo piepend gingen zij mee met Hermes, die hen beveiligend voorging, langs dompige paden, langs Oceanos stromen en de witte klip. Steeds verder gingen zij, langs de poorten van Helios en het land van de dromen, tot zij al spoedig stonden op de weide van Asphodillen, waar de zielen wonen, de schijngestalten der doden.

Je hoorde net een fragment uit Nori 3 uit 2009 van Yin-Hee Kim. Voordien fragmenten uit Nori 2 uit 2008 en Nori 1 uit 2002. Afgewisseld met Ludwig Göransson voor de film The Odyssey. The Trial of the Bow / Vengeance. Dus een interactie toch kunnen we zeggen tussen Ludwig Göransson en Yin-Hee Kim. Nu heb ik hier de aankondiging van Thuisreis volgende week bij de hand. Volgende week in thuisreis naar Korea, Zuid-Korea, langs Vietnam. Dat is zowat 3000 kilometer van elkaar verwijderd. Ik breng een selectie uit de nieuwe uitgave van Yin-Hee Kim, de Yin-Hee Kim Collection Living Tones, Compositions en Komungo Improvisations. Een box met 9 cd's waar ik uit vandaag ook zaken uit heb laten horen. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik volgende week 6 gedichten voor uit de bloemlezing De Tijd is een Reiziger, moderne en klassieke Koreaanse poëzie, selectie en herdichting Germain Drogenbrood, verschenen in 2013. Doorheen de uitzending een selectie uit de soundtrack van de film Good Morning Vietnam uit 1987, geregisseerd door Barry Levinson. Film gesitueerd in 1965 in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog, waar de USA aan deelnam. Het is de soundtrackversie met de presentatie van radio-dj Adrian Cronauer, vertolkt door Robin Williams. Meer muziek voor onderweg volgende week van Wim T. Schippers uit de compilatieserie Schippers in Plafondvaart uit 1992. En een nieuwe cd, muziek uit de nieuwe cd van Mark Kirschenman, Return to Sender. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur van Thuisreis. Volgende week Thuisreis naar Korea, Zuid-Korea, langs Vietnam. En vandaag eindig ik met een ruim fragment nog uit een werk van Carl Grimm. Titelstuk uit zijn nieuwe cd Forever Eve. Een eigen compositie van hem, 9 minuten en 52 seconden. Het zal er dus niet helemaal ingaan, maar nog wel een fragment daarvan. Prettige voortzetting, kunnen we stellen. Op Radio Centraal ook.

Goedemiddag en welkom bij Moiré, hier op Radio Centraal van 12 tot 2. Twee uur lang nieuwe en minder nieuwe muziek, vreemde verbanden, mooie ontdekkingen en af en toe een plaat die zich niet meteen laat uitleggen. We begonnen vandaag met twee nummers van Mount Eerie, het project van Phil Elverum. I Walk en Soft Air

is Britse componiste, producer en multi-instrumentaliste die haar muziek bouwt uit ambient folk, field recordings en heel subtiele lo-fi texturen. Haar nieuwe album, The Yarn, verschenen in augustus, ontstond grotendeels in afzondering aan de Australische kust. Ze schreef en produceerde de plaat in Lake Taboori, terwijl ze zwom tijdens het blauwe uur en langs de kust naar walvissen keek. Maar The Yarn is niet zomaar een verzameling natuurimpressies. Het album gaat ook over ecologische rouw, menselijke verbondenheid en de vraag hoe je je verhoudt tot een wereld die voortdurend verandert. Voor de muzikale basis gebruikte Stratton onder meer een synthesizer die haar ouders in 1991 in Japan hadden gekocht. Oude videobeelden uit die periode werden eveneens een inspiratiebron voor de plaat. En dan gebeurt er iets moois. De vrouw, die vooral bekend staat om haar behoefte aan afzondering, liet tijdens het maken van deze plaat ook een lokaal koor binnen. Op As It Was Before This hoor je de stemmen van zo'n 60 mensen naast Ullian Pipes van Paddy Keenan. We beginnen met Noyori 1993. Met vogelgeluiden, verre televisiestemmen en een spookachtige operastem van Teresa Duddy. De titel verwijst naar de Japanse plaats waar Stratton werd verwekt. Daarna volgt As It Was Before This, een van de emotionele centra van het album, waarin die intieme wereld plotseling openklapt naar een hele gemeenschap.

Dat was Dream Wheels door Selkie. De opener van haar debuut-EP In Waves. Ambient klanken, een voorzichtige stem en vooral veel ruimte. Selkie is een Schotse muzikante en producer uit Glasgow. Haar naam komt uit de Schotse mythologie. Van de Selkie die tussen zee en land kan veranderen. Die dubbelheid zit ook in haar muziek. Ambient pop, elektronische folk en trip-hop-achtige texturen, gemaakt tijdens reizen tussen Glasgow, Berlijn en Japan. Vaak met niet veel meer dan een draagbare opnameset. De songs gaan over onzekerheid, open blijven staan voor wat er gebeurt en leren omgaan met dingen die komen, verdwijnen en soms weer terugkeren. In Waves klinkt daardoor tegelijk intiem en wat ongrijpbaar, alsof de nummers nog altijd in beweging zijn. En hierna maken we de overstap naar Kate Cannon. Een componiste, producer en opnameartieste uit Los Angeles. Haar tweede album Shadows verscheen in juni bij Cranky en is opgebouwd uit 10 korte vignetten waarop ambient pop, minimale elektronica en filmmuziek elkaar ontmoeten. Cannon schreef de plaat nadat ze terugkeerde naar de buurt waar ze opgroeide. Alles was er nog herkenbaar, maar tegelijk voelde het alsof ze naar een decor uit haar eigen verleden keek. Dat spanningsveld tussen herinnering en werkelijkheid vormt het uitgangspunt van Shadows. Vertrouwde plekken die plotseling vreemd worden. En herinneringen die misschien net zo goed een soort fictie zijn. Muzikaal werkt ze met toetsen, strijkers, reverb en fluisterende zang. Ze gebruikt

gebruikt. Onder meer mellotrons, analoge synthesizers, akoestische en lapsteel gitaar. Maar ook een Optigan. Een oud instrument dat vanzelf al klinkt alsof het uit een stoffige herinnering is opgediept. So Far Away is het langste nummer van de plaat. Het begint met akoestische gitaar en verdwijnt langzaam in een veel abstracter en intenser ambient landschap. Daarna volgt Calling, het minimale, ijzige en wat desoriënterende slot van de plaat Shadows.

My thirst for you is where I hide, van Dakota Sweet. Een demo uit 2016 met Chantal Agda. Het nummer staat op This Drowning Light, een verzameling zeldzame singles, B-kanten, demos en outtakes uit bijna 20 jaar Dakota Sweet. Maar merkwaardig genoeg klinkt het album toch als één geheel. En hierna gaan we nu naar Brussel, naar Surasol. Het soloproject van Rachel Solomon, die eerder deel uitmaakte van Las Loronas. Haar nieuwe album heet I Will Be Dead. Een nogal macabere titel misschien, maar de plaat zelf is eerder een viering van het leven. Surasol schreef het album als reactie op een wereld van oorlog, crisis en geweld, maar weigert daar cynisme tegenover te zetten. Haar muziek beweegt tussen freakfolk, poëtische rap en intieme blues. De arrangementen zijn meestal sober en laten veel lucht en stilte toe. Dat past ook bij haar stem, die voortdurend van gedaante kan veranderen. Van bijna fluisterende lullaby naar bezwerende zang of snel ritmisch gesproken woord. Er zit bovendien een opvallende geografische breedte in haar muziek. Solomon groeide op met invloeden uit verschillende delen van de wereld en verwerkt die zonder dat het album ooit als een etnografisch project gaat klinken. Het blijft in de eerste plaats heel persoonlijk. Honey zet meteen de intieme toon van I Will Be Dead. Daarna volgt Pluie, waarin regen een metafoor wordt voor emotionele reiniging, melancholie en kwetsbaarheid. Twee nummers die laten horen hoe weinig Surasol nodig heeft om een hele ruimte te vullen.

U hoorde Des Murs d'Amour van Estelle Bourgeois uit haar album D'où je suis. Een nummer waarin de muren uit de titel tegelijk iets letterlijks en iets emotioneels kunnen betekenen. Bourgeois is een Belgische singer-songwriter uit de regio Luik die haar muziek ergens tussen chanson, indie pop en hedendaagse poëzie laat bewegen. Het bijzondere aan D'où je suis is vooral de manier waarop het materiaal ontstond. Ze deed een open oproep om teksten en gedichten met haar te delen. Mensen stuurden haar hun woorden toe, waarna Bourgeois ze arrangeerde, vertaalde waar nodig en van muziek voorzag. Het resultaat is een album dat uit verschillende stemmen lijkt te zijn samengesteld, maar toch heel persoonlijk klinkt. De instrumentatie blijft klein, akoestische gitaar, bas, subtiele lagen en vooral veel ruimte voor de tekst. Die combinatie van intimiteit en reizen vinden we ook terug bij Tamise. Het Frans-Belgische duo van Juliette Bertrand en Jean de Bande. Hun debuut, Silence of Silence Island beter, verscheen in juni bij Talitre. Tamise is eigenlijk ontstaan uit een leven onderweg. In 2021 gaven Bertrand en de Bande hun woning op en trokken ze als straatmuzikanten door Europa. Ze speelden in Portugal, Ierland, Duitsland en België en belanden uiteindelijk in de Parijse metro, waar ze onder het officiële statuut van musicien du metro speelden. In 2024 vestigden ze zich in Bordeaux. Voor hun debuut gebruikten ze vooral kleine instrumenten die makkelijk mee op reis konden. Klassieke gitaar, guitalele, viool, pocket trompet, bazookelele, kalimba en de harmonica. De songs wisselen tussen Frans en Engels en gaan over liefde, verlies, afstand en volhouden. We krijgen eerst A d'autre que moi, een van de meer emotioneel geladen nummers van de plaat, en daarna is er You'll Get Used to It, dat lichter, helderder en behoorlijk aanstekelijk klinkt.

Evicted van Wilco en Close to Home van Flock of Dimes. Twee verschillende manieren om te zingen over afstand, verlies en de zoektocht naar een plek waar je je opnieuw kunt oriënteren. En nu gaan we naar Sylvan Esso, het duo uit Durham, North Carolina, van Amelia Meath en Nick Sanborn. Hun nieuwe album heet Owl Infinity en verscheen in september als hun eerste volledige release op hun eigen label Psychic Hotline.

plaat is het resultaat van bijna 4 jaar schrijven en opnemen in hun studio Betty's in Chapel Hill. En de wereld waarin die plaat ontstond was niet bepaald rustig. Er was de evacuatie tijdens orkaan Helene, de bosbranden in Los Angeles en het overlijden van een goede vriendin. De titel verwijst naar een oneindige lus waarin pijn en vreugde voortdurend in elkaar overlopen. Muzikaal is Owl Infinity rauwer en geïmproviseerder dan hun vroegere werk. Veel zang werd al bij de eerste opname behouden. Er is verder opvallend veel open ruimte. Tegelijk is de kring van muzikanten groter geworden. Naast meerdere drummers zijn er live blazers, vibrafoon, orgel en piano te horen, met bijdragen van onder andere Glenn Kochi, de drummer bij Wilco, Jen Wasner, van het daarnet nog gespeelde Flock of Dimes, en B.J. Burton. Concrete Glen is een van de singles van het album. Het is een bitterzoete popsong waarin een sample van Sigur Rós, Sveffen G. Englar, is verwerkt. Daarna volgt On and On, hypnotischer en euforischer, alsof de cirkel waarnaar de titel verwijst inderdaad eindeloos blijft doordraaien.

Out There van Helado Negro, gevolgd door Mood into Object Personified van OK Kaya. Twee artiesten waarmee Taja Cheek, alias L. Rain, eerder ook al mee samengewerkt heeft. En ook twee nummers die allebei lieten horen hoe rekbaar het begrip popmuziek inmiddels geworden is. En voor L. Rain mag die rekbaarheid nog wat verder worden opgerekt. L. Rain is dus het project van Taja Cheek uit Brooklyn en Fata Morgana, verschenen in augustus bij Mexican Summer, is een plaat die zich nauwelijks laat vastzetten in één genre. Cheek beweegt zich tussen experimentele pop, avant-garde, R&B, jazz, ambient en indie rock. Ze bouwt haar nummers vaak op uit field recordings, live instrumenten, stemmen en losse audiogeschiedenis, die vervolgens uit elkaar worden gehaald en opnieuw tot collages worden samengevoegd. Ook de gastenlijst laat zien hoe breed dat veld is. Kip Malone, Jamila Woods, Tasha, Helado Negro, OK Kaya en Vagabond werkte mee. De samenwerking met OK Kaya is hier trouwens niet toevallig. Kaya Wilkins was op haar album Sap zelf al met L. Rain te horen. De titel Fata Morgana verwijst naar de optische illusie, iets dat er lijkt te zijn, maar zich niet laat vastgrijpen. Cheek gebruikte dat als beeld voor haar verhouding tot de muziekindustrie en tot het idee van genregrenzen. Wat betekent het eigenlijk wanneer we iets experimentele muziek noemen? En waarom zouden muzikanten zich daar vervolgens aan moeten houden? Op Fata Morgana weigert Cheek dat soort grenzen nogal elegant. Borderline en Elmira zijn daar mooie voorbeelden van. Twee nummers waarin fragmenten, ritme, stem en textuur voortdurend van positie veranderen. We beginnen met Borderline. Daarna volgt dus Elmira. L. Rain.

Never Giving In van Panda Bear en Sonic Boom. Een titel die na 2 uur muziek eigenlijk ook gewoon als levensadvies kan doorgaan. En voor het laatste album van vandaag blijven we nog even in een omgeving waar pop, elektronica en gitaren elkaar ontmoeten. Tannhäuser Orchestra komt uit de regio Leuven en Averbode en bestaat rond Erik de Dijn. De band begon in 2007 met een vrij stevige vorm van shoegaze en dreampunk. Maar op het nieuwe album Time Out zijn de scherpe kanten wat meer naar achteren geschoven. De gitaren zijn helderder, de synthesizers krijgen meer ruimte en de stemmen van Erik de Dijn, Geert Janssens en Loes Bessieux komen nadrukkelijker naast elkaar te staan. Het resultaat ligt dichter bij droompop dan het vroegere werk, maar zonder het verleden helemaal uit te wissen. Het is bovendien een opmerkelijke koerswijziging voor een groep die nog niet zo lang geleden veel nadrukkelijker tegen de muur van geluid stond te leunen. Alsof de versterkers even uit mochten en er plots een raam werd opengezet. We sluiten af met Cities of Man, gevolgd door Time Out, de titelsong van het album. Dit was Moiré, hier op Radio Centraal. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Met nieuwe platen, oude verbanden en waarschijnlijk opnieuw een paar muzikanten die weigeren zich netjes aan een genre te houden. Tot dan.

Thank you.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB plus kanaal 10A, hersens en ritme, oftewel via de stroming die u vindt op www.radiocentraal.be. We begonnen met dans, dans, droom. Want om een of andere reden zijn er hier een hoop dromen bijeengekomen in de doos vandaag. Het begint hier zowaar te smoren van de dromen. Thurston Moore, Smoke of Dreams.

Het Too Much to Dream, The Electric Prunes, uit 1966 zou dat al zijn. Ja, we hebben al te veel te dromen en dan proberen ze ons nog van alle dromen aan te smeren. David Byrne, die vandaag een nieuwe single uitgebracht. En dat is eigenlijk muziek die hem geschreven heeft voor een film over Elon Musk, de nieuwe documentaire. Een film van Alex Gibney. En hij heeft daar dus een nummer voor geschreven en vandaag is dat als single verschenen. En dat is, zijn allemaal uitspraken van Elon Musk, waar de David Byrne dan om een camera gebreid heeft om daar een droom uit te halen. Hè. Let me sell you a dream. Speak splinternieuw David Byrne over Elon Musk.

Mr. Fingers met de soundtrack waarop dat hij de speech van Martin Luther King mixt. En die speech van Martin Luther King, die was in tegenstelling tot die van Elon Musk, was die een droom gratis voor iedereen. En je eigen het wel zelf moeten bekopen met zijn leven, helaas. Alpha Blondie, My American Dream.

Stuart Copeland met African Dream. Nog een droomje van meneer Xavier Root. Hoe dat je een droom moet maken. Creating a Dream. Xavier Root.

En dat was dan twee keren achtereen hetzelfde nummer. Last Night I Had the Strangest Dream van de Weavers. En dat was voorafgegaan door de Nederlandse talige verse van het Kooiman Droom. De Valerie Solanas, die wandelen ook in hun dromen. Walking in a Dream. De Valerie Solanas.

0: Ja, dat komt er wel. Al dat dromen, dan loopt het daarin verloren. Hè. Spooky Tooth uit 1969. Lost in my dream. En de Narno die stond weer te lachen. Voor wat lachte je? Om dat gaat wachten zitten dat ik lees. Ja, ik ben nooit niet klaar. Als dromer is altijd waar ik. Hier is Thurston Moore nog eens een keer met Dreamer's Work. Thurston Moore. Come on.
1: Moore.
0: Allee, Thurston. Hij wil het weer niet zijn, hè?

0: Jan Sebastian op Woodstock in 69. I had a dream. Ja, er weer gedroomd op Woodstock. Ook nadat we er toch zijn, gaan we niet eens naar de andere Woodstock dreamer. Tim Hardin, Hang On To A Dream. Tim Hardin.
1: Tim Hardin.

Steiner Albrechtsen en Tom Pacheco met I Had a Dream. Dan heb ik hier van bij ons, jawel, Wij Blij Trio, die hebben in 2023 een plaat gemaakt, Droomplaat. En Wij Blij Trio, dat is Elko Blijweert en Gert Wijnings en Simon Beekaart. En wij spelen voor u van die droomplaat Dagdroom. Wij Blij Trio en hopelijk jullie allemaal ook.

0: face. Voilà, nou weten we het verdient. We deserve to dream. Xavier Ruud, of is het Ruud? Ja, Rafa, wat is het? Ruud of Ruud? Gewoonlijk witte jij dat. Ga verbeterd maar. Ja. R-U-D-D.
1: Ik zou zeggen Rut.
0: Rut, Rut, ja. Ja.
1: In het Engels.
0: Ja, ja, ja, in het Engels. Ja, ja, ja. Het is niet Jan Rot. Nee, nee, nee. Het is Xavier Rut.
1: Xavier Rut.
0: Ja, Rut. Rut. We deserve to dream. Ja. We moeten wel zien dat hem niet kapot gaat als een droom. Hier is The Boulevard of Broken Dreams in de versie van Marianne Faithfull.

De Loving Spoonful Daydream. Hier is Dr. John en de Lower 911 met Dream Warrior. Dr. John.

Tom Petty en de Heartbreakers met American Dream Plan B, want dat hebben we wel nodig momenteel. Kom, we doen nog een dagdromekje erbij op algemeen verzoek. Allemaal mee zingen met de Wallace Collection en Daydream.

0: My Dreams, dat was Robert Crumb en his Cheap Suit Serenaders. En daarmee zit de Doets voor deze week erop. Tot in de draai.
1: Mix niks.

Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Met vandaag aandacht voor Eunice Kathleen Wayman, beter bekend als Nina Simone, de fantastische pianiste, singer-songwriter, burgerrechtenactiviste. Geboren op 21 februari 1933 en gestorven op 21 april 2003. Dat zijn niet zo belangrijke feitjes. Vooral dat ze fantastisch was in haar muziek, maar ook heel excentriek. Daar gaan we dit programma een beetje over hebben. We gaan verder met een remix van een van haar nummers, de Rebel Remix, African Mailman, geremixed door The Rebel.

Nina Simone dus. Zojuist een remix van een van haar nummers. African Mailman. Een nummer dat ze opnam in 69, dacht ik. In ieder geval, ze begon al heel jong met muziek te maken. Zoals heel veel van haar lotgenoten, Afro-Amerikaanse kinderen, was de enige plek waar ze met muziek in contact kwamen, de plaatselijke kerk. Daar begon ze mee te zingen in het koor. Maar het viel er al ook heel hard op dat ze fantastisch was op de piano. Op 10-jarige leeftijd gaf ze haar eerste pianoconcert. Het probleem was wel, de ouders zaten op de eerste rij, maar die moesten plaats maken voor de blanken die er van voor gingen zitten. En dat was het begin bij Nina Simone rond de bewustwording, hoe dat ze als Afro-Amerikaanse werd achteruitgesteld in Amerika. Haar echt activisme zou in 1963 beginnen, na de moord op 4 kinderen in Birmingham, Alabama. The Bloody Sunday in Birmingham, noemt het. In de Street Baptist Church Bombing. Dus witte, extreemrechtse racisten vonden het niet leuker dan Afro-Amerikanen te vermoorden. En ze bliezen een kerk op. Het waren allemaal leden van de Ku Klux Klan.

0: publiek. Toen ze haar nummer aankondigde, begon ze ermee te lachen omdat ze niet door hadden waarover dat het ging. Maar hier komt dus Mississippi Goddamn.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset.

Dus een aanklacht tegen de moord op de vier kinderen die in de Street Baptist

Church waren toen ze weer opgeblazen door vier extreem rechtse, blanke, racistische Ku Klux Klanleden. Die mannen kwamen er heel gemakkelijk vanaf, want het heeft 14 jaar geduurd voor justitie ook maar iets wou ondernemen en de eerste man gearresteerd werd. De twee anderen, twee van de drie dingen, zijn pas na 38 jaar gearresteerd en de vierde is gestorven voordat ze hem konden oppakken. Dit was voor haar een trigger om zich heel hard in te zetten voor de burgerrechtenbeweging in Amerika. Achteraf ze heeft die strijd heel hard opgevolgd en een heel grote rol in gespeeld. Maar achteraf was ze ook een beetje gefrustreerd. Niet door het feit door de burgerrechten, maar dat er niets veranderde. Want alle grote leiders en alle belangrijke mensen die actief waren, waren oftewel opgesloten in de gevangenis, oftewel vermoord, gelijk Martin Luther King, Malcolm X. Maar ook heel veel andere geraakten dus in de problemen. Ook alle gasten van de Black Panthers en zo. Die waren gewoon extreem zwaar vervolgd. Dus was een beetje ontgoocheld in het feit niet dat ze niet voldoende had gedaan, maar dat er niets veranderde. How does it feel to be free?

0: To be young, gifted and black. Nina Simone, tribute. En nu hoor ik mezelf niet meer. Ik kan even de fonds toch wat harder zetten, Benjamin.
1: Oké, okay,
0: ja, Nina Simone, een fantastische muzikante. Ze wou geen jazzmuzikant genoemd worden, want ze speelde uiteindelijk van alles. Heel veel Amerikaanse traditionele songs, dat zijn eigen versie gaf. Heel veel covers, maar ook jazz, blues, gospelmuziek, allround artiesten, maar weer altijd in het hoekje gedaan van jazzmuzikanten. Een fantastische pianiste die vooral gekend was vanwege haar emotioneel en impulsieve optredens dat ze gaf. Voor heel veel mensen binnen de muziekwereld had ze de reputatie dat ze lastig en wispelturig was, maar er had meer bipolair. Ze werd ook achteraf geclasseerd als bipolair, Benjamin bipolair. We zijn altijd bezig met de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. De mee vandaag de keuze voor Nina Simone. Omdat het toch wel langs de ene kant genialiteit soms gekoppeld is aan
1: psychische
0: handicap, weet ik niet, maar gewoon een
1: psychische kwetsbaarheid.
0: Psychische kwetsbaarheid, dat is beter, ja.
1: Ja.
0: Bipolair zijn, er linkt je hard bij schizofrenie. En daar heb je zelf ook wel kennis van.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk, ik heb in de psychiatrie heel veel gehoord eigenlijk, dat ze twijfelden tussen bipolaire stoornissen, borderline en schizofrenie. Nu, bij mij hebben ze schizofrenie gekozen, omdat hij hallucinerend auditief en visueel was met paranoïde. En het meest daaraan eigenlijk gekoppeld weer. Nu, andere rollen maken, verkeerde keuzes. Ja, oké, een bipolaire stoornis en andere psychisch kwetsbare situaties of diagnoses, dan maak je wel eens een keer impulsieve en verkeerde keuzes. Ik ga even iets schrijven, laten lezen over mezelf eigenlijk. Door te hebben geleefd met mijn ziekte schizofrenie, maakte ik 22 jaar rare keuzes en vooral eigenlijk groot verkeerde keuzes. En vanaf die diagnose heb ik dat eigenlijk beginnen begrenzen en beginnen loslaten. Waardoor het in het begin eigenlijk de lastigste zijn en de wispelturige herkenning echt effectief in connectie is. Ook van haar bipolaire stoornis, hetgeen dat zij gekregen. Was het vroeger dat zij die bipolaire redelijk had? Of was het misschien schizofrenie of borderline? Toen in die tijd weer de keuze heel snel gemaakt. Het lastig zijn en wispelturige herkenning in de connectie van haar bipolair, zeker. Jaren leefde ik impulsief, emotioneel, dan wel door dragen van gezondheidsgeheim, dat ik eigenlijk zelf 22 jaar tot 23 jaar eigenlijk stil heb gehouden. Maar haar rol als burgerrechtenactiviste stond haar sterk, wat dat haar eigenlijk op een gegeven moment de kracht heeft gegeven om zelfs met haar handicapziekte of psychische kwetsbaarheid te blijven doorgaan. En niet stil te staan bij, oké, ik heb een diagnose, ik moet maar begrenzen. Nee, gewoon te blijven gaan en voorbij de diagnose te blijven gaan. En dat heb ik in haar echt effectief kunnen lezen, ook ja, in haar biografie en over haar geschiedenis. En dat vond ik dat ik dat echt wel even wou meegeven. Ook al is dat iemand die dat gestorven is, die heeft een pad bewandeld, waar dat heel veel Amerikanen en in Londen, eenderen in de wereld ook, echt effectief verrijking mee hebben kunnen opbouwen.
0: Ja, en ze heeft inderdaad een heel, heel zwaar parcours afgelegd. Want na haar acties rond de burgerrechten dingen kregen ze zelf ook in de problemen in Amerika. In 1971, vooral door de platenmaatschappij en de belastingdienst, ze had een tijd geweigerd om belasting te betalen, omdat ze vond dat het geld toch maar naar de oorlog voor Vietnam ging en dat het niet terecht kwam bij de Afro-Amerikanen. Tussen 84 en 88 ging ze door een heel diep dal, waarin dat inderdaad die bipolaire persoonlijk een grote rol speelde, maakte toen heel veel verkeerde keuzes, de verkeerde managers, heel veel drugs en alcohol en zo. Maar op een gegeven moment neemt ze dan contact op met Gerrit de Bruin, een Nederlandse vriend van haar, waar ze ervoor al heel wat was geweest. En die heeft haar dan naar Nederland gehaald met een aantal voorwaarden. Toen ook met de manager Raymond González, dat ze heel veel kansen kreeg om terug op te treden en een nieuw leven te beginnen. Maar ze moesten die dan wel aan heel strikte regels houden. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ze toch eind 88 terug concerten begon te geven en meer structuur
1: kwam, hè?
0: En meer structuur in haar leven kreeg en ja, in beeld kan, ja. Een nummer dat voor haar ook wel belangrijk was en de heel die periode omschrijft, Go to Hell. Nina Simone tribute hier vandaag op Radio Centraal.
1: En de realiteit van haar psychisch en emotionele, gevoelsmatige realiteit die dat ze eigenlijk daarmee brengt.

Go to Hell. Nina Simone. En dan bedoel ik niet onze luisteraars, maar wat het voor haar betekende. Nina Simone speelde heel veel nummers, heeft heel veel nummers zelf geschreven en gecomponeerd, maar ze bracht ook eigen interpretaties van gekende nummers, die dat ze dan heel emotioneel kon brengen. Wat soms ervoor leidde dat de nummers beter waren, of soms toch ook een nieuwe aandacht kregen. Het volgende nummertje dat ik ga spelen is een covertje. U gaat het allemaal zeker kennen. Strange Fruit. Allee, cover moeten we niet zeggen. Haar interpretatie van Strange Fruit.

0: Strange Fruits. Een mooie cover van Billie Holiday's nummers. Ook weer gelinkt aan de lynchpartijen van de Vlaamse... De blanke racistische Ku Klux Klan leden in Amerika. Niet alleen Ku Klux Klan, er waren ook wel heel veel andere organisaties die even extreem bezig waren.
1: Trump.
0: Nu Trump, ja. Nog een medley met een nummertje van de Beatles zelf, of van George Harrison van de Beatles. Zal ik dus zeggen, ze maakten haar eigen interpretaties van nummers op de piano. Sommige nummers waren een heel improvement, compleet anders. En wisten het publiek heel erg te beroeren. My Sweet Lord.

0: my sweet lord.
1: I really need to see you, but everything today is a killer.
0: Nina Simone.
1: Today is a killer. I'm gonna see you, Lord. I'm gonna be with you, Lord. I'm gonna see you, Lord. Nobody has taught us any patience. Any patience, Lord. And about now it's too late. It's too late. I hope it's not too late. But I'm afraid it's too late, my Lord.
0: Nina Simone kon dus haar eigen versies brengen van gekende nummers, een volledig nieuwe draai aangeven, een volledig nieuw nummer creëren van iets bestaand. Maar ze had ook wel respect voor de originele muzikanten. Ze heeft bijvoorbeeld ooit een tribute gemaakt voor Duke Ellington. En Duke Ellington is een van die Afro-Amerikaanse jazzmuzikanten die dat jazz toch tot een breder publiek heeft kunnen brengen. Ik heb er ooit eens een programma over gemaakt. Hij heeft wonderbaarlijke platen gemaakt. Echt fantastisch, buiten het gewone denkbare. Dus Nina Simone sings Duke Ellington. I don't mean a thing if you ain't got the swing.

Nina's optredens waren soms legendarisch. Soms kan ze vlak voor het concert de bol opblazen en het afbollen. Soms was ze heel wispelturig. Soms zo emotioneel dat het publiek mee aan het wenen was. Maar in ieder geval, haar meest gekende optredens zijn uit het Newport Festival. Ooit weer ze betaald om een kort optreden te brengen van 20 minuten, maar madame bleef gewoon een uur doorspelen. Nina Simone uit Newport, Nina's Blues.

de Nina Simone Tribute. Zit er bijna op uur nog de Nina's Blues. Nog een aanrader voor het weekend. In Deurne is het start dit weekend. Deurne geeft je vleugels. Een expo-ruimte waar je heel wat interessante dingen tegenkomt. Om te eindigen, I Put a Spell on You. De cover van Nina natuurlijk.

Miss You Too Much van Angie Pepper hier op het ABC-darium op Radio Centraal 106.7 FM of via www.radiocentraal.be of via DAB. We zijn inmiddels terug van weg geweest, we zijn even weg geweest en we zijn aanbeland aan de letter P, Angie Pepper dus. En we blijven nog even in vrouwelijk gezelschap. Na Nina Simone en Angie Pepper heb ik voor u Alice Phoebe Lou. Met nummer Little Spark uit haar debuutplaat Paper Trails. Welkom en veel luisterplezier.

U hoort de eerste Petrol and Pals met de titel Forever Gambling on You, te vinden op verzamelalbum met dezelfde titel Forever Gambling on You. De openingstrack was trouwens ook van die verzamelplaat, uitgebracht op Forager Records. We brengen allemaal zowel wat van die soft rock platen uit. En daarna was het Pat Roden met Living for the City, ook op een verzamelplaat met dezelfde titel. Dus dat was een beetje reggae. En de volgende groep die laat zich ook altijd wel wat beïnvloeden door reggae, namelijk The Police met Wrapped Around Your Fingers.

Sorry, hier is een foutje gebeurd. Ik kan het direct goed maken. Ja, hier komt hij.

Ja, na even een paar weken geen radio te doen, is het altijd even terug er wel in komen. U kreeg dus met enige indernissen 3 BB's, 3 bekende bassisten. Eerst de Police, Sting. Dan was de Bootsy Collins van Parliament met Mothership Connection. En dan natuurlijk Les Claypool met zijn Primus en over Lee Van Cleef. En we gaan verder met de Pill One Drop.

Breaking Point van Seth Peterson. En daarvoor Per Ubu en The Modern Dance. En we gaan verder met de Psychedelic Furs. Sister Europe. Of Europe Sister. Sister Europe it is.

OV Power van Psychic TV. Ik heb dat moeten shazammen, want die volgorde op die plaat die klopt niet overeen met de nummers op het etiket. Ik zeg het dan aan de tijdspannes. Dus bleek dan OV Power te zijn. Dit was het abecedarium. Het zit erop voor vandaag. Ik laat u nog achter met Guy Persen en Christophus Columbus. En dan is hier onze invalide Wim met de webgang. Ter uw beschikking. Bedankt om te luisteren en tot binnen 2 weken.

0: 168, 167, 166, 165.
1: Kopje koffie?
2: Oh, graag.
0: 164.
1: Melk en suiker, hè?
0: 163.
2: Twee klontjes.
0: 162.
1: Twee klontjes?
0: 161.
3: 160.
2: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
3: 158. 157.
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
3: 155.
1: Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151.
4: 115. 149. 148, 147, 146,
5: de cafeïne,
4: 145,
6: Linus Torvalds,
4: 144, 143,
6: I pronounce Linux,
4: 142,
6: S Linux,
4: 141,
3: 140, 139, 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
3: 133.
9: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
0: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
0: 123.
10: Ja, Unix of Linux.
0: 121.
11: Oh ja, het wordt niet te technisch.
3: 120.
11: Dus het is meestal doen, maar
3: 118.
11: 117. Nee, maar het technisch, je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, je hebt te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113. 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
14: Open documentformat.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
13: 7. Wat passiert daar?
16: It depends on what you consider useful.
17: Please raise your hands if you cannot hear me.
0: 101.
3: 100. 99. 98.
17: What does free software mean?
3: 97.
18: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
19: It's always newer, it's larger, it has more packages.
3: 92.
7: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
3: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
7: Ja, nu nog niet.
0: 85.
7: Yes, it's from the last DEPCONF in Extremadura, Spain.
5: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
3: 80. 79.
5: 78. Grappig, het is een different system.
3: 77.
7: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
3: 75.
7: Maar ja,
3: 74.
7: Dat ligt aan mij.
3: 73.
18: Alles is gebackupt, ja.
3: 72.
8: Enable firmware.
3: 71.
5: No.
7: Functie Add Remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
6: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
5: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is standaard in de boekjes. En dat staat er zo dat bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is gewoon aangecontroleerd. In de BIOS ziet het eruit die gewoon staan op geen primary hard disk. En dan heb je dus een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als een gewoon
7: perfect
5: beeld.
2: Goedenavond, dit is Radio Centraal Webgang. Het is vandaag, even kijken, 8 oktober 2026. Het is 5 na 6, dus we gaan ons klaarmaken voor het e-nieuws van 6 na 6.
3: 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
0: 10,
3: 9,
0: 8,
3: 7,
0: 6,
3: 5,
2: Get your freedom. 4.
17: Freedom 3. Freedom 2, Freedom 1, Freedom 0.
2: Oké, okay, over naar het INEUS van 6. Nou, 6 in webcam.
0: 167. 166.
1: Kopje koffie?
2: Oh, graag.
1: 164. Melk en suiker, hè?
0: 163.
2: Twee klontjes.
1: 162. Twee klontjes?
2: Oei, en dat zou...
20: 160, jij drinkt wel wat veel
2: koffie. Oké, okay, die staat blijkbaar op repeat.
20: Dus we schakelen even door naar het volgens mij.
2: Hier, dat is de juiste.

Broadcast Control Panel 0.7.4 vertelt mij dat we de volgende onderwerpen hebben in het nieuws. Upgrade zonder AUX. Nieuwe privacy inbreuken. Aanvaard de slechte dingen. Dagboek dicteren aan AI. En AI neemt loopje met de wiskunde. Upgrade zonder AUX. Gebruikers van bepaalde modellen van de Amazon Echo Smart Speaker kunnen de AUX-ingang gebruiken om een andere bron aan te sluiten. Ze kunnen dan bijvoorbeeld het geluid van hun computer, laptop of een muziekspeler door middel van een mini-jack-kabel verbinden en langs die Echo-speaker laten spelen. Ze kunnen met de Alexa stemcommando's kiezen om het geluid van die aangesloten bron te horen of niet te horen langs de luidspreker. Maar helaas voor hen worden ze pijnlijk herinnerd aan de macht die grote techbedrijven hebben over de aangekochte apparaten. Er is namelijk een update van de software uitgekomen die deze mogelijkheid om de AUX-bron te spelen of niet te spelen mist. Er is geen uitleg bekend over de reden hiervan. Amazon communiceerde enkel dat "this function is not longer supported." Met andere woorden, vanaf de upgrade werkt die bediening niet meer.

Nieuwe privacy-inbreuken. Het Britse modebedrijf ASOS heeft toegegeven dat een onbekend aantal klanten een bericht hebben ontvangen met de titel ASOS Hacked via de ASOS app. Het ontvangen van zo'n bericht op dinsdagavond zou bevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Frankrijk, Zweden, Ierland enzovoort. Het bedrijf verontschuldigt zich voor het bericht, maar zegt dat er bij hen zelf niets aan de hand is en dat de online verkoopstransacties niet aangetast zijn. Ze vragen om niet in te gaan op de link naar een Telegram-kanaal die in de tekst van het bericht staat. De tekst zou gestuurd zijn via het online platform van een extern bedrijf, waar ASOS beroep op doet voor bepaalde communicatiediensten. Waarschijnlijk maakt het sturen van het bericht deel uit van een afpersingsactie van computercriminelen. En in Denemarken is uitgekomen dat gegevens uit het personenregister zijn buitgemaakt door cybercriminelen. Het zou gaan over gegevens van ongeveer 8 miljoen burgers. Denemarken heeft maar 6 miljoen inwoners, maar er zitten ook historische gegevens in. In die gegevens zitten namen, adressen, sociale zekerheidsnummers en andere persoonlijke informatie. De CPR-database wordt bijvoorbeeld gebruikt door de Belastingdienst. Volgens de Deense overheid werd de inbraak ontdekt op 2 oktober, maar dateerde ze eigenlijk al van september. De inbraak gebeurde via een account van een organisatie die toelating had om de gegevens te raadplegen. Er werd niet bijgezegd of dat dan de Belastingdienst was of zo. Tot zover het e-nieuws van 6 na 6. Het komt straks allemaal op.

In een artikel op de site van Politico kan je lezen dat Sam Altman, de baas van OpenAI, de uitspraak doet dat de voordelen van de technologie het rechtvaardigen dat sommige risico's aanvaard moeten worden door de maatschappij. Bedoelt, ja. Het klinkt als uiteindelijk met AI, wat zou er fout kunnen gaan? Wel, daar kunnen we wel een paar antwoorden op bedenken of een paar voorbeeldjes geven. Bijvoorbeeld Wikipedia, dat zegt dat het bewijs heeft gevonden dat OpenAI agents, dat zijn dus programma's die gestart worden maar dan onafhankelijk opereren, dat die OpenAI agents zonder toelating Wikipedia-pagina's aangepast hebben, gewijzigd hebben en geprobeerd hebben om in te breken op het etherpad van Wikipedia. Dat is een dienst waarmee de editors van de Wikipedia werken. En verder zijn er miljoenen aanvragen op het Wikipedia-project afgevuurd. En dat overmatige verkeer zou de oorzaak kunnen geweest zijn van de uitval van Wikipedia-systemen in mei van, van dit jaar. Nog AI. Een vrouw van 23 jaar uit Florida werd opgepakt nadat haar wagen was herkend door AI-camera's van het bewakingsbedrijf Flock. De politie was op zoek naar de daders van een overval en schakelde de AI van Flock in. De vrouw werd dus opgepakt, de cel ingedraaid en het duurde 13 dagen eer de zaak uitgeklaard was. Een aantal dagen daarvan zat ze zelfs in isolatie opgesloten. Uiteindelijk bleek dat ofwel de AI gehallucineerd had, ofwel de agenten, maar in ieder geval de vrouw werd na 13 dagen vrijgelaten. Ze getuigde in september voor de Senaat in de Verenigde Staten en zou ook een klacht hebben ingediend. Nadien verklaarde het bedrijf van de slimme camera's, Flock, dat het een menselijke fout was geweest bij de bediening van het systeem en geen fout van de AI-systemen. De politie blijft erbij dat het systeem goed werkt, want dat er meer misdaden worden opgelost dan vroeger.

Aanvaard, de slechte dingen hebben we gehad, dat gaan we afvinken. Dagboek dicteren aan AI. Even terug de check insteken. Een vrouw in de Verenigde Staten, in Florida, werd thuis opgepakt door de politie. Dat gebeurde op basis van haar gebruik van een chatbot van Anthropic. Blijkbaar waren in haar gesprekken een aantal termen voorgekomen als shoot en iets over het kopen van een geweer. Uit de communicatie van Anthropic over het geval blijkt dat een team van mensen de teksten nakijken als ze getriggerd worden door bepaalde kenmerken die AI erin tegenkomt en meldt aan de menselijke operatoren. En op basis van wat ze dan horen, verwittigen ze de politie. Misschien was het terecht en had de vrouw moorddadige plannen. Maar mensen gebruiken zo'n chatbot ook voor allerlei dingen als het schrijven van een dagboek of om over gedachten en fantasieën te mijmeren. Of misschien wel als hulpmiddel om een boek te schrijven en hun teksten te structureren en om gemakkelijk te kunnen opzoeken in hun eigen verhaal met behulp van de chatbot. Dus ja, afwachten wat het geweest is. En hopelijk voor de vrouw was het dan terecht. Of nee, want dan, als het terecht was, dan had ze een moordplan. Hopelijk voor de vrouw was het niet terecht en wordt ze snel vrijgelaten.

Gisteren woensdag maakte OpenAI een GitHub repository zichtbaar met resultaten van wiskundig onderzoek met hun AI-systemen. Ze publiceren er 719 manuscripten, onderverdeeld in 372 families. De families groeperen de papers van aan elkaar verwante onderwerpen. Een nog niet publiek gemaakt AI-model werd losgelaten op wiskundige problemen. In deze online repository publiceren ze de resultaten. Dat zijn die papers en nog wat randinformatie. Een aantal ervan zijn geverifieerd en bevatten een lean formalization die toelaten elke stap van het bewijs of de logica te testen met behulp van een computerprogramma. Een aantal van de cases zijn nog niet geverifieerd en mogelijk komen daar nog fouten in naar boven. De online publicatie zal dan ook aangepast worden met verdere resultaten van onderzoeken over de juistheid van de bewijzen. De onderwerpen bevatten onder meer gewone tweepuntscorrelaties van multiplicatieve functies, de irrationaliteitsexponent van pi, het algemene malervermoeden, het symmetrische malervermoeden, het vermoeden van Kaplansky over directe eindigheid, de Mézard-Parisi-formule ontworpen voor verdunde spinglazen, spontane magnetisatie in de quantum Heisenberg ferromagneet, het isomorfismeprobleem voor vrije groepsfactoren, enzovoort, enzovoort. In ieder geval iets waar wiskundigen mee aan de slag kunnen. Het is allemaal te vinden op hun GitHub openai/map. En die link die zal ik later wel online

Voilà, het INEUS van 6 naar 6 is afgelopen, dus we komen naar een ander onderwerp van het programma. De Noorderster. Er is een nieuwe browser uitgekomen die echt nieuw is, niet de broncode van een andere browser gesplit en met een andere naam dat op een andere manier verder gezet of zo. Nee, het is een volledig nieuwe browser. Dus niet gebaseerd op de Firefox-code, niet gebaseerd op WebKit. Dat is de andere grote. Het is een volledig nieuw geprogrammeerde browser die als open source project te vinden is op GitHub onder Nordstjernen-web. Maar dat komt ook online, dus maak u daar geen zorgen over. Dat kan u straks vinden. Het project van het schrijven van de browser heeft de bedoeling een minimalistische browser te maken vanaf nul te programmeren in C. Programmeertaal C. De ontwikkeling is dus niet afhankelijk van een externe engine, zoals daarnet vermeld. De huidige versie van de browser die uitgebracht is, is versie 1, want het is een nieuw project, en meer bepaald versie 1.0.12. Dus de versienummers na de 1 punt, dat zijn de kleinere versienummers, dus er zijn nog 12 kleinere veranderingen aangedaan na het uitbrengen van de 1.0 versie. De browser heeft maar één venster, die browser heet Northstar, die heeft maar één venster, geen tabbladen, en draait als één proces op de computer. De code bestaat uit 160.000 lijnen C-code die door iedereen nagekeken kan worden die daar interesse voor heeft. De code is uitgegeven onder de GNU GPL licentie versie 3 en later, waardoor het echte free software is met de betekenis van de freedom zoals bedoeld door de Free Software Foundation. De code is dus beschikbaar, mag bekeken en gewijzigd worden, zolang je maar aan de licentie houdt. Dus dat wil zeggen, als je daar een wijziging aan doet en je brengt die terug uit, dan moet je die onder diezelfde GNU GPL licentie uitbrengen. De Northstar browser draait op Linux, macOS, Windows en allerlei andere systemen. Het is de bedoeling om de webstandaarden als HTML en CSS zo puur mogelijk te implementeren. De balk met iconen in de browser bovenaan doet denken aan de originele Netscape Navigator of de vroegere Mozilla webbrowser. Hij ziet er heel eenvoudig uit. Bij het ontwerp werd ervoor gekozen om geen gegevens van de gebruiker te verzamelen en door te sturen. Geen telemetrie, geen update pings en al zeker geen AI assistant of AI-achtige APIs die aangesproken worden via het web. Dus van een andere partij of van het eigen systeem online. Als bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van een te bezoeken website wordt gecheckt, gebeurt dat lokaal. Dus dan gebeurt dat op je eigen computer en niet bij een externe online partner. Er is een lokale beschermde blokkeringslijst die daarvoor geraadpleegd wordt en die bevindt zich dus op jouw computer. Dus wat jij doet met jouw IP-adres wordt niet ergens anders naartoe gestuurd om te checken van is die website wel oké, en dan het antwoord terugsturen naar je browser die dan doorgaat naar die website. Of als het niet oké is, een melding geeft van opgepast deze website. U kent het wel, het soort dingen. Meestal gaat daar dus communicatie aan gepaard en wordt er dus eigenlijk iets over jouw acties als gebruiker naar ergens anders gecommuniceerd. En dat gebeurt dus niet in deze Northstar. Voor de veiligheid worden cookies, opslag en cache gepartitioneerd volgens de afkomst. Dat betekent dat als je op een bepaalde website surft en je gaat heen en weer, dus er zijn bepaalde stukken van die website, als logo's enzovoort, die op elke pagina hetzelfde zijn. Dus het zou weinig zin hebben dat elke keer je van pagina verandert binnen dezelfde website, dat je browser toch elke keer die nieuwe pagina alles
letterlijk terug gaat downloaden, gaat afhalen naar je computer om dat weer te geven. De elementen die hetzelfde zijn, die worden gecached. Het is een soort buffer waarin die bewaard worden en die elementen worden uit die buffer gehaald, dus bij jou op je computer, en dat gaat sneller. Maar wat is het gevaar van zo'n buffer? Als je naar andere webpagina's gaat, dan zou die andere webpagina's dingen kunnen uit die buffer opvragen. En dan zouden er ook dingen kunnen lekken van de dingen die jij gedaan hebt bij het surfen op het web. Dus dat, daarom wordt dat gepartitioneerd. Dus het is in stukjes gehakt, die cache. En het is niet één cache die gedeeld wordt continu voor je hele surfsessie. Dat wordt per site dan gesplitst. Bij lokale storage wordt SQLite gebruikt, voor degene die dat interesseert. Dat is een soort database-achtig programmaatje, maar dat niet zo zwaar is als een echte SQL-server of zo. Het is een eenvoudige vorm van SQL-achtige storage. Voor JavaScript wordt QuickNG gebruikt, een bytecode interpreter zonder just-in-time JIT-compilatie. Voor het printen werkt de gewone shortcut, Ctrl-P, voor wie shortcuts gebruikt. Op Linux krijg je dan de gewone printvensters te zien van het besturingssysteem. Dus normaal print je op een Linux-systeem via CUPS, C-U-P-S, op Mac ook trouwens. En je kan ook vanuit zo'n venster bewaren naar PDF. Dus als je kiest om te printen en je in plaats van de printer te kiezen, doe je het venstertje, dat lijstje open. En daar staat behalve de printers meestal ook bewaar als PDF bij. En zo kan je dan de pagina als PDF bewaren. Er is geen PDF viewer ingebouwd. Daarvoor gebruik je de standaard PDF viewer op het systeem waar je op werkt als PDF lezer. Dus dat zit in sommige browser zit wel een PDF-viewer ingebouwd. En soms is dat ook heel vervelend. Hè. Op een bepaald moment begon bijvoorbeeld in Firefox begon ze de ingebouwde PDF-viewer te gebruiken automatisch na een update. En waardoor, als je programma's gebruikt, web-based programma's, en je daarin print, dat allemaal anders reageert. Dus daar niet. De print gaat altijd via het systeem. NorthStar heeft een adressenbalk die ook suggesties geeft, maar dat is op basis van je eigen bookmarks en je eigen geschiedenis. Er is dus wel een history, de geschiedenis van je surfsessies, en er zijn ook bookmarks mogelijk. Het zijn dingen die je zelf onthoudt, websites waar je zelf voor kiest om die te onthouden in een lijstje. Je kan een zoek doen in een pagina, waarschijnlijk met Ctrl-F. Er is een JavaScript-console dat zal waarschijnlijk meer gebruikt worden door webdevelopers. De webpagina's die je op het scherm hebt, kan je inzoomen en uitzoomen. Er is een donker thema aanwezig voor de browser, dus je kan het browserthema zal automatisch meegaan met je desktop-instellingen. Dus als je desktop op donker komt te staan, dan gaat dat in die browser ook meegaan. Er is een headless mode. Dat is een headless mode. Dat is eigenlijk om de browser aan te sturen zonder dat je eigenlijk het programma gestart hebt op de desktop. En dat kan je gebruiken als je testen doet, als je bijvoorbeeld aan het programmeren bent of zo. En dan kan je van op de commandolijn een pagina laten weergeven. Of als je bijvoorbeeld webpagina's aan het maken bent, en je bent die aan het maken in een programma en die staan op je computer, dan kan je met een commando ingeven om die bepaalde pagina, dat is een bestand dan op je computer, weer te geven. Dus kan je rechtstreeks met de commando doen, zonder dat je eerst de browser moet gaan starten en dan file open en dan naar die file gaan enzovoort. Dus kan rechtstreeks, of als de browser nog niet gestart is, dus met het commando NorthStar, min headless en dan de pagina die je wil weergeven. Ook meer dus voor webdevelopers. Er is een nadeel ook aan. Het is een nieuwe browser, de code wordt allemaal geschreven, het is allemaal nog. Ja, het is 1.0 versie, dus de allereerste versie die uitgegeven wordt. En de ondersteuning voor video is beperkt. Er is alleen ondersteuning voor MPEG-1 video. Er is geen MPEG-4 of H.264 decoder. En geen media source extensions. Dus streaming sites zullen niet werken in deze NorthStar.
Wil je meewerken of wil je gewoon naar de broncode kijken? Kan je de broncode afhalen en zelf compileren? Ook gewoon als je hem wil draaien, de nieuwste versie draaien, dan ga je de nieuwste versie van de broncode afhalen, downloaden naar je computer en zelf compileren. Linux is het primaire platform van dit project. Ze geven een uitgebreide, gedetailleerde uitleg voor Debian of Ubuntu om de development packages te installeren en de software te bouwen met Mison. Je kan, als je niet zo gedetailleerd developerachtig wil gaan, kan je ook de browser uitproberen op een andere manier met AppImage. Dat is een eenvoudige manier zonder allerlei technische dingen als afhankelijkheden zelf te moeten oplossen enzovoort. Rond de code van het nieuwe browserproject, die Northstar, zijn ook nog wat andere randprojecten ontstaan. En daar gaan we het straks over hebben.

We gaan even terug naar de code van de Northstar browser. Dus een nieuwe browser, helemaal vanaf nul ontwikkeld, geprogrammeerd in C. C is een programmeertaal die toch wel een favoriet is voor veel programmeurs. Ook de Linux kernel is geprogrammeerd in C. En stilaan beginnen ze wel in de richting te gaan van andere programmeertalen, maar C is toch echt zo de typische taal om software in te schrijven. De Northstar browser hebben we daarnet besproken. Het is een minimaal, de bedoeling is minimaal, super privacy, maximale privacy, minimaal gegevens van de gebruiker. Ik veronderstel dat hij dan ook wel efficiënt zal zijn. Ik heb hem zelf nog niet kunnen proberen, maar ik ben wel van plan om dat een van de volgende weken eens te doen. En we gaan een beetje uitweiden nog over nevenprojecten van dit project. Het is open source, free software. De broncode staat op het internet. En zoals het dikwijls gebeurt, zijn veel mensen daarin geïnteresseerd. En gaan daarmee aan de slag. En hebben zelf een helemaal ander idee, maar ze willen wel vertrekken van die code om daar dan iets anders mee te doen. En dat is gebeurd op twee manieren. Eén is een ander project, de Nordstjernen webbrowser. Dus ik denk dat het is een Noorse browser. En die gaat eigenlijk dezelfde code gebruiken als de Northstar. En misschien is dat zelfs het oorspronkelijke project, want je ziet aan de naam van de repository dat die Northstjernen erin zit. Dus het is een meer uitgebreide browser die wel tabbladen heeft enzovoort. Er zijn al builds van gemaakt, dus die kan gedraaid worden op heel veel verschillende operating systemen, zoals de Northstar er straks, maar ook nog op Android, op iOS, op FreeBSD, op NetBSD en JVM. De Noorse versie lijkt dus wel tabbladen te hebben, wat ik van screenshots gezien heb. En die heeft sinds versie 1.0.28 een dual license. Dus er is een soort splitsing in de licentie. Er zijn twee licenties mogelijk voor die Nordsternen. Dus als je daar iets wil doen met die code, zelf ermee aan de slag wil, dan moet je kiezen tussen een van die twee licenties en je daar aan houden. De ene is de GPL3, dat is de originele licentie die ook voor Northstar geldt. En daarnaast is er de Nordsternen Source License. Dus blijkbaar een eigen licentievorm die ze zelf gemaakt hebben, waar ze zelf andere bepalingen in vastleggen. Voor Nordsternen is er een downloadpage pagina met links naar onder meer versies voor Ubuntu 24. Ubuntu 26. Debian 13 en OpenSUSE. Dan een tweede project. Nog een ander project dat dus ook vertrekt van dezelfde Northstar broncode. En dat is Southstar. Southstar is een browser die in de programmeertaal Rust wordt geschreven. Dat is een beetje raar. Oh, dat is in een helemaal andere programmeertaal. Hoe kan het dan gebaseerd zijn op dezelfde code als Northstar? Ja, oké, ze nemen de hele redenering, de opbouw van Northstar, maar herschrijven dan stukken daarin, module per module, herschrijven ze in Rust. Dus waarschijnlijk een soort demo van wat je kan met Rust, of om te kijken van hoe snel kan je code omzetten naar Rust. Ze kunnen dus modules in Rust programmeren en de andere modules die in C geprogrammeerd staan, die houden ze. Dus de Southstar is eigenlijk een werkende browser waar in de loop van de tijd meer en meer van de Southstar zal bestaan uit Rust-code in plaats van uit C-code. Zo, voortgaan op de GitHub-pagina van Southstar, want dat is natuurlijk een apart project, heeft de eigen repositories, is momenteel iets meer dan 4% omgezet naar Rust. Dus module per module wordt verder omgezet. Die projecten, alle links daarnaar komen straks ook allemaal op de website webgang.radiocentraal.be. Daarmee zijn we aan het einde van onze webgang.
Volgende keer zal Mart er waarschijnlijk terug bij zijn. Vandaag had ik hulp van Femke en heeft mij geholpen met techniek en muziek. Voilà, bedankt voor het luisteren. Kijk straks online en graag tot volgende week.

0: Het verandert wel.
1: Het is nostalgisch met deze studio. Het is de laatste keer dat ik in deze studio ga kunnen programma maken, blijkbaar.
2: Het verbetert erop, het digitaliseert of zoiets heet het dan. Maar op vinyl blijven wij. En in nostalgie, ja, zeker, ja. Waar zaten wij vorige week ook alweer? Vorige week zaten wij in de eerste helft van de jaren 80 van de voorbije eeuw. Voornamelijk New York en ook nog een stukje in met de Europese Electric Boogie. Weet u nog wel, puur nostalgie. Ze zaten een beetje in de top 10 van de oldschool electro terechtgekomen. Dat is wat, niet dat ik daar echt heel spijt van heb, want ja. Een heel aantal van die nummers zijn echt wel nog steeds steengoed. Doen bij mij toch wel delen van mijn lichaam bewegen dat andere muziekgenres niet vermogen te doen. Dit is een uitschuiver, of weet ik veel, van Archer Baker samen met John Rocca richting New York, richting hip-hop, richting hipness. Archer Baker, de Archer Baker, indeed. De producer van vele. Connie Plank is zo'n beetje de Duitse tegenhanger, maar dan Connie Plank veel over decennia lang. Dit is op Beggar's Banquet, John Rocca, 1984 ondertussen. Englishman in New York met zogezegde straatgeluiden. Zo, welkom bij Beatscapes. Oldschool, de electro. Nog een reisje, want er liggen nog. Ik heb uiteindelijk zoveel platen geselecteerd. Er kan ik nog wel een aantal programma's mee vullen. Maar we zullen ze zien. Het is in Londen opgenomen, Archer Baker, en dit is in Londen Studios opgenomen. Tja, dus, mixed by John Rocca at the Rooster Studios London. En Archer Baker at Unique Studios New York. Met een soort graffiti-achtige Who's Breakdancer, I Want It to Be Real. Dan zijn we de intro, het is wel een lange intro. Kom. Oh shit.

0: Die electromix. Ik heb er wel niet dat melodietje van die hit Englishman in New York in herkend, maar... Jij wel, Guy?
1: Klaar.
0: Dank je wel. Sean? Dit zal dan vast en zeker niet in de... In de top 10, elektro top 10 staan. Ja, een beetje een rondtour ook doorheen Amerika. Go-go Washington funk. Trouble funk express. De electro funk is... Ja, dit is de eerste van de jaren 80, hè?

Washington, DC, funk. Nog verder weg. Ja, denken we even aan Howard Atkins bijvoorbeeld. Die was er toch al wel heel vroeg bij. 1982 Detroit met zijn unique

Detroit en dan de West Coast. Ja. Een van de vroegste electronummers dat ik van de West Coast ken. Nog voor de film Breaking and Entering. Ik had Ice-T natuurlijk ook wel kunnen meebrengen. Dus, ja, zie je, ik heb nog een hele hoop klaar liggen dat nog voor een volgend programma zou kunnen dienen. Zwart, dit zijn... Techno Scratch Knights of the Turntable Los Angeles JDC Records 1983. Bij mijn weten maar twee maxis van bekend. Eventje van 1983.

waarschijnlijk wel op een ander label ook origineel zijn uitgebracht. Maar ja, in de eerste helft van de jaren 80. It was the boogie was hot.

Vloedgolf Electro 1983 CD3. Merci Mixmaster B. Wij zijn bijna... Ja, wij gaan nog even naar Zweden. Het is wel opgenomen in New York ook, toch zeker voor een stuk. Intergalactic Studios, het is Zweden, het is Zweeds percussion op Frog Records. En Frog heeft zeker nog wel wat anders. Electro-achtig hip-hop 1983, 84, 85 uitgebracht. De Percussion All-Stars, Dr. John, The Night Tripper, Katie Hazard en GM Funk. Intergalactic Studios, New York City. En ook in Stockholm, de Silence Studio, ja, in Zweden. En de Rubbedub, ook in Zweden. Ja, dit is 1985 LP van die Percussion.

De hoes is ook nog van de hoes van deze Percussion LP 1985 Frog Records Zweden. Is ook nog wel interessant voor de graffiti. Foto's die daar in kleur op staan, zijn er toch wel een stuk of 12, 13, excuseer. Beatwave Records. En ja, ik denk wel dat de foto's in New York genomen zijn. Maar bon, Zweden terug naar New York. Of ergens in de buurt van een of andere borough van New York. Sunnyview Records, Nucleus. Ja, wiki. Oh, ik weet niet zo, vraag 08. Sorry, we zaten in nostalgische modus. Was jij erbij bij die opname van 1985? Dr. John, ja, de Night Tripper in Zweden. Dit is de super producer Nucleus Jam on Revenge. Ook de Wiki Song 1985. Welkom terug in New York. Is dat dan, hè? Old

0: Sunny View Records. Ja, zitten we dan toch in de top 10? Nee, niet in de top 10, maar alleen bon, toch wel aardig in de buurt.
1: Wordt een quizvraag of zo?
0: Een quizvraag? Nee, zeg. Gie, als ik discotheek Memories. Wat rinkelt er dan bij jou?
1: Het laatste was een trouwfeest eigenlijk van een van mijn cousins in het Antwerps, een van mijn neven. Ja, zo so, Barry White. Hè.
0: Barry White en ja, plakkers, tegeldansen.
1: Ja, swingen en.
0: Maar echt wel een discotheek.
1: Ja, het is gewoon een single.
0: Een single van Berghem.
1: Ja, ja. Van de, ja,
0: ja. Ja. Over welke tijd
1: die
0: heb je het nu?
1: Grote kerk dan.
0: Ja, de oudste kerk van Berghem of zo is het dan, de single. Ja, ja. De oude kerk. Met nog kerk of stukje kerk of rond in een van de oudste bomen van België of zo. Of van Vlaanderen of van Antwerpse provincie die daar ja, staat.
1: Ja, dat bestaat nog altijd, denk ik. Hè.
0: Bestaat dat nog altijd?
1: Ja, ja, ik was er vorig jaar. Dus.
0: Je was er
1: nee,
0: vorig
1: jaar. Dit jaar.
0: Dit jaar.
1: Dit jaar, denk ik, in februari.
0: Is
1: dat nou vorig jaar? Die jaren gaan zo snel voor iemand van mijn leeftijd. Maar er zijn veel mensen van mijn leeftijd daar, dus.
2: Vorig jaar is Barry White komen optreden.
0: Yes. De gangster. Ja, was het maar waar, denk ik. Wat is er ondertussen dan veranderd? Want als je nu spreekt dat op een goed jaar tijd, wat is er dan veranderd?
2: Ja, ik weet het niet goed. Het is
0: herken je dat? Jouw ouders hebben een tip gegeven.
2: Maar ik wist niet dat, ja, misschien Barry White heeft dat overgenomen.
0: Onwaarschijnlijk.
2: Nee, ik denk het niet.
0: Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik was er vorige week even langs gegaan en ze hadden daar alles gestript en alles eruit gehaald.
0: De geluidsinstallatie en
2: ze hebben alles,
0: de geluidsisolatie ook?
2: Goeie vraag. Ik heb wel veel moeite gezien om het daar terug bij een eigen tijdster te maken. Het is de bed en de dansvloer zit er spiegelglad uit nu. En, ik weet niet of dat ervoor ook zo was.
3: Ja, een dansvloer is.
0: Moet wel schuivers geweest zijn. Hè? Hij is schuifbaar geweest dan wordt als je wil jiven in toestanden. Dan, maar jij organiseert daar iets? Hoe zit het juist? De vork in de steel.
2: Er zijn een paar mensen ook verbonden met Café Foxy, denk ik, en Café Zeezicht in Bergen. Dus een paar van die mensen. We hebben dat onder handen genomen, dus het is van eigenaars gewisseld en die plannen daar nu 2 dagen in de week, vrijdag en zaterdag.
0: Ja, ik wou juist zeggen het weekend, 2 dagen in de week, het weekend.
2: Ja, maandag en woensdag.
0: Het is rekbaar. Er kan nog veel georganiseerd worden, er is nog veel ruimte in tijd.
2: Ja, ik denk het wel. Die mensen zijn zo vriendelijk geweest om dat open te stellen, om ook dingen te doen. Dus we gaan over 2 weken is het zeker.
0: 23 oktober. Vrijdag 23 oktober.
2: Yes, vrijdag 23 oktober.
0: In discotheek Memories? Nee. Welke naam heeft het nu?
2: Het heet nu Kapel.
0: Denk dat mensen dan ergens anders op de deur gaan staan voor hun offer te komen brengen.
2: Ja, wees je groetjes.
0: Sint-Bavos, of nee. Nee,
2: ja, Sint-Antonius, de patroonheilige van de verloren voorwerpen misschien.
0: Is er nog geen patroonheilige voor de discotheken en de uitgaansgelegenheden?
2: Ja, jij misschien, wat jij erin doen?
0: De nachtburgemeester, mijn nachten zijn bezet.
2: Kun jij de 23ste?
0: Ik kan de 23ste, right. Ja, ik kan wel. Ik zal
2: wordt het goed, luisteraars, Radio Centraal, Mr. Playmobil zal er zijn. Dat is goed nieuws, want we hebben nog 6 live acts uitgenodigd.
0: Ja, ik zag van het begint om 6:00 s'avonds reeds.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan is het wel al redelijk schemerig, donker.
2: Ja, dat klopt. Nog geen winteruur, denk ik. Liefst nog niet. De winter is om de hoek, maar we houden het nog even vol nu het kan. Maar het is wel gedaan met schoonweer. Met dat gezegd zijn, allemaal afkomen.
0: Welke vitamines schotel jij ons voor de 23e?
2: Gewoon zink, hè, weerstand. Weerstand.
0: Komen die live?
2: Resistance.
0: Het is vanaf 6:00 s'avonds tot 6:00 s'ochtends, heb
2: dat
0: ik begrepen.
2: Ja, 12:00
0: wie zit er allemaal in dat programma? Dus, dat is wel lang, hè? Dat is 12:00.
2: Dus we hebben...
0: Dat is niet alleen technicien die daar...
2: Nee. Je gaat niet genoeg voor 12:00?
0: Dat zul je mee moeten helpen komen dragen, vrees ik.
2: Old school electro...
0: 12:00, dat moet nog wel lukken.
2: Ja, het concept is vrije elektronica, vrije electro... Alles wat inderdaad een beetje weerstand kan bieden tegen deze tijden. Het is gratis inkom. Dat is mooi meegenomen.
0: Ja, dat is inderdaad meegenomen.
2: Wie gaat er live spelen? Ik heb Rachel Daniels uitgenodigd. Die gaat modulaire soundscapes maken. Silas Roes maakt meer noisy soundscapes. Ook heel een beetje industrieel.
0: Komt
2: van Gent.
0: Zit er een soort van opbouw in hetgeen dat je nu zegt vanaf 6:00? Ben je nu chronologisch wat...
2: Ongeveer, meer of meer, ja.
0: Oké.
2: Denk het. We zullen zien.
0: En dit zijn allemaal lives dat je so far...
2: Ja, nu wel. Tot nu toe wel.
0: Vrijgegeven.
2: Yes. En Onrust gaat ook live spelen. Speelt ze wat noir, techno tint, heel bassy. Heel grave stuff. Ik heb gezien in een kraakpand in Gent, was super cool. Ik ben zeker deze kop van Kortrijk. En dan hebben we ook nog Typo en Oz en Gol van de Algorave kliek hier in Antwerpen. Die ken je ongetwijfeld.
0: Ja, zeker. Regelmatig mee samengespeeld en ook goede herinneringen mee. Yes. Nou, de laatste keer was het nog in Mechelen, het Lunar Festival in Mechelen in de kapel.
2: Nice.
0: De grote kerk eigenlijk.
2: Ook een kerk,
0: dat is wel een mooie setting, moet ik eerlijk toegeven.
2: Ja. En was dat ook niet bij in het bos een keer, zeg jij ook, dat uitgenodigd?
0: Waarschijnlijk. Ja, bij die elektro-toestand. Ja, inderdaad. De freaky electronics. Ja, inderdaad.
2: Yes, freaky. Gaat het zeker ook worden.
0: Komen zij ook de visuals doen?
2: Komt
0: hij ook?
2: Dat zou zomaar kunnen. Zijn,
0: of...
2: Ja, nee.
1: Zijn eigen scherm.
0: Nee, zo'n bril, hè. Zo'n bril. Liever een bril.
2: Ja. De eclipse nog eens beleven, want dat was nogal kort eigenlijk.
0: Anderhalve minuut voor mij.
2: Re-eclipse. Dat is nog een goede naam eigenlijk. Het is nog een beetje working title.
0: Wacht, we zijn er nog niet.
2: Yes. Dan hebben we nog eregast Wim de Busser.
0: Maar niet als King Dick.
2: Niet als King Dick, nee. Dus hij gaat zijn speciaal alter ego Wim de Busser meepakken. voor zij die erbij waren, een jaar of twee geleden, hebben we sowieso ook buiten ergens... Heeft Wim toen eens 3 uur lang gespeeld.
0: Ja, bomenergie.
2: Bomenergie, ja. Ergens naast de snelweg. Dat was heel memorabel. Hij gaat... zeker voldoende hardware meepakken en al zijn verwantschappen op dat niveau.
0: Dus het wordt elektronisch, hè?
2: Het wordt elektronisch en zeker dansbaar. Yes. Ja, ook in lasers zullen wel voorzien worden.
0: De
2: behoeftes voor zo'n set zijn wel hoog, denk ik.
0: Ja, check die nieuwe plek uit.
2: Yes. En dan heb ik ook nog Ronald Toyboy. Die komt met zijn acid alter ego uit Venen.
0: Dat is lang geleden. Ja, ik heb onlangs een demo nog eens heel beluisterd. Er zit veel potentieel in, veel analoge stuff.
2: Yes.
0: Oeh, analog gear. Lekker.
2: Right, en dan nog een paar DJ's. Onder andere
3: Ik wil het zeggen.
0: Een podium.
3: 24 uur eigenlijk.
0: Nee, 12 uur helaas.
2: Net geen 46 uur. Dat zou mooi zijn, de radio. Ja.
3: Dat wordt live op de radio dan ook.
2: Nee, dat kunnen we doen, maar ik weet niet wie er op vrijdag.
3: Nou, dat is een heel.
2: De Mendel Elf. Die kunnen we wel eens vragen.
0: Wacht even, dan heb je het helemaal zo wat gehad.
2: Ja, nog een paar DJ's. Ja, dat zijn...
0: geef die namen ook nog even.
2: Ja, dus Erwit Ent en Bas Maris. De laatste heeft ook een eigen radiootje gestart. Ik was er wel onder de indruk van.
0: Een digitale radio.
2: Webradio, dat klopt. Radio Pluto. En heeft ook zo'n tuk-tuk-kerkje gebouwd. Ik was er echt wel onder de indruk van. Die ging er deze zomer zo wel langs. Met cafés. Vinylsetjes draaien. Dat was heel tof.
0: Oké.
2: Okay. Meer zwaar housey. Die gaan we opwarmen.
0: Oké. Wel zeer benieuwd. Dat ik dan uiteindelijk toch in de plek, in dezelfde discotheek terechtkom als mijn ouders. Dat is wel...
2: Heb je daar nog verjaardagsfeestjes gehad? Of?
0: Nee. Ik ben daar eigenlijk nooit binnen geweest. Dat is maar één van de redenen.
2: Mocht niet van uw ma en uw pa.
0: Niet van niet mogen, maar waar dat ze uitgaan, dat was de muziek nu als je
3: mocht
0: zegt Barry White.
2: Waren er veel discotheken waar jij niet binnen mocht?
0: Waar dat ik niet binnen... Ja, helaas wel. Café d'Anvers heb ik toch tot mijn 18 moeten wachten. En, die buitenwippers waren in mijn geval wel een beetje onverbiddelijk. Maar ja, zwart, dan spreek je nog begin jaren 90 met Koning als resident.
2: In 2014 was ik voor de eerste keer naar Café d'Anvers gegaan. Ik was toen 15 of zo. Ik weet nog goed, ik heb dat niet gezegd tegen mijn ouders. En ik had dan mijn slaapzak meegenomen om dan bij een vriendje te kunnen gaan slapen. Maar dan had ik dat aan mijn fiets gebonden en dan mocht ik niet binnen omdat ik er veel te jong uit zat. Ik had ook nog een piepstem met nog geen baard in de keel en viel nog al door de mensen.
0: Het is herkenbaar.
2: En dat was mijn slaapzak gestolen en een nacht op de zetel, dat viel het daar nog wel mee. Maar,
0: We zijn al serieus nostalgisch ontworpen. Ja. Ik slaap de snelst in open lucht in het treinstation. Swat. Dit allemaal voor vrijdag 23 oktober in
2: de
0: kapel van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Dat is al wel een serieus uitgestrekt. Ik ben zeer benieuwd wat dat gaat worden.
2: Ja, bedankt.
0: Ik zal wel wat opnames maken zodat ik dat we daarna weer wat kunnen uitzenden van die lives. Merci voor het langskomen en voor de uitleg. Wil je er nog iets aan toevoegen? Het is weer een mijlpaal in het Antwerpse uitgaansleven.
2: Ja.
0: Het is wel nodig.
2: Ja.
0: Het is very old school. Het is
2: een monument.
0: Ja, eigenlijk wel. Wel, ja, inderdaad. Zoals in de Balmoral in Destelbergen. Het is een echte monument.
2: Alright. Kijk je naar uit, yes. Merci.
0: Ja, ook al.
2: 23 oktober, van 6 tot 6. Allemaal welkom. Iedereen is uitgenodigd die een beetje vrije elektro wil vieren.
0: Oké. Ik voel mij aangesproken.

The Jammers, B-Boys, de Let's Break. Wat is hier van de mix op de maxi. Als we dan toch richting top 10 gaan, en dat is voor mij toch wel een mijlpaal, ook zeker omdat dan de clip met dat breakdansen van de Rocksteady Crew erbij komt. Rocksteady Crew uit LP, Ready for Battle, met Graffiti en alle toenmalige leden van de Rocksteady Crew, met Pink Lady, de Graffiti. Ja, voilà, dat hoeft al geen introductie meer. Jimmy Casterbunch, maar dan door de Rocksteady Crew.

alleen al voor de hoes is deze zeer de moeite. De hit staat er natuurlijk ook wel op Hey You, de Rocksteady Crew. Voor mij toch wel een mijlpaal

We blijven nog even bij Celluloid, bij Bill Laswell en bij KC Rock, Shaheem en Mixmaster DST. Dezelfde tijd, Celluloid Records, maar dan zonder de Lost Poet Jamal erbij. Grandmixer, DST en The Infinity Rappers. Grandmaster, Guts, It's

B-boy Stance, who's grand mixer DST in zijn studeer-annex-platenkamer. Met de gekleurde vinyl aan de muur, de mixer en de toch wel de precaire pickups. Maar wat een mooie hoes.

celluloid producties. Ja, die vijf maxi's, The Face, Five Five Freddy, deze en nog een paar andere, zeker de moeite met de Face Futura 2000 hoes.

het over die top 10 electro, oldschool electro top 10 hebt. Annafi, Shashin, The Soul, Cutting Records. We hadden het juist, die eerste helft van de jaren 80, op een bepaald moment komt de echt wel, alles wordt overspoeld met deze sound. En bijvoorbeeld ook, herkent iedereen, elke generatie hem? Pardon? Een van de grootste stand-up comedians eigenlijk, Eddie Murphy. In Beverly Hills Cop, Axel Erf, Harold Faltermeyer. Ja, dat is toch wel... 1984, oei. Ja, dus, toch wel, voor mij toch wel zeer oude herinneringen. Ook aan de film en zeker die muziek. Ja, dat kregen wij voornamelijk te horen. De diepte kwam er pas later.

Ja, af en toe eens opzetten. Hè. Beverly Hills Cop, deze. Ja. Ja. Ja, 1984. Zoals Sena.

Een Man Parish, Raul A. Rodriguez, Sugar Scoop. Ja, we zitten begin jaren 80 en het witte poeder daalt in dikke wolken neer over New York en de muziekscene. Man Parish en Raul A. Rodriguez. Pushing More Power Than a Duracell, maar hier met een subproductie Rama genaamd. In dezelfde trant en dezelfde productie hebben wij nog eentje, Two Sisters. En dan is het tijd voor Wave Frequencies. Merci voor het luisteren. Geen nachtshift morgen vroeg, maar volgende week wel een Beatscapes opnieuw. Merci voor het langskomen, Aart, voor de verduidelijking en voor de gezelligheid.

ben wel benieuwd wat er 23 oktober gaat gebeuren in die kapel in Berchem. Van 6 uur s'avonds tot 6 uur s'ochtends. Maar ook check out in het bos. Robert Bergman komt zijn plaat voorstellen. De release party met de Red Ray Live. En Robert Bergman. Ik ben benieuwd. Dat is morgen in

Mooi. Mooi, mooi, mooi. Drie mooie nummers. En u bent aanbeland bij Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7. FM tot 10 uur krijgt u het gebruikelijke underground wave obscure nummers in het genre van de wave, van de gothic, van de IBM, van de minimal synth, noem maar op. En dit met Lieve achter de draaitafels en het mengpaneel. Chris hier achter de micro. En de muziek wordt door ons beiden verzorgd. U kreeg reeds de Canadese band Frontline Assembly met het prachtige No Tomorrow. Vind je terug op State of Mind. Niet op de LP-versie, maar op de CD-versie waar enkele nummers extra op staan. Een CD uit 1988. Vervolgens Belgische band Insect met The Bat van de Stress LP uit 1990. En het laatste mooie nummer Chantal's Secret van Weimar Gesang. Italiaanse band vind je terug op Evenstone Pales LP uit 1984.

0: Ik had een mailtje gestuurd voor me voor te stellen. Voor deze.
1: Ah, nice. Hij moet iets zeggen, denk ik.
2: Alright, we waren hier conversatie bezig en ik moet natuurlijk ook commentaar geven bij de plaatjes die gespeeld zijn. We kregen ondertussen... Oei, lieve, het loopt er mis. We kregen de bureaucraat.
1: Dat was leuk.
2: Heb je de techniek onderhanden?
1: Ja,
2: oké. Oké, de bureaucraat met Body Talk van de gelijknamige de bureaucraat LP 2026. Crash Course in Science met Pompey Spared. Van de Near Maryland LP uit 2011. En Liquid G met Short Circuit van de Liquidation LP uit 2015. We hebben ook nog een beetje donker nieuws. Even checken. Ah, we hebben hier de flyer. Dus het is de hot party, vermoed ik. Live met Robert Bergman, Red Ray, wat staat hier nog op? MF Booty, Satoshi Yamamura. Enfin, party in... Even kijken. Ah, in het bos. De Ankerui 5-6 in het bos op vrijdag 9 oktober. Ik ben blij dat ze hier tenminste zeggen welk bos dat de mensen moeten zijn. Want dat is vaak verwarrend geweest in het verleden, dat er gewoon het bos werd gezegd. Maar ja, dat kan alle kanten natuurlijk uit. Wat hebben we nog? Zondag 11 oktober, Sisters of Mercy in de AB, voor de mensen die die band nog niet zouden gezien hebben. 16 oktober, XXX Party in de Roomba in Leuven. En 17 oktober, de Nox Vitea Party in Gent.

0: Alright, u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM met Chris. Micro, lieve draaitafels, mengpaneel. En u kreeg Gradual Isolation, was het laatste nummer dat u hoorde met Agony by Man. Dat vind je terug op de Remaining Phases LP. Op Alala Records zijn nog exemplaren te koop. Hij is nog niet zo lang uitgebracht. En de jongens zijn binnenkort weer te zien op Jingle Jungle. In Jingle Jungle in november, denk ik. Is een optreden. Dus meer nieuws daar in de volgende afleveringen van Wave Frequencies van. Daarvoor een dikke vette tattoo. Een tattoo, lieve.
1: Een scheettattoo.
0: Track with Quintronic. Meet the Beat van de Leining LP uit 1980.
2: Wave Frequencies.

Ja, het duurt nog lang het nummer, dus 7 minuten. Boytronic met Kissing Nickels Lips van die The Pre-Working Demos LP. Die is gewoon geweldig. Het is een release uit 2026. Daarvoor Shock Corridor, ook een band die iets meer aandacht verdient. Prachtige, rustige dubby nummers in het wave-genre. We speelden Zaragoza Z met van A Blind Sign 12-inch. En het eerste was Andy Romano, een Italo-disco-synth-nummer, L'amour robotique van de Everything, Every Time Feel Alright 12-inch uit 2010. En Lieven is nog een nummertje aan het selecteren. Daar komt hij dan. Mm-hmm.

0: Ja, we hebben hier een cd'tje, maar daar is blijkbaar een crashje op gekomen, want het eerste nummer versprong en het laatste nummerke verspringt ook. Maar we hebben in de Berlanga's Part of Me gespeeld van de Congelado Corazon LP 2025. En Evelyn met Baby van de L'Amour Toujours LP, en het laatste was een tattoo.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Een tattoo.

0: Alright, u luistert nog steeds naar Wave Frequencies Radio Centraal onder de 6.7 FM nog tot 10 uur. Dus veel tijd hebben we niet meer. Misschien nog één of twee nummertjes dat we gaan spelen. U kreeg alvast twee tattoos, dus kunt er niet al te veel over zeggen. Maar het nummer daar middenin was Sad Lovers and Giants met het prachtige Imagination van de In The Breeze LP van... Ja, het al hebben niet, hè. Maar bon, doe er niet toe. Nog een nummerke? All right, here we go.
1: Wave Frequencies.

0: Right.
1: We zijn ondertussen bijna aan het einde van deze Wave Frequencies, dus we gaan nog één nummerke spelen. Maar alvast bedankt voor te luisteren en geniet nog van je avond. Wij gaan er alvast uit met de besluitloze gedeelde beslissing.

0: met Mike D, 5D, nog eens een keer geen punk aan het begin van ons programma, Sis. Ja, ja, af en toe gebeurt dat. Meestal is dat mijn schuld, maar goed.
1: Ik vind het niet erg, hoor.
0: Ook vandaag weer. Mike Diamond en zijn twee zonen, Skyler en Davis, en de broers Eddie en Milo Rushka. Hoe spreek je dat uit? 14 jaar na de Beastie Boys waagt Mike Diamond dus zich nog eens aan het maken van muziek. Thank You, zo heet het album dat hij eerder dit jaar heeft uitgebracht. En daaruit hoorde u It's Time. Inderdaad, hè.
1: Ja. Het is tijd, ja. Welkom in aflevering 46 van Potage du Jour. Uh-huh. Uw wekelijkse dagsoep, elke donderdag van 10 tot 11 op Radio Centraal. Nog 3 afleveringen te gaan, Sven. En we kunnen ons eerste jubileum vieren van 50 afleveringen.
0: Ja, klopt.
1: Hoe dat we dat gaan doen, daar moeten we nog even over brainstormen. Maar vandaag gaan we eerst onze gewone potsoep aan u serveren. Aha. Dus begin maar al te blazen, want ze komt net van het vuur.

0: Jenny, ik ben zo blij dat jij terug bent. Vorige week, ja, alleen is maar alleen. Maar ik heb dan ook niemand om tegen te spreken. Als je daar zo alleen voor de microfoon staat. Mm-hmm. En ik heb dan ook weer trouwens een wist je dat je? Hè? Ja, en als je alleen bent, dan kan ik dat niet aan jou voorleggen. Hè?
1: Wat heb je te vertellen?
0: Ja, weet jij waar dat het woord fugazi vandaan komt?
1: Nee, maar...
0: Wel, kijk. Nu kan ik dat aan niemand vertellen.
1: Dat is goed, hoor.
0: Het woord fugazi is Italiaans-Amerikaans slang of straattaal om aan te geven dat iets nep of namaak is. Maar dat had ook nog een andere betekenis, een militaire betekenis, onder de Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. Want fugazi was dus ook een acroniem voor fucked up, got ambushed en zipped in. Wat dan weer verwees naar een hopeloze of volledig geëscaleerde situatie op het slagveld. Ja. Nog dit terzijde. Ja. Wij kennen
1: interessant.
0: Wij kennen Fugazi natuurlijk ook als de post-hardcore band uit Washington DC. Bekendste lid van de band en oprichter van het label Discord Records is Ian MacKay. Ik heb altijd gedacht dat het Ian MacKay was, maar Henry Rollins, die toch een goede vriend is van Ian MacKay, zegt MacKay en niet MacKay. Dus Fugazi stond bekend eigenlijk om een strikte do-it-yourself-ethiek, weigerde stevast grote platencontracten, terwijl dat ze dat toch hebben aangeboden gekregen in die periode. Hielden ook de ticketprijzen bewust extreem laag, wilden eigenlijk dat de toeschouwers maar $5 betaalden om naar hun optreden te komen kijken.
1: Dat is een spirit.
0: En die verkochten ook geen merchandise om commerciële uitbuiting tegen te gaan, wat eigenlijk ook een beetje tegen hun winkel is.
1: Ja, waar.
0: En daarom liet ik u zo net het nummer Merchandise horen uit hun debuutalbum Repeater uit 1990.

Boriska van de Les Claypool Lennon Delirium hoorde u. Het nummer dat u net hoorde, Boriska dus, werd gebaseerd op de jonge Rus met dezelfde naam, die in de jaren 2000 bekend werd met zijn levensverhaal. Hij bleek zomaar eventjes een gereïncarneerde Marsbewoner te zijn, die dus de mensheid kan waarschuwen voor een nucleaire catastrofe. Want zo'n ramp was er blijkbaar, volgens hem, dan duizenden jaren geleden. Ja, hij is gereïncarneerd, dus dat kan. Hè? De oorzaak waarom Mars nu zo'n desolate woestenij is. Goed, Sean Ono Lennon, duidelijk de zoon van zijn vader, aan zijn stem te horen, schreef de tekst en zong het nummer dus ook in. Goed, en Les Claypool, ja, die was er ook bij en die speelde uiteraard op de bas. Uit South of Reality, hun tweede album, hoorde u dus Boriska van de Les Claypool Lennon Delirium.

0: Sven. Deze plaat die heb ik een aantal jaren geleden cadeau gekregen van een van mijn vrienden, waarmee ik toen samenwerkte in de horeca. En ja, je weet, bij vrienden mag je af en toe een lidwoord gebruiken. Dus dat was de Sonny.
1: Ja, ja. Van Sonny.
0: Heb ik deze plaat gekregen. Ja, ja, ja, ja. De band CA Quintet, die slechts één studioalbum uitbrachte met de naam Trip Through Hell uit 1969. Ja. En gelukkig heeft hij mij een repress gegeven uit 2023. verschenen op het Sundays label, want de originele persing is nu op... de originele persing liever, die is op minder dan 1000 exemplaren. Ze schatten ergens 500, 750 exemplaren uitgebracht. Ja. En die behoren nu tot de duurste en meest gezochte albums in het genre. Prijzen variëren zo'n beetje van €1200 tot ruim €2300 als u zo'n exemplaar in de kast hebt steken. Okay. En deze Amerikaanse band, CA Quintet, die kwam uit Minneapolis. Ja. Prinsstad, hè, denk ik, hè, Minneapolis. En genoot nauwelijks bekendheid buiten hun eigen regio. Ze hadden dan ook een unieke en duister geluid, sound, verwieren. En daardoor verwierven ze liever een cultstatus onder verzamelaars van psychedelische muziek. In 1971, dus eigenlijk 2 jaar later, was er al de officiële breuk van de groep. En na een laatste legendarisch afscheidsoptreden trokken de bandleden zich terug uit de muziekindustrie en gingen gewoon een burgerleventje in. Okay. Eigenlijk ook een beetje noodgedwongen, omdat ze financieel opgelicht waren door hun toenmalige manager. Ja. Alle groepsleden verdwenen in de anonimiteit, omdat ze zich toelegden op gewone alledaagse jobs. Ja. De ene werd verkoper, de andere deed iets onduidelijks, heb ik gelezen. In de jaren 80 werden ze toevallig terug ontdekt door een van die platenverzamelaars. Die nam contact op met de zanger en de songschrijver van de groep. Ja. Omdat die wisten melden dat hun platen eigenlijk wel enorm gezocht werden. En die wist dan ook te zeggen dat die platen ondertussen duizenden dollars waard waren op de zwarte markt. Okay. Nu, dat was dus de aanleiding om hun rechten eigenlijk op hun muziek terug opnieuw op te eisen. Ja. Om een beetje de bootleggers... tegen te gaan. Ja, en dat leidde dan in de jaren 90 tot een samenwerking met Sundazed Music. Eigenlijk wel een bekend label voor speciale dingen. Uh-huh. Komt wel meer goed werk op uit. En voor het eerst kregen die bandleden dus na al die jaren eerlijke royalties uitgekeerd. En ja, daarnet hoorde u het nummer Cult Spider van dus CA Quintet.

Een Amerikaan, een blueszanger, pianist en songwriter Roscoe Gordon, die stond mee aan de wieg van de Memphis Blues en met zijn wat offbeat pianospel, wat u in dit nummer niet hoorde, werd bekend als de Roscoe Rhythm. En dat zou later trouwens het ontstaan van de Jamaicaanse ska-muziek beïnvloeden, want die muziek was heel populair toen in Jamaica werd op de sound systems Amerikaanse blues gedraaid en dus... Ze vonden het wel cool, dus voilà. In 1962 had hij er genoeg van muziek te maken en begon hij samen met zijn vrouw een wasserij in Queens. Carrière move. Maar na 22 jaar wassen en strijken was hij dat ook weer beu en begon hij terug op te treden. In 1984 was dat. In 2002 overleed hij na een hartaanval. Toro was destijds het B-kantje van de single Sally Joe en die verscheen op Sun Records.

Een vleugje jazz van de Amerikaanse saxofonist Wayne Shorter uit zijn zesde studioalbum Speak No Evil uit 1966 en uiteraard ook uitgebracht op Blue Note Records. Ja. Shorter was op dit album in gezelschap, in goed gezelschap trouwens, van Freddie Hubbard op trompet, Herbie Hancock op piano, Ron Carter op de contrabas en Elvin Jones op drums. Shorter speelde onder andere bij Horace Silver, Maynard Ferguson en Art Blakey, dus ook al niet de minste. Dan spreken we over de jaren 50, begin jaren 60. En Shorter speelde ook nadien, maakte hij deel uit van het Second Great Quintet van Miles Davis. In 1970 richtte hij de legendarische jazzrock groep Weather Report op en na het uiteenvallen van die groep in 1985 begon hij een solo carrière en begeleidde hij onder andere Carlos Santana, de Rolling Stones en speelde hij mee op albums van Joni Mitchell en ook Steely Dan. In totaal kreeg hij 12 Grammy Awards en Wayne Shorter werd 89 jaar oud. U hoorde het titelnummer van die LP, dus Speak No Evil.

0: Na Wayne Shorter, daarnet nog een jazznummer in het programma, uitgebracht begin jaren 70 op het Black Jazz Records label. March On, je had daarnet een vleugje jazz, ik heb nu een streepje soul jazz in Potage du Jour.
1: Soms zit er al eens een moeilijker verteerbaar brokje in de soep.
0: Inderdaad.

0: Ja, Sven, ik weet niet hoe het komt, maar ik ben de laatste jaren ineens een sterke interesse beginnen vertonen voor dub. Okay. Ik vind het gewoon heel aangename muziek.
1: Absoluut, ja.
0: Ook om thuis te beluisteren. En dan, ja, dan kom je automatisch ook uit bij het legendarische ritme duo drummer Sly Dunbar en basgitarist Robbie Shakespeare. Ondertussen, spijtig genoeg, allebei overleden. Dunbar eigenlijk begin dit jaar nog en Shakespeare in 2021. Ze worden beide beschouwd als een van de meest invloedrijke muzikanten en producers binnen de reggae en de dub. En dat heeft ook vooral te maken met het feit dat zij volgens ruwe schattingen hebben meegewerkt aan maar liefst 200.000 nummers. Dat die mannen nog een gewoon leven hadden buiten muziek, dat weet ik dus niet. Ze hadden ook nog een eigen platenlabel, Taxi Records. En ze produceerden ook hits voor anderen. Voor onder andere Bob Dylan, Grace Jones, A Night Clubbing bijvoorbeeld. Topplaters van Grace Jones, maar dus in de productie van Sly en Robbie. Ook voor Mick Jagger, Serge Gainsbourg, want die is zelfs ook eens mee naar Jamaica gegaan om daar platen op te nemen.
1: Ja.
0: Maar ook voor, en dat zal je misschien verbazen, maar ook voor Madonna, Britney Spears, Simply Red en No Doubt.
1: Okay.
0: Welke nummers heb ik nog niet opgezocht, maar ben toch een beetje verbaasd.
1: Ja.
0: Ze waren ook de drijvende kracht achter de bands Black Uhuru en Peter Tosh. Peter Tosh die uit de band van Bob Marley en dus bij de Wailers zat. Daar heeft hij ook zijn werk voor gedaan.
1: Ja.
0: Hebben zij hun werk voor gedaan? Uit de plaat King Tubby's Dancehall Dub uit 1998 hoorde u het nummer From the Grass Dub.

0: Dit komt uit onze LP van de maand. Het is oktober. Vorige week was jij er. Was ik er niet. En dus ja, dan konden we die LP nog niet voorstellen. De LP van de maand is een compilatie-LP. Japanese New Wave on Dub, 1980 tot 85. Japanners die dub maken. En ja. Dan, ja, nog zonder enige bas in ook. Ja, Japanners. Goed, deze compilatie is dus een staalname, zeg maar, van de Japanse dub en new wave scene uit de eerste helft van de jaren 80. Het nummer van zo net, Hot Steppers in a Dub, werd in 1984 uitgebracht door de Air Music International.
1: Ja, en we naderen het einde van de 46e aflevering van Potage du Jour. We sluiten af met de Belgische singer-songwriter band Isle of Men, uh-huh, met het nummer Salome. En die tekst die is geïnspireerd op het klassieke Bijbelse verhaal van Salome en Johannes de Doper. Als u goed hebt opgelet, misschien tijdens de godsdienstlessen,
0: nee, dan
1: weet u dit
0: geleden.
1: Wel. Ja. Koning Herodes was zo blij met de zwoele dans van zijn stiefdochter voor zijn verjaardag, dat hij de belofte maakte dat ze hem alles mocht vragen. En Salome ging te raden bij haar moeder, want ze wist het zelf niet wat ze ermee aan moest. En die eiste het hoofd van Johannes de Doper op een schaal. Omdat Johannes de Doper blijkbaar openlijk het huwelijk tussen de moeder en koning Herodes bekritiseerde. Okay. Nu ja, Herodes moest dus zijn belofte nakomen en liet Johannes onthoofden. Uh-huh. En zijn hoofd werd op een schotel aan Salome gegeven, die het op haar beurt aan haar moeder gaf. Als ons hoofd nog stevig op onze schouder staat, hoort u ons volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Potage du Jour. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

Goedenavond. U bent afgestemd op Radio Centraal. In de volgende twee uren zal de Magic Mushroom u begeleiden op een tocht door Nieuw-Zeeland. Die zal beginnen in Hamilton, aangezien we de meer noordelijk gelegen locaties vorige week al hebben aangedaan. Deze trektocht zal doorgaan met op de voorgrond allerhande muziek van de laatste paar jaren. Aangezien de meeste platen die ik me recentelijk vandaar heb aangeschaft nogal aan de harde kant zijn, is het ook voor mezelf een beetje een verademing om voor de verandering eens te beginnen met een track waarvan volume voor één keer niet het meest in het oor springende onderdeel is. Hij is wel vrij lang voor een intro, maar je kunt niet alles hebben natuurlijk.

Existence of the Self is het titelnummer van de meest recente plaat die Craig Williamson onder zijn alias Lamp of the Universe heeft uitgebracht. Die blijde gebeurtenis vond eerder dit jaar plaats via de goede zorgen van Sound Effect Records. Het is de 24e uitgave in de catalogus van Lamp of the Universe en het spijt me te moeten zeggen dat het toch wel een licht teleurstellende plaat is geworden. Dat is hoofdzakelijk omwille van de zang. Williamson is al niet bepaald een begenadigde vocalist en de stem ligt bovendien nog eens op oud-Franse chansonwijze bovenop de muziek en dat stoorde me echt na een tijdje. 2 jaar geleden werkte Williamson samen met Scott Heller, alias Dr. Space van het Eurosound Space Collective, voor een LP met als titel het voor de hand liggende Lamp of the Universe meets Dr. Space. De kant die Craig Williamson voor zijn rekening nam luistert naar de titel Enter Your Somas. Tussen haakjes vermeld ik nog even dat de plaat niet op het label van Dr. Space uitkwam, maar net als de opvolger op Sound Effect Records.

Lamp of the Universe. Hopelijk kan Craig Williamson op een volgende release zijn stembanden iets beter in bedwang houden. Afscheid nemen van Hamilton doen we met Wolf Wizard, zijnde het trio Braden McMahon, Matt Osmond en Sandy Schare. Ze begonnen denk ik in 2015 en brachten in 2017 hun langspeeldebuut Cursed in virtuele vorm uit via Bandcamp. Het jaar daarop werden de files opgepikt voor een LP-release door het Clostridium label. Sindsdien werd er niets meer van de band vernomen. Drummer Braden McMahon dook in 2019 op bij Soul Void. En mocht u denken dat de opeenvolging Lamp of the Universe Wolf Wizard slaat als een tang op een varken, weet dan dat gitarist Sandy Schare in 2012 al samenspeelde met Craig Williamson op de Higher Key van Ark of Ascent, een ander project van hem. Hij verzorgde in 2013 ook de layout van de Hoes van Transcendence van Lamp of the Universe. De conceptuele continuïteit, meneer, mevrouw X. Enfin, dit is Wolf Wizard met Rotting.

Met Planet Hunter zitten we een heel stuk verder naar het zuiden, in de hoofdstad Wellington. Die ligt op de noordelijkste van de drie landtongen die vanuit de zuidkust van het Noordereiland in de Cookstraat uitsteken. De zeestraat die de twee grote eilanden van Nieuw-Zeeland van elkaar scheidt. Wellington is de derde grootste stad van het land en de meest zuidelijke hoofdstad ter wereld. Samen met het hoofdstedelijke gebied er rond had de stad in 2025 net geen 434.000 inwoners. Ter vergelijking, Antwerpen had er toen 562.000. Maar we zijn hier niet om aan etnografie te doen. Planet Hunter bestaat uit Jedediah van Ewijk, Cormac Ferris, William Saunders en David McGurk. In hun eigen woorden, four middle-aged mystics. Hun discografie begon in 2019 met een titeloze EP, uitsluitend als files te verkrijgen. Hun eerste echte album was Moscovium, dat in september 2022 op Bandcamp werd gepleurd. Daaruit komt het zo net gedraaide nummer The Bigger They Are. De opvolger verscheen pas in januari van dit jaar en was meteen ook hun eerste die op vinyl werd uitgebracht. De titel ervan is Soothsayer en we luisteren naar Ouija. Yeah.

Ezra Simmons en Gussie Larkin werken samen in verschillende projecten, zoals Red Sky Blues, Mermaidens en Earth Tongue. Van dit laatste hoorde u Unseen Tormentor. Dat is een nummer uit hun debuut Floating Being uit 2019, een product van Stolen Body Records. Opvolger Great Haunting kwam in 2024 uit bij In The Red Records, net als eerder dit jaar hun meest recente, Dungeon Vision. Gussie speelt gitaar en zingt en Ezra zit aan de drums. Waar nodig laten ze zich bijstaan door bevriende muzikanten. Gitaristen Christian Pierce en Greg Broadmore, zanger E.J. Thorpe en drummer Nathan Hickey vormen samen Endboss en doen dat al minstens sinds 2019. Het is in december van dat jaar dat ze hun eerste nummer op Bandcamp plaatsten. In april 2020 werd dat gevolgd door de EP Heart of the Sky. In april 2022 brachten ze met They Seek My Head een eerste langspeler uit op Rough Peel Records. Dat was trouwens de laatste release op dat label dat nu niet meer bestaat. Dit is Covet.

Red Moon komt uit het debuut van Sidewinder, dat Vines als titel meekreeg en virtueel werd uitgebracht in 2022. Sidewinder is zanger Jason Curtis, gitaristen Ben Sargent en Thomas Russell, met Sean Fitzpatrick op bas en Grant Lister op drums. Hun naam is interessant genoeg om even over door te bomen. Oorspronkelijk is het de naam die gegeven werd aan de Crotalus cerastes, een woestijnratelslang uit de VS die zich zijwaarts voortbeweegt. Maar ondertussen zijn er nog een heel hoop andere betekenissen aangegeven die allemaal iets van doen hebben met zijwaarts bewegen. Zo is een sidewinder ook een werper in het baseball die onderhands gooit, een soort van joystick voor games, een element van een achtbaan waar het spoor scheef ligt en ook een eenmalige versie van een speciaal gebouwde roverauto met de motor opzij. De bekendste betekenis is natuurlijk de AIM-9 Sidewinder, een warmtezoekende raket die door een aantal luchtmachten wordt gebruikt. Onze Nieuw-Zeelandse Sidewinder bracht in 2024 de LP Talons in eigen beheer op vinyl uit. Sindsdien volgden alleen nog enkele losse nummers. De volgende act op mijn playlist noemt zich Mammothus, volgens hun blurb op Bandcamp omdat hun muziek aanvoelt als vertrappeld worden door een horde mammoeten. Maar helaas, het ziet er naar uit dat de mammoeten zijn uitgestorven, want behalve een EP in maart 2020 en een langspeler in juli 2023 is er niets meer van de groep verschenen. Die groep, dat was Matt Bradford, bas, Rob Dring, drums en zanger en gitarist Josh Michaelet. Bloodworm komt uit hun LP Imperator.

Drive nam eind 2023 een volledige demo-LP op in Arrow Valley, een buitenwijk van Wellington. U hoorde er Dune uit. Ik denk niet dat er veel gegadigden waren om het ding uit te brengen, want het is bij deze ene poging gebleven voor drummer Riley Doherty Lawson, bassist Phoenix Warren Hunt en zangers en gitaristen Hayden Hawkey en André van der Velde. Op naar mijn volgende gasten dan maar. Claymus is een trio dat al dik 10 jaar bezig is. Met Taylor Hampson op zang en gitaar, drummer Kit Jenkins en bassist Kerry Mitchell brachten ze in 2016 al een titeloze EP uit. Na enkele losse nummers werd die in april 2020 gevolgd door Berlin Nights, alweer een EP. In oktober 2021 was hun langspeeldebuut Daydream af. Die werd opgenomen met vierde man Dan Haston op gitaar en synthesizer. Die doet ook nog mee op de EP Mercurial uit 2024, maar hun meest recente track, Nemesis van eerder dit jaar, werd weer ingespeeld door het basistrio. Ik koos 2 ineenlopende tracks uit het album, Spiral en Hedonist.

U had misschien niet onmiddellijk door, maar we hebben zo net afscheid genomen van Wellington. Of liever Te Whanganui Atara. Dat deden we met een stel wilde wijven die zich T-A-H-T-M noemen, compleet met een umlaut op de A. Het zou waarschijnlijk wel iets betekenen, maar wat, dat weet ik niet exact. Drie veronderstellingen doen de ronde. Doom against humanity's miseries, destroy all humans, terminate mortals, en tenslotte doom against the human machine. U mag zelf kiezen. De drie leden komen allemaal van andere bands. Gitariste Sasha Douglas speelde ook bij TVX, Roger Nomix en Freak Magnet. Haar collega Bonnie Tonkin zat daarvoor bij Ayn Randy, Poverty and Spit en Shock Futuro. En drumster Katie komt uit het sludge duo Panty Hero, wat ik een zeer grappige naam vind. Het gedraaide nummer, 13, komt uit de langspeler Kurungai Tuku, uitgebracht in augustus 2021. Daarvoor was er de Silver Banshee EP en daarna, september vorig jaar, Death Throes. En mocht u het zich afvragen, Kurungai Tuku is een wezen uit de Maori-mythologie, deels vrouw, deels vogel. In sommige verhalen is ze een heks, in andere juist een zorgzame beschermer die gewonde dieren verzorgt. En daarmee kunnen we de boot op naar het zuidelijke eiland. Daar worden we opgewacht door bassist Doug Stewart, drummer Kurt Fleming, zanger en gitarist Ewan Glasgow en tweede gitarist Sam Kubiak. Samen vormen die Pieces of Molly, een rockende band waarvan tot nu toe één titeloos album verscheen, in eigen beheer, maar wel op vinyl. Daaruit komt Don't Shine a Light into the Dark.

0: Opgericht in 2012 heeft ook Endfire maar één enkele plaat uitgebracht. Juniper Landing, een in 2019 in eigen beheer uitgebrachte cd. Daarvan hoorde u het openingsnummer Dank Dungeon. Endfire is het trio Dave van Eerden, bas, drummer Nick The Woods Ward en op gitaar en zang Cameron Taylor. Of ze nog bestaan weet ik niet, maar ik heb geen van de drie namen bij andere bands teruggevonden. Dat wil toch wel iets zeggen. Overigens komen zowel Endfire als Pieces of Molly uit Christchurch, de grootste stad op het zuidelijke eiland en de tweede grootste van Nieuw-Zeeland, qua bevolking te vergelijken met Antwerpen. De laatste 20 jaar zijn nogal woelig geweest met een reeks aardbevingen in 2010 en 2011, waarbij 185 doden vielen en duizenden gebouwen werden beschadigd. In 2019 werd de stad het slachtoffer van de ergste terroristische aanslag in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis, waarbij twee moskeeën het doelwit waren. We zijn er nauwelijks aangekomen of we moeten alweer weg, want met Stone Angels ben ik al aan de laatste lokale groep toe waaraan ik u wil voorstellen. Opgericht in 2010 doken ze voor het eerst op in december 2011 met de cd Within the Witch. Het jaar daarna verscheen er een track op de dubbel cd Axiom of the Elite, een compilatie die verkocht werd samen met het eerste nummer van het gelijknamige fanzine. 3 jaar later plaatste Stone Angels een live EP op Bandcamp. Deze werd in 2017 gevolgd door nog een EP, Patterns in the Ashes. 2018 zag de release van een split single met Creeping, waarna het 3 jaar wachten was op hun finale EP Satanic Smoke Ceremony. Daaruit haalde ik The Weight of Mountains. De leden maakten zich op al deze platen alleen kenbaar via initialen, maar mijn AI-slaafje is toch achter de volledige namen gekomen van de 3 basisleden. Stephen Bell, gitaar en zang, Geoff Ailes, drums en bassist Mike Cheer. Ik durf te wedden dat ze die Blue noemen.
1: Now again, this may seem an oversimplification to people who are wallowing around in the dark. It seemed almost too simple. Well, I've been. We will have to go through this. God knows I have. So I still have moments and days of darkness. But, darkness does pass. It's a hugely significant thing, this, whether we live in light or in the darkness. What about all the dreadful things? Actually, it was the time of the Vietnam War. And then he said, Arthur gave such a simple answer. When you see the light, there's no

Een klein half uur ten zuidoosten van Christchurch ligt Littleton, een stadje met een dikke 3000 inwoners. Geen 3000 dikke inwoners, we zijn niet in Amerika. Het is de thuisbasis van Saint Satori, die zo net een dans speelde met Mama You Should Know. Eerst noemden ze zich Belladonna, maar die naam gebruikten ze als titel voor hun debuut uit 2019, waarvan 150 exemplaren werden geperst, voor de verandering weer eens in eigen beheer. Daarna werd er van zangeres Anthea Strutters, gitariste Jason Greig en Fee Salkeld, bassist Kieran George en drummer Rory Grant niets meer vernomen. En dat brengt ons bij het laatste nummer van deze uitzending en van Nieuw-Zeeland. De lange instrumental Twang of the Void van Triumphs. Na de albums Beekeeper Bastard Knockers uit 2015 verschenen op het verontrustend genaamde Monkey Killer Records en het twee jaar later verschenen Computer Man, verdwenen ook Matt Anderson en John Bonham in de mist der tijden.

Ziezo, alweer een vlaggetje erbij op een wereldkaart. Voor de volgende aflevering blijven we op het zuidelijk halfrond. To boldly go where no magic mushroom has gone before. Zuid-Afrika. Dat wordt niet te versmaden, niet. Tot dan.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We zitten in het Scheerzo in Vakruis Centraal.
1: En ja, het is weer het eerste live programma van de week. Hè.
0: Ah ja. Ja.
1: Iemand moet het doen. Ja. 5 oktober, hè, maandagochtend.
0: Het is 5 oktober, dat is een dag na 4 oktober. 4 oktober is de dag van de heilige Franciscus.
1: Oké. En morgen zijn we, als ik het goed heb, 6 oktober.
0: 6 oktober is niet belangrijk, 4 oktober is belangrijk.
1: 4 oktober. De 4 oktoberrevolutie.
0: Ja, de 4 oktoberrevolutie, inderdaad.
1: Nee, we hebben weer we hebben geluisterd naar harp, geloof ik, een harpstukje.
0: Ja. We hebben geluisterd naar een live orgelimprovisatie door Thierry Escaich. Dus, het is een Fransman en zijn achternaam spelde E-S-C-A-I-C-H. En ik vind het heel abstract om in het Frans te spreken.
1: Oh, mooi, ja.
0: Escaich.
1: Mooi, dat is bijna...
0: Escaich.
1: Dat is bijna oud-Persisch of zoiets. Wow.
0: Wel, maar als ik naar zijn gezicht kijk, zou het wel eens kunnen dat daar bloed in zit, dat van daar komt.
1: Ja.
0: Maar ik weet het niet zeker. Voor hetzelfde geld is het gewoon... Een pure bleekscheet. Een bleeksmoel.
1: Een pipo uit het zesde arrondissement van Parijs. Nee, er zal wel zeker een prachtige lijn in zitten.
0: Ik had er daar niks van in. Waar mok het van wordt? Komt het
1: ook. Jok.
0: Het is in ieder geval een Fransman. geboren 65.
1: Oh, een jong ventje.
0: Ja, denk ik vanaf. Voor mij zijn een oude pad, man.
1: Voilà. Twee jaar jonger dan ik, dus dat is een jong ventje.
0: Ja, zo ja. Dat is je story. Dan heb ik jou ook juist een oude pad genoemd.
1: Absoluut. Je zei improvisatie. Het was een improvisatie.
0: Ja. Dus we hebben de vorige week ook een aantal monumentale orgelcomponisten aan bod gelaten. En bij elk van die dingen, of dan nu over César Franck, over Messiaen, over Liszt, Durufle, Marcel Dupré, hebben we uiteindelijk ook gezegd ja, hoe dat die een grote naam had als orgelimprovisator. Nu, van die mannen in de 19e eeuw is het moeilijk voor opnames te vinden voor een improvisatie. Maar zeker in Frankrijk is dat een traditie die ook eens blijven verder leven. Dus was het ook maar een kwestie van even te zoeken naar opnames van orgelimprovisaties. En vandaag heb ik op de kaart staan... Ik heb bij een orgelimprovisatie van Marcel Dupré voor de inauguratie van het orgel van de Saint-Louis des Invalides. Wat vrij grappig is, een duidelijke aanwezigheid van een heel hoop geestelijke. Dat hoort ook een beetje de manier waarop. Marcel Dupré hebben we al gehoord dat hij serieus van fantasie heeft, maar daar worden in die improvisaties duidelijk... ik weet niet of dat je vroeger naar de kerk ging, waar dat orgel gespeeld wordt, maar dan worden ze toch wel een inspiratie over dat liturgisch orgelwerk. Meer naar die kant, wat iets... Is minder naar alle kanten springt, maar we weten dat als je vergeestelijke muziek speelt en springt een beetje te veel naar alle kanten, dan vind je dat heel snel ongepast. Dat heb ik zelf al meegemaakt. tot het punt dat we geen drank meer kregen. just. En dan bedoel ik gewoon drank, want dat ging niet over alcohol zelfs. Gewoon, we kregen niks niet meer.
1: Je loopt veel te veel uit de ton, Bassé.
0: We waren op uitnodiging voor de pastoor aan het spelen.
1: Zeg eens even, muzikaal gesproken, een improvisatie. Wat is dat? Zijn daar regels voor, standaardregels voor? Of is dat echt, iemand komt aan en stroopt zijn mouwen op, wrijft in de handen en ik gewoon eens iets uit mijn dikke teen zagen?
0: Een dikke tien is wel niet smakelijk om iets te zagen, denk ik dan, maar...
1: Ik wou extreem gaan. Extreem.
0: Improvisatie is gewoon een term in betekenis wat dat wil zeggen dat de muziek al spelend gecomponeerd wordt, zo zou je het kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus wat in principe niet op voorhand is vastgelegd. Mm-hmm. En binnen improvisatie heb je heel veel nuances. Mm-hmm. Gaande van improviseren op een structuur... improviseren op een thema tot een compleet, wat ze noemen, de vrije improvisatie. Sommige improvisatiesessies zijn op voorhand geoefend, andere improvisatiesessies zijn gewoon mensen die zeggen, oké, dat boem, en die komen gewoon boem samen en het is mm-hmm. de moment. Mm-hmm. Er zijn heel veel nuances in. Improvisatie heeft één moeilijk aspect, dat is...
1: Geen bladmuziek.
0: Ja, ah, dat is niet op zich het moeilijke, want je zou het zonder bladmuziek een heel goed gerepeteerd repertoire kunnen hebben. Ik zie nooit een rockgroep kunnen op het podium staan met een blad. Er zijn dan een bladje waar de titels op staan, het podium ligt en dat dan achteraf van een of andere fanbird dit gedeeld.
1: Met de vier businessers.
0: Maar het is vooral dat, dat de muziek niet vastgelegd is. Hè. Het is maar in hoeverre dat niet vastgelegd is, dat kan nuanceren natuurlijk. Ja, ja. De volledig vrije improvisatie wordt verondersteld. De moment zelf volledig ontwikkeld zijn, wat dat ook nooit volledig kan, want iedereen neemt zijn achtergrond mee. Muzikanten die samen spelen, die elkaar kennen, gaan natuurlijk ook onbewust, oh, ja, je zegt wel bewust, maar bedoel, automatisch naar herkenningspunten gaan of in zoverre, dus, of patronen en zoverre gaan er wel. Maar het woord improvisatie wil gewoon zeggen ter plekke gecreëerde muziek. Dus niet gecomponeerd op voorhand, maar achteraf. Het heeft niks met de pen te maken, hè, want je kunt ook op voorhand componeren zonder pen.
1: In de jazz heb je natuurlijk ook... Je hebt dan de jaren 50, 60, de top tijd waar dan een bepaald thema wel is van de hoofd... De Miles Davis bijvoorbeeld, die dan zijn 3, 4 vrienden uitnodigt. En dat is eigenlijk wel... Voilà, basmant is aan u, bas, pianomant is aan u. En die gaan eigenlijk helemaal volgens dat improvisatoire binnen een bepaalde context...
0: Ornette Coleman heeft dat volledig vrijgegooid natuurlijk. Hè. Met zijn free jazz, daar is het echt gewoon gaan. Maar jazz is altijd improvisatie belangrijk geweest. En klassiek ook. Hè. Niet te vergeten, hè, want wij denken dat soms... Maar het is eigenlijk een vrij recente ontwikkeling dat klassiek zo vierkant werd aangepakt. Vandaar, we zitten hier met improvisaties. We hebben hier over 19e-eeuwse improvisatoren al gehoord. Daar hebben we de opnames niet van, maar dat was er dus wel degelijk. Is er altijd al geweest.
1: Ja.
0: In jazz, de solos is een typisch punt waar je, niet alleen in jazz, ook bijvoorbeeld in rock en zo, de drumsolo, dat is ook niet dat in een partituur ligt gespeeld normaal.
1: Nee.
0: Er zullen wel oefeningen op vooraf gaan, maar dat is inderdaad, wat er exact gespeeld wordt, is vaak toch een improvisatie.
1: Op dat moment eventjes een improvisatie, En inderdaad, klassieke muziek, tuurlijk, want het was veel dichter bij de mens, denk ik. Men had een piano of een instrument in een gezelschap, in de kamermuziek. Mm. En daar kwam dan die goede muzikant en die speel en wees vrij en die ging dan...
0: Maar het was ook een traditie, bijvoorbeeld al van de barok, hè, stukken bevatten herhalingen. Dus de eerste keer speelde je normaal vrij, laten we zeggen, braaf, niet te braaf, in de muziek blijven. Mm-hmm. En dan een herhaling. Maar nu op de muziekschool leerde vaak, of althans zoals ik het heb gehad, misschien dat er wel veranderingen zijn, leer bijvoorbeeld van, dan speel je dat gewoon een tweede keer. Of ze zeggen wel van, je moet dat je een tweede keer, laat die herhaling maar weg, want anders wordt het saai. Maar de traditie is eigenlijk dat je dat een tweede keer speelt, dat je dat enorm erg varieert. En zelf laat zien wat je doet en dat er echt improvisaties op dat stuk. En dat is eigenlijk heel die oorsprong.
1: Juist, tuurlijk,
0: Dus vandaar dat ook jazzmuzikanten zijn vaak heel geïnteresseerd in barok, omdat barok is effectief ook muziek die zich heel erg leent tot jazzachtige improvisaties. En wij denken dan dat dat een partituur is waar dat strikt staat, je moet exact zo snel spelen. Dat is tempoaanduiding waarden in barok.
1: Op het begin al,
0: En dan nootje met taar spelen. Heel veel componisten die schreven gewoon neer wat ze speelden en vaak twee keer neerschrijven hetzelfde stuk, blijken twee verschillende versies zijn, omdat die ook niet altijd exact al hetzelfde spelen. Maar op een gegeven moment is dat echt zo, ik denk dat dat een beetje, dat 19e eeuw is, waar dat ook zo... Onze maatschappij heel patriarchaal is geworden en dat is nu gelukkig een beetje aan het weg hebben terug, maar heel veel ideeën dat wij over de middeleeuwen hebben, over vrouwen zijn ontstaan in de 19e eeuw bijvoorbeeld.
1: Heel veel. Ook over, het is waanzinnig, ook heel, om bijvoorbeeld het Vlaamse verhaal is ook een verzonnen verhaal, of Brugge is eigenlijk een heropgebouwd decor.
0: De 19e eeuw is ontstaan van de verzonnen traditie. Dat is echt...
1: Men moest het
0: alles traditioneel.
1: Je moest het ineens rationeel gaan aanpakken, maar er werd enorm veel verzonnen gedaan.
0: En de Napsjaars die dat in de politiek willen verder zetten, er kent dat wel. Traditionalisten, nationalisten, de verzonnen verleden, glorie.
1: En die dan nu eigenlijk voor waarheid verkopen de verzinsels die er dan vroeger gemaakt zijn.
0: Ze zijn nu weer al aan het besparen om volgend jaar nog harder te kunnen besparen. En ze hadden de groep Job, Job, Job. Ze hebben er heel veel geschrapt, onlangs heb ik gezien. Het gaat goed.
1: We stoten maar af.
0: De besparingslogica. Dat is erg, hè. Als je dat logisch nadenkt, met ogen toe, dan klopt dat allemaal. En als je dan in het verleden gaat kijken, dan heeft het telkens opnieuw hetzelfde geleid. Ja, achteruit ging. En toch, en toch.
1: Het beruchte zwarte cijfer, hè, waar Duitsland nu vanaf ziet, omdat zij absoluut maar niet wil investeren. Nee, de boekhouding moet kloppen. En...
0: de boekhouding moet kloppen, precies. En de mens eet van de boekhouding. Ja,
1: absoluut.
0: Vrette papieren, maat.
1: Innovatie en ja, loopt echt uit. Maar goed, we wijken af. Want wij...
0: Wie gaat af?
1: Wij improviseren niks, beste luisteraar. Alles wat wij zogezegd spontaan zeggen, staat helemaal scenarioel uitgeschreven. Wij lezen gewoon af wat er op papiertje staat.
0: Dat klopt inderdaad. Ja. Dat is misschien heel moeilijk om dat spontaan te laten klinken, maar we doen ons best.
1: Ja, Koen lacht en Jan merkt op. En dus,
0: het is tijd voor muziek.
1: En we gaan dan improviseren op orgel, eigenlijk, dit programma.
0: Dit zijn allemaal orgelimprovisaties, opgenomen orgelimprovisaties door improviserende organisten. Dus ik heb bij van Jean Langlais, Marcel Dupré en Thierry Esquech, gewoon Esquech noemen.
1: Ja, we kloppen af. Voilà.
0: Als je het juist hebben een ouverture van Esquech gehad... Voel je nog een beetje Esquech horen? Of,
1: Ja, ik denk dat ik hem wel... Ja, absoluut.
0: Een Transylvaanse dans?
1: Oh, oké. Ja.
0: Oké.
1: Dan zijn we wakker.

0: Plezant, hè? Echt wat speels.
1: Dat was het trendste van zijn dance, van Kyrie Eskeeg.
0: Ja. En op welk orgel is dit dan gespeeld, Jan? Want ja, dat weet ik dan wel als semi-leek. Klank wordt heel hard bepaald echt door het orgel zelf. Dat is nu nog eens echt een instrument dat helemaal...
1: Het gebouw is de klankkast.
0: En, ja, voilà. Ja.
1: Daarom dat we ook een kerkorgel niet altijd... nog als een aparte categorie binnen de pijporgel beschouwen.
0: Oké.
1: Okay. Kerkorgel is niet alleen een orgel. Een kerkorgel is ook een kerk.
0: Ja. Je zit in de klankkast.
1: Ja. Maar ik ga vroeg welk orgel? Van de parochie van Santa Maria in Deba, in Baskeland.
0: Santa Maria in Deba.
1: En zoek nee, dat was op zijn Catalans. Ik weet het, ik zit wel Spaans.
0: I know nothing. I'm from Barcelona.
1: Deze optreden is ook voor de inauguratie van het nieuwe Gerard Grenzing-orgel.
0: Oké.
1: En dat heeft zich plaatsgevonden in 5 september 2009.
0: Oké.
1: Het staat bij Baskeland en dan de E van Spanje. Dus het hangt er vanaf welke Bask of dat acceptabel is of niet. Hè?
0: Ja, juist.
1: Maar de meeste Basken zijn niet voor afscheiding met Gent.
0: En doen al die bastonen erin.
1: Ja, dat kan wel eens zijn. Ja. Wacht, hè. Ik heb van die speciaal boekjes soms. Hier staat dus dat een live-opname is van 5 september 2009. En dan ietsje verder in dat boekje staat dat het opgenomen is 5 en 6 september 2010. Dus hoe kunnen we een live-opname van 2009 doen op 5 september?
0: Een jaar lang geïmproviseerd, die heeft een jaar lang gespeeld. Ja. 365 dagen opname.
1: En toch is het live.
0: En toch is het live.
1: Het

0: Nee, dat zijn typisch. Ik ontdekte veel dat soort fouten. Ja. Heel veel bochtjes dan fouten in.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nou, vorige week hadden we nog één. Dat was gewoon een compleet verkeerd stuk van Liszt. Just. Opgenoemd.
1: Just.
0: Hey, de substicties kwamen totaal niet overeen met het stuk dat opgenoemd was.
1: Ja.
0: Ja, en dan moet je dat dus ook online overal aanhouden dat die titel fout is. Hè?
1: Ja. Want,
0: En dan kreeg je van de mensen, hoe weet jij dat?
1: Want dat
0: je kunt dat horen. Oeh, maar jij gaat dan op het gelaat vragen, op het gelaat. Ik zeg, ja, bedoel, dat je dan een tekst leest of naar de muziek luistert, dat is toch hetzelfde? Sommige mensen kunnen dat niet vatten. Internet leven.
1: Ja, ja, ja. En copy-paste van alles. Hè. Want jij doet dat wel degelijk op sites, platen, dan, hoe zeg je dat, omschrijven enzovoort.
0: In databases, hè.
1: Ja.
0: Om te zorgen dat als je één naam te interessant vindt, je klikt op die naam, dat je alle relaties met andere muzikanten heel snel vindt. Dat is heel belangrijk als je muziek wilt exploreren. Dat is connecties, relaties tussen verschillende muzikanten, muzikantenlabels, muzikanten. Hè, ook niet te vergeten, soms de technische functies. Ook heel vaak interessante kettingen zijn, omdat bepaalde techniekers zijn ook heel selectief. Die pakken niet alles op. Dus kun je via die techniekers naar andere muzikanten gaan die muzikaal misschien niks met elkaar te maken hebben, maar om een of andere reden toch iets leveren dat je eruit steekt en zo verder en zo verder.
1: Ja, ja, ja. Ah, ja. Dat is iets ontdekkingen dan, ja.
0: Ja, vroeger hadden dat minder, dan moesten boeken lezen en onthouden en met handmatig over platen gaan scannen dat je namen tegenkwam en hopen dat je ze nog onthouden. Vandaag de dag, ja, je kunt de collectie er dan nog zelf insteken en kan dan met een zoekterm erin zoeken, dus dat is een naam dat je rinkelt, maar dat je niet goed weet. Tik, tik, pak, oh, ik heb er vier platen van.
1: Ja.
0: Ah, ja, er vier platen wordt die naam ergens in de achtergrond vermeld staan of zo. Dat is,
1: ja, en wie was de leermeester en waar heeft hij zijn monster vandaan gehaald?
0: Ja, die dingen zo.
1: Connecties.
0: Ook, ja. En die informatie die is zo nog maar voor 20%. Dus er is, okay. Die bestaat overal wel in teksten, maar die is nog maar 20% in database gestoken.
1: Ja, ja, ja. En hoor ik hier AI op doemen of is dat altijd mensenwerk?
0: Mensenwerk.
1: Ja, ja.
0: Is meestal absoluut verboden. automatisering.
1: Ja. Mooi, mooi.
0: Hey. Importeren niet, maar je moet altijd alles handmatig
1: controleren.
0: Ja, er is gewoon geen standaard systeem waarop boekjes en zo gemaakt worden. Je moet op een streamingdienst kijken. Hoor. Dus ieder label laat er massaal ook zijn oude catalogen op. Maar in dat massaal uploaden, wat fouten dat daarin slapen, dat wilde ik niet weten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is echt, echt.
1: En gevaarlijk, want dat wordt dan overgenomen, digitaal natuurlijk. Hè? Van daar en tik, tik, tik, tik.
0: En de normale mensen zien direct, daar klopt iets niet. Ja. Dat zie je direct. Ja, ja. Dus van, ah ja, en je kunt dat direct vaak reconstrueren, het zal dat wel zijn.
1: Ja.
0: Maar AI is daar niet zo goed in.
1: Nee, nee, absoluut.
0: Die kunnen wel informatie lezen, samenvatten en zijn er heel sterk in. Maar als het gaat over, deze kennen gewoon niet, dan is dat niet zo goed. Ze nemen de fouten mee over.
1: Goed, wat kan dan wel? Zijn we uitge... Ik krijg... Is krijg toch?
0: Ja, eigenlijk juist bij een overture. We zijn begonnen met een overture. Ja, ja. En dat was de overture van de Gotische suite op Agur Idvierco Birgine Edera. En dat bestaat uit 7 delen. Te beginnen met een overture, te eindigen met een finale. Met daartussen een musette, een courante, een sicilien, een fantasque en een aria. En misschien moeten we gewoon even heel die suite verder luisteren, exclusief de overturen dan die we al gehad hebben.
1: Ja, ja, ja. Ik vind het wel heel aangenaam om te volgen. Deze. Ja, oké. Okay. Ja, cool. Hoe lang ongeveer?

0: improvisatie in de parochie van Santa Maria in Deba, in Baskeland, Spanje, 5 september 2009, denk ik.
1: Ah, of 10.
0: Of 2010, bewijs.
1: Nee, tof. Ja. En toch relatief gestructureerd dan qua improvisatie hier. Je hoort dan toch wel melodietjes terugkomen en ben vast. Ja, het is wel fascinerend, want het hangt veel van je karakter af, denk ik. Ben je heel wild en zoekend en het kan allemaal in begonnen voor persoon. Of net een heel bedachtzaam, die kan ook improviseren, maar dan zal dan meer...
0: Ook in lessen improvisatie, we hebben ook dingen geleerd dat ik... thema's die je in het begin creëert, erop te variëren. Dus je leert even goed denken in structuren. Mm-hmm. Maar je moet die dan volledig los en live die dingen toepassen. Hè. Dingen laten terugkomen of niet laten terugkomen. Verandering. Ja.
1: Cursus maken. Op
0: compositie kun je echt denken van hier, dat en dat in die structuur. Ja. Dat kunnen we bij improvisatie ook. Alleen is het allemaal veel organischer. Hè.
1: Ja. Je moet op dat moment op je gevoel...
0: Ook in bepaalde orgelimprovisaties merkt, we zullen straks ook gaan luisteren voor zeker langere stukken, zo typisch improvisatie is dat, als je nog in improvisatie in ieder geval genre, dan gaan we altijd hebben dat er bepaalde stukken vertrekt dat echt, en andere stukken voelde dat die muzikant ergens aan het zoeken is, of ergens hangt, zuiver muzikaal verliezen soms even zijn interesse, maar dat is zo eigen aan improvisatie. Ja. De muzikant voelt dat op dat moment ook, en die moet dat dan... Ja. Als je gaat componeren, dan... Je had normaal gezien al iets voor dat kunnen ingrijpen, maar dat je terug kunt gewoon in een tijd zeggen:
1: Ik ben na vier begon te twijfelen. Dus,
0: En dan moet ik toch het lusten naar improvisatieprocent, want dat heeft een compositie, dat is precies echt iets gemokt van begin tot einde en elk nootje te horen. En die improvisatie is ook plezanter om losser naar te lusteren en je gedachten meer te laten gaan. Ja. Ik vind dat bijvoorbeeld heel aangenaam in muziek ook om op te zetten terwijl ik iets doe.
1: Ja.
0: Omdat dat heel een tijd blijft leven en... Ja.
1: Meer vanuit de onderbuik komt, vanuit het instinct komt. Dan,
0: Op zo'n concert werd natuurlijk ook wel geconcentreerd. Dat is mijn persoonlijk gevoel, altijd mijn improvisatie is.
1: Ja. Ja, dus spannend ook, hè. Als kijker, luisteraar.
0: Ze zitten een noot over.
1: Ja.
0: Je weet ook nooit wat er gaat komen, dat is altijd...
1: Wat hij nog in petto heeft en wat zijn onderbewust nog in petto heeft. Plus, ja, natuurlijk, een orgel, dan moet je jezelf als muzikant wel even king of the world voelen, want er staat een volledig machine en een kerk dan volledig ter jou.
0: Je moet naar rekening, pak naar gewoon 100 jaar geleden. Ik bedoel, computers, machines en zo dergelijke. Er was van alles en nog wat, maar zo'n massale machine die dan nog dienden voor muziek te maken in een gigantische ruimte.
1: Ja.
0: Ik denk, als je dan... Als kind in muziek geïnteresseerd zijn, je werd allemaal geconfronteerd dat het wel enorm uit de ogen uitstikt.
1: Absoluut. Dat kwam binnen.
0: Dat is ook het enige positieve moment dat ik ooit heb onthouden van de kerk.
1: Orgel daar, En ook mooi dat je altijd zegt in de vorige programma's dat het eigenlijk een synthesizer is.
0: Het is een synthesizer, ja. Want je creëert werkelijk verschillende klanken door... verschillende, harmonische met elkaar te combineren.
1: Ja, voordat we naar een volgend stuk gaan, wou ik het nog even hebben. Sint-Jacobskerk. In andere programma's die ik hier op de radio maak, kom ik wel eens op terug dat ik kerken bezoek. En nu blijkt dat men daar in de Sint-Jacobskerk, die nog niet zo lang geleden gerestaureerd en heropend is, dat spreek ik over een paar maanden, is men ook volop bezig met het orgel daar terug te plaatsen en terug te... Dus dat is ergens een Eupense, dus het Duitsstalige deel van het land, restaurateur die ermee bezig is. Je kan hem op zijn website volgen. En daar kan je ook zien hoeveel pijpen en lode pijpen dat er daar in dat orgel verwerkt zit van het Sint-Jacobs. We gaan er nog niet te veel over zeggen nu, integendeel, enkel aankondigen dat we dat toch wel met de nodige interesse gaan volgen. Dus dat wil zeggen dat we onze orgelfascinatie van Skeert zo gaan verder zetten, ook nog eens live. In de loop der tijd, wat we gaan doen, we gaan er eens mee afspreken met die mensen daar, de bouwers van het orgel, diegenen die nu het aan het plaatsen zijn, en eens horen of dat we daar een interview kunnen doen, wat voorbeelden, en dan kan ik me voorstellen dat we op het moment dat het dan echt in gebruik genomen wordt, een première wordt, dat we daar ook wel aanwezig zullen zijn. Dus echt iets om naar uit te kijken. Het zou eind van dit jaar al helemaal in orde zijn. Het orgel daar in Sint-Jacobs.
0: En het is een restauratie of een restauratie?
1: Ja, absoluut restauratie. Het is van 1800, slaan we dood, in de jaren 80. 1800 in de jaren 80. Heel gerenommeerd, heel groot, heel indrukwekkend. Het is echt wel spannend om dat dan van nabij die wedergeboorte te kunnen zien en vooral horen. Hè.
0: Weet jij... De bouwer van Sint-Jacobskerk?
1: De kerk of het orgel?
0: Het orgel.
1: Aneesens.
0: Aneesens.
1: Het is een Aneesens orgel, ja.
0: Interessant.
1: Ja, er moeten dan zeker de kenners zijn en dan gaan we met jouw kennis en mijn taterbek zullen we er zeker wel iemand kunnen vinden die onze van voor tot achter, onze van heel bij van achter de schermen alles zal kunnen vertellen over het ontstaan en dan ook nu de restauratie enzovoort. Hè. Ja. Goed, maar nu terug naar 4 oktober vandaag. Wat hebben we op de plank? Ja. Menukaart, zoals je zei.
0: Jean Langlais. Mm-hmm. Heel belangrijk figuur voor de 20e eeuwse orgelmuziek van de Franse school. Was organist, componist, improvisator, docent. En in zijn muziek heel sterk geïnspireerd door de Gregoriaanse gezangen, en de liturgische muziek. Ja. Hij was blind.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Op zijn 2 jaar zicht verloor aan congenitale glaucoma.
1: Oké. Okay.
0: En aangezien dat we muziekprogramma's in, moeten we daar zeker dieper op ingaan wat dat is. Hè.
1: Ja.
0: Dus het is een conditie waarbij dat de afvoer van uw oogvocht fout ontwikkelt reeds voor de geboorte. En daardoor loopt de druk in het oog op, want uw oogvocht kan niet goed afvoeren, wat dan uiteindelijk uw oogzenuw kan beschadigen met het zichtverlies tot gevolg. Als dat nu ontdekt wordt, moet men daar heel snel bij zijn.
1: Ja.
0: En dat uit zich op jonge leeftijd, omdat het dus eigenlijk al ontstaat... In de baarmoeder.
1: Ja, ja.
0: En ook heel bekend is dat omdat bij kinderen de oogbal nog zeer elastisch is, dat het dan ook leidt tot een vergrote oogbal.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat heeft hem dan zijn zicht gekost op zijn 2 jaar. Dus de meeste foto's van Langlais, tenzij die uit zijn kinderjaren ziet, dan ook met een heel donkere zonnebril.
1: Telkens op welke...
0: Wat er eigenlijk wel cool is. Ik zie het ook zo. Hij heeft... In de klas gezeten, samen met Olivier Messiaen en dergelijke. We gaan eens even kijken. In de orgelklas van Marcel Dupré, trouwens. Samen met onder andere inderdaad Messiaen en Gaston Litijzen, die ken ik zelf niet zo goed. En als je dan foto's van ziet, dan zie je, moet je geen 5 seconden zien wie dat is, maar dat is een zwarte zonnebril. Dan zie je een foto van de klas met Paul Ducas, wat hem samen nog met Jean Alain, ook een heel bekende orgelfiguur, vader van Marie-Claire Alain, ook heel bekende organiste. Heeft gezeten, dan zie je het ook inderdaad één figuur met een donkere zonnebril. Ja, en dat is dus Jean Langlais.
1: Ja. En welk jaar situeren we hem?
0: Dus hij is geboren in februari 1907 in La Fontenay, Brittannie, Frans. En gestorven in 1991.
1: In Brittannie en het is Langlais.
0: Ja.
1: De Engelsman, de Britannier.
0: Dat is gewoon een Klein-Brittannië, hè.
1: Ja. Het is eigenlijk alweer zo'n uitgeworden kerel die dan eigenlijk heel de 19e eeuw heeft bepaald. Ja.
0: 20e.
1: Sorry, de 20e. We zijn 21e. Ik loop er al een eeuw achter. Story of my life.
0: De 19e eeuw was hem nog niet.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, Dupré is vertrokken van het heel romantische... Hij heeft heel de romantische traditie meegekregen en is eigenlijk... Dat is een heel belangrijk sleutelfiguur tussen de romantiek en het modern.
1: Ja.
0: En Langlais en de volle bek in de moderne. Hè. Ja. Maar die was dus ook heel bekend voor zijn improvisatietalent. Of zijn levensloop, dus eigenlijk kwam van redelijk bescheiden afkomst. Vanaf zijn 10 jaar is hij dan beginnen met muzieklessen te volgen aan het Institut National des Jeunes Aveugles in Parijs. Ja. Daar leerde hij dan solfège, notenleer is dat, harmonie, piano, viool, orgel en improvisatie. En ik kan me eigenlijk voorstellen dat improvisatie voor het blinde enorm... Dus interessanter was, want ja, partituur lezen is nu eenmaal vrij moeilijk. Het bestond braille partituren en zo verder. Ja. Maar toch, je hebt je vingers nodig, terwijl dingen, dus je zult sowieso uit het hoofd moeten spelen. En notatie is sowieso studeren, dus die zijn sowieso al bezig met van jongens af aan alles in hun kop te printen.
1: Absoluut, absoluut. En op gehoor dan te werken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus na zijn studies van jongs af aan bij het Institut National des Jeunes Aveugles in Parijs, vervolgde zijn muziekstudie op het conservatorium in Parijs, in de klas van Marcel Dupré.
1: Oké, voilà. Ja.
0: Samen ook met Olivier Messiaen. En dat legde hem geen windeieren, want 1930 had hem de eerste prijs voor orgel in improvisatie binnen.
1: Mag ik nu eens, zoals vaker, een stomme vraag stellen? Hoe... Geeft men orgelles aan een academie?
0: Er staat een orgel.
1: Er staat een orgel, maar dan geen mastodont, maar een...
0: Pup, dat zijn vrij grote orgels, toch? Ja. Nu, ja, een kerkorgel is natuurlijk ja, echt ook onderdeel van het gebouw, benauw, niet helemaal gebouwd naar het gebouw. Maar dat zijn echt wel gigantische pijporgels, in, vaak in een auditorium of grote ruimten. Of,
1: waar dan
0: eigenlijk? Je hebt ook kleinere orgels, hè? Bijvoorbeeld, als je nu gewoon in een muziekacademie er is ook wel eens orgellessen geven, en dan zie je eigenlijk zo een soort... Hoe is dat? Dat is een buffetpiano, een soort buffetpijporgel, een soort orgel met en dat allemaal pijpen. Ja. Erboven nog, maar wel nog iets dat je als meubel kunt beschouwen.
1: Ja.
0: En dat je eventueel ergens anders hebt kunnen
1: doen. En dan nog transporteren.
0: Ja, dus aanhalingstekens. Ja.
1: Met de nodige... En waarschijnlijk is dat dan ook... Kan je zelfs opnames maken daar in zo'n muziekschool, auditorium. Dat zal er wel voorzien zijn. Tuurlijk.
0: Er zijn ook foto's van en zien inderdaad de leraar op het orgel met al de studenten er rond en dat soort dingen. En dan, ja, dat is ook allemaal met hout in het en dat, maar inderdaad niet in een kerk, maar in een, een conservatorium.
1: Academische omgeving. Mooi. Dus onze Engelsman Langley.
0: No.
1: En dat is een stuk...
0: Nee, geen Engelsman, een Brit.
1: Ja, dat een Britisch was. Van Brittannië. Het Franse Brittannië. Engelsman uit Brittannië. Jean.
0: Ja. En dan voor de rest... hij heeft in 1945 Charles Tournemire, ook een bekend orgelfiguur, opgevolgd. Als een orgeltitelaar is in de basiliek van Sainte-Clotilde. Dat is niet het minste. Een gigantisch gebouw. En hij gaf ook orgelconcerten, dus internationaal, buiten de kerken. Ja. En voor de rest... hij was ook lesgever, dus hij heeft zelf lesgegeven in het Institut National des Jeunes Aveugles in Parijs. Dus hij heeft dat verder gezet, van 39 tot 67. En dan de Schola Cantorum in Parijs, van 61 tot 73. Dus ja, misschien dan gewoon eens luisteren. Ik heb hier een stuk of 5 improvisaties bij. Ik stel voor dat we naar de... Improvisation sur le Salve Regina, ton simple et ton solennel. 20 minuten improvisatie door Jean Langley. Het zijn zijn laatste improvisaties opgenomen in 86. En hetgeen dat wij gaan luisteren op 11 november 1986. Op het orgel van de basiliek van Saint-Clotilde in Parijs.
1: Okay. Let's have it.